0: of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Om die, zo dicht bij het vuur.
0: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
2: Dat het bedroevend was vandaag.
3: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
4: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
5: De weg naar boven is ingezet.
1: Ja. Dankjewel voor nu, dit was Matchtalk.
5: Dat is wel een opluchting, absoluut.
0: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

just one step behind you.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.

0: Ierse zanger Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. Ja, die zit tegenover
1: mij. Dankjewel hoor.
0: En je haar zit ook goed, hé.
1: Oh, dat maakt nat geregend.
0: Daar maakt hij je druk op. Ja. Ik ben droog overgekomen hier. Nou kom ik met de auto, maar ik merkte dat het niet regende. Maar kom jij 10 minuutjes later binnen of zo? Want jij zit ook nog op de fiets.
1: Ja.
0: Ik zeg, ben je droog overgekomen, maar ik keek naar je haar en toen zei je, kijk maar.
1: Ja, vies. Ik voel me dan zo viezig als je dan zo half nat gemiezerd binnenkomt.
0: Het is wel even wennen natuurlijk. Dat is een soort weersomslag. Dat waren we al voor gewaarschuwd min of meer dat het zou gaan gebeuren. Maar een wereld van verschil ook natuurlijk met gisteren.
1: Nou, zeg dat wel, ja. Ja. Vond ik ook.
0: Hé, Anna, je bent er. Met de waterfiets ben je hier naartoe gekomen.
1: Nou, bijna wel, hè. Nou, ik had echt even een jasje aan moeten doen, maar goed.
0: Ja. Nou, jij bent wakker. Duidelijk, hè. Anders kunnen mensen je niet horen. Er zijn al heel wat mensen houden je open voor, maar daar is het middag. En Martien laat wel weten dat hij er is. Sjaak heeft ons al geappt. Dat is leuk. Doe dat maar even in de RTV Utrecht. Dan weten we in ieder geval dat we niet alleen. En voor niks hebben we sowieso niet opgestaan natuurlijk.
1: Ja,
0: dat we hier alleen zitten. Dat is waar, ja. De zon. Zou die erbij komen vandaag?
1: Nou, ben benieuwd. Wie gaat het ons vertellen vandaag? Is
0: Margot,
1: ook een vraag.
0: Margot gaat het ons allemaal vertellen. En meerdere keren elk uur in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, actualiteit uit Midden-Nederland. Natuurlijk het regio-nieuws door Marjolein. En wat al niet meer. Fijne muziek. De Lighthouse Family bijvoorbeeld.

0: Mevrouw Koen op Radio M Utrecht. De hele week die extra boost, die ondersteuning die het krijgt. Met Dicht bij het vuur is dat hun nieuwe single. 6:12. Voor degenen die onderweg zijn. Het kan een beetje regenen. Ja, het is wat anders dan het weerbeeld van gisteren, eergisteren. De dag daarvoor, dat was maandag. Het weekend. We moeten er echt aan geloven dat het een beetje weer een beetje herfstachtig was. Ik reed weg vanmorgen en toen zag ik ook wat takken op de weg liggen. Ik denk, nou zo hard zal het niet gewaaid zijn. Maar die bomen, die zijn misschien toch wat oudere takken. Die lagen er toch van die kleine takjes. Maar ja, precies. Maar daar rij je dan toch overheen. Dus ik wil alleen maar zeggen, doe voorzichtig als je onderweg gaat. En laat even weten als je wakker bent. Of misschien ben je al onderweg gegaan, ergens naar je werk of zo. Dan willen we dat ook maar weten. Vinden we leuk? Kom ik zo meteen op terug, want heel veel mensen hebben dat al gedaan. Bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app.
1: Gezellig. Ja, we stellen je een vraag vandaag en die gaat over stoken. Houd jij de stookwijzer in de gaten? Want code rood ligt al geregeld op de loer, nu de eerste wolkjes houtrook door de lucht dwarrelen. Ja, het stookseizoen is dus wel begonnen. Gemeente Utrecht heeft het strengste beleid van heel Nederland. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf bijvoorbeeld, of een buitenkachel. Mm-hmm. En het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten is ook niet toegestaan.
0: Oké, dus stel je barbecuen mag dus niet, maar als je lekker buiten wil koken, dan mag dat dan ook niet. Dan ben je er niet op een vuur dan.
1: Nee, precies. Ja, dus dat, Utrecht is het strengste beleid van heel Nederland. Dat is wel,
0: Maar Amersfoort mag je ook niet buiten stoken volgens mij. Maar dit gaat dan over, het gaat er wel over volgens mij.
1: Ja.
0: Dan mag je ook niet in het openbaar vuurtje stoken dus.
1: Nee, klopt. Ja. Dus ja, dan heb je de stookwijzer die kan aangeven wanneer je wel niet mag stoken. Mm-hmm. En wanneer de lucht vervuild is, ja of nee. En dan de vraag is, hou je die wel eens in de gaten? Of hou je rekening mee? Of ja, wat zijn je ervaringen met het stoken? Deed je dat graag of niet? Ja. We willen het allemaal van je weten. En dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Precies. De kranten. Een deel van mij en een deel van jou. Eigenlijk is het van ons allemaal bij RTV Utrecht. Maar we gaan zo even kijken naar de voorkanten van de kranten. Waar openen ze vandaag mee? Dat hoor je zo na Spooky and Sue, Swinging on a Star. En misschien doen we er nog wel eentje in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.

0: Spooky en Sue. Ja, je bedenkt het niet. Nu vandaag de dag dat je als duo je Spooky en Sue zou noemen.
1: Totaal niet.
0: Maar waarom ook eigenlijk niet?
1: Moet je nagaan dat wij zo zouden heten. Wie is dan Spooky? Dat ben ik.
0: Jij. Omdat je haar zo goed zit.
1: Ja, witte bleke huid van de winter.
0: Hé, hey, maar ik ben Sue. Dat is ook gek, hè? Sue is...
1: Sue.
0: Dat is wel leuk, trouwens. Ja, precies. En Sue, dat is wel leuk. Sue, how do you do? Dat is een nummer van Johnny Cash, waarin hij door zijn vader destijds, toen hij geboren werd, Sue werd genoemd. Omdat zijn vader een beetje van de wereld was, een beetje dronken was en zo. Ja. Daar heeft hij zijn leven lang mee moeten kampen. Dus dan hoor je hem zingen met zijn lage stem. I'm Sue, how do you do? Daar heeft hij zijn leven lang last van gehad aan het einde van het liedje. En het is natuurlijk heel veel humor in dat Amerikaanse lied van hem. Ja. Dan zegt hij, nou, als ik ooit kinderen krijg, ik noem hem zo. Als ik een jongen krijg, dan noem ik hem of zo of zo. Anything but Sue. Dus zeker niet.
1: Ach, gos, lekker.
0: Dus dan doe ik dan toen wel Spooky dan. Doe jij maar Sue.
1: Nou, helemaal prima hoor.
0: We hebben ze voor ons liggen, de kranten van deze donderdag intussen alweer, de 8e oktober. Maar openen ze mee. Dat gaan we je in het kort even vertellen. De Volkskrant, zal ik daarmee beginnen?
1: Ja, begin jij maar.
0: Die opent met de Rekenkamer Europese Unie, die waarschuwt voor een forse schuldenberg. Nu al een forse schuldenberg van 740 miljard. Nou, als zou er 740 miljoen staan, zou ik wel van schrikken, denk ik. Maar dit is dus nog een factor meer. De Europese Rekenkamer waarschuwt dan ook voor de snel stijgende schuld van de Europese Unie, die de afgelopen jaren verdrievoudigd is naar bijna, ik zei het al, 740 miljard euro. De Rekenkamer voorziet een verdere stijging tot maar liefst een miljard, dat zeg ik niet goed, 1000 miljard. Ik zit altijd te denken, is dat dan biljoen? Nou ja, dat weet ik niet meer. Ja. Het is zoveel geld in elk geval, waardoor in elk geval de rente en de aflossing een steeds groter deel van de Europese begroting opeisen. Groot artikel, daarmee opent de Volkskrant vanochtend.
1: Goed, gaan we naar het NRC, die hebben een groot verhaal op de voorpagina over het COA. De ondernemingsraad van het COA slaat alarm. COA-medewerkers melden onveilige werkomstandigheden nu bij de arbeidsinspectie. En dat nadat klokkenluiders intern werden geïntimideerd. Ja, de medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden dus, die vinden binnen het COA, opvang asielzoekers, centrale orgaan opvang asielzoekers dus, geen gehoor. En zijn daarom naar de arbeidsinspectie gestapt. Nou, op die manier proberen ze de COA-leiding alsnog te bewegen en in te grijpen. Ja, dat blijkt uit een reeks vertrouwelijke brieven aan de ondernemingsraad van het COA, aan de directie van het opvangorgaan, die dus zijn ingezien door NRC. Nou, dat zijn schokkende gegevens. Ook aandacht in het NRC voor de Paris Fashion Week. Alle collecties dragen plezier met mode uit. En er staat een mooie foto bij van een enorm lange catwalk.
0: En volg jij dat dan? De mode op de voet? Dat jij zegt van, oh, dat is in de mode of dat komt in de mode. Dan ga ik me volgend jaar omkleden.
1: Nou, ik weet wel wat de kleuren van het seizoen zijn. Dat kan ik alvast al vertellen. Dat is burgundy. Dat is een beetje een combinatie tussen Bordeaux rood en paars.
0: Ja, vermoed ik al, ja. Wel dan mooi. Zijn wel winterkleuren of niet?
1: Ja, we gaan naar de winterkleuren. Ja, zeker. Vandaar. Dat is het enige wat ik weet, hoor. Verder niet.
0: Trouw die opent met het kabinet. En dan had je het net over AZC. Het kabinet wil asielzoekers gaan bestraffen die uitzetting frustreren. Dat is de kop. Het is de asielminister van ons, Bart van den Brink, die met een wet gaat komen om vluchtelingen te kunnen straffen als ze dus hun uitzetting tegengaan. Maar het probleem blijft, en blijkt ook, kleiner dan aangenomen. Vreemdelingen die niet meewerken aan hun vertrek moeten worden bestraft. Dat vindt ons kabinet. Eerder haalde een wet de illegaliteit strafbaar. Die stelde de wet stelde dat strafbaar. Die haalde dat niet. Maar het kabinet spreekt nu van een terugkeer frustreerder. Als je het hebt over iemand die dat blijft doen. Dus. Nou, groots pak Trouw daar vanmorgen mee uit.
1: Gaan we naar het AD. Die hebben een verhaal over een rijksban op TikTok dat defensie hindert. Ja, het ministerie zit in het sociale medium TikTok. Een mooi platform om jongeren te werven en tegengeluid te bieden aan foutieve en ondermijnende boodschappen. Probleem is alleen dat de overheid zijn werknemers verbiedt om TikTok te installeren uit angst voor Chinese spionage. Nou, het is wel een gek dilemma. En nog een verhaal over eten in het AD. De herfst begint, krijgt u ook zo'n zin in stampot? Waarom in onze wollen trui warm en stevig willen eten? De behoefte in de winter om lekker stampot te gaan maken. Nou, ik zie een plaatje hier van boerenkool met worst.
0: Lekker.
1: Het begint me al, ik vind het watertanden.
0: We moeten uitkijken, want we zitten nu elke dag over eten te praten.
1: Ja,
0: dat
1: is ook niet
0: gisteren
1: leuk.
0: Gierde ik van de honger om 9 uur, omdat ik altijd pas na 9 uur ga eten. Dat is prima. Dus mijn ontbijt is altijd pas na uitzending. Terwijl ik zo 4:15, 4:15 uit bed ga 's morgens. Ja. Maar goed, dat is mijn structuur en mijn leven. Dat is prima. Maar we hebben het gisteren hele ochtend over snacks gehad. Als je nu gaat beginnen over stampotten. Je hebt een boerenkool. Ik doe daar even gelijk even de zuurkool overheen.
1: Oh, geweldig.
0: Zuurkoolstamp. Oh, geweldig.
1: Ja, lekker. Hè?
0: Ja, nou, dan heb ik het weer zo meteen.
1: Ik zal snel ophouden. Ja.
0: Veel koffie drinken of veel water. Dat vult dan de maag, zeg maar. Goed. Haven kan van stikstofslot is de kop van de Telegraaf. Want het Rotterdamse havengebied, ja, dat kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af. Haagse bronnen melden aan de krant de Telegraaf dat het kabinet met miljoenen gaat komen, gericht op het herstel. Het herstel in vier omliggende duingebieden. De deur gaat open naar toch wel verandering. Met andere woorden, ja, het milieu speelt wel parten, maar het stikstofslot kan eraf. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal moet gaan.
1: Nou, ook.
0: Dat staat op de volkanten van de kranten op deze donderdag.
1: Yes.
0: En er staat nog veel meer in de kranten natuurlijk, maar daar hebben we nu geen tijd voor. En dat doen we ook niet bij Radio M Utrecht. Wat we wel doen, is zometeen eens even kijken of Margal al een ik kan het antwoord al gelijk geven, een weerberichtje heeft gestuurd voor Midden-Nederland. En we gaan even kijken of de eerste drukte op de autowegen in en rond Midden-Nederland zich al gaat voordoen. Daar hoor je dan ook een update van, of beter gezegd, de eerste blik op de weg naar Eric Carmen.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes, dan zat je even met één been, is ook een beetje gek. Zat je in de bioscoop, want ik denk meteen aan de film waar dit in te zien en te horen was. In de jaren 80 ging me veel naar romantische films. Tenminste, in mijn jeugdperiode was dat.
1: Oh?
0: Dirty Dancing.
1: Oh ja, geweldig zeg.
0: Dat is natuurlijk van voor jouw tijd, want jij ging niet naar de bioscoop, je was er toen nog niet. Maar los daarvan, heb je die film wel gezien?
1: Ja, geweldige film, superleuk. Ja. Ging je dan naar die film toe?
0: Ja,
1: met een meisje?
0: Ja, natuurlijk ja.
1: Geweldig.
0: Ja, dan had je verkering zeg maar en dan ging je natuurlijk naar de bioscoop.
1: Deze ja. Stiekem zo'n arm om de heen in die bioscoop.
0: Zeker ja. Ja. Hoe romantisch is dit? Het is 6:55, bijna 6:55. Robert-Jan is binnengekomen, dan betekent dat we zo even gaan praten over het onderwerp vandaag waar hij live verslag van gaat doen en waar ook. Eerst eventjes wennen aan vandaag. Dat wordt namelijk maar met een temperatuur van 16 graden in het vooruitzicht het maximale wat bereikbaar is in Midden-Nederland. Laat maar gewoon weten. Het is wisselend bewolkt en er vallen zeker ook wat buien. Vanmiddag is er wat meer ruimte voor zon in ons deel van het land. En er waait een stevige noordwestenwind, kracht 4 of 5. Nou, dat is inderdaad een heel ander weerbeeld dan de dagen hiervoor, zeg maar de afgelopen periode. Even kijken naar het verkeer. Net nog geen filemeldingen. Dat is voor dit moment ook het geval in Midden-Nederland. Dus ik hou het wel nauwlettend voor je in de gaten. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht, met nog muziek onderweg van Whitney Houston.

0: Oh baby, I'm your baby tonight, Whitney Houston. Ja, al lang niet meer bij ons. Hij heeft wel ontzettend veel mooie muziek gemaakt. En uptempo en prachtige love songs. I'm your baby tonight had wat meer tempo. Over tempo gesproken, je moet zo meteen alweer de deur uit. Ja, maar eerst willen we natuurlijk even van je weten wat je voor ons gaat doen. Robert-Jan Boy, verslag van waar en waarover dus en waar vandaan?
1: Ja, dat wordt het gemeentehuis van Amersfoort. Daar zijn ze misschien al bezig met het klaarzetten van een ontbijt. Wat daar zo meteen gaat plaatsvinden.
0: In? Het gemeentehuis.
1: Amersfoort, ja? Het gemeentehuis van Amersfoort. Ja? Het zogenoemde coming-out ontbijt.
0: Ah, ja.
1: Vooruitlopend op Paarse Vrijdag. Dat is dus morgen, nietwaar. Maar hier komen al een aantal scholieren en leerlingen bij elkaar. Ja. Diverse scholen uit Amersfoort. Mm-hmm. Om het te hebben over jezelf kunnen zijn op school.
0: Ja.
1: Het is de laatste tijd in het nieuws natuurlijk met allerlei onderzoeken dat dat niet meevalt. Dat het niet, ja...
0: Om te zeggen wat je geaardheid is, zeg ik altijd.
1: Nou ja, het is moeilijker om school om daarvoor uit te komen.
0: Op school, maar in het algemeen, denk ik, horen we daar veel over.
1: De verrechtsing van de maatschappij, die brengt dat met zich mee, eigenlijk. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Oldebroek. Ja, die heeft regenboogvlaggen bij wijze van spreken verboden. Ik geloof dat ze morgen wel een regenboogvlag ophangen. Maar alles wat met klimaat of met diversiteit en et cetera, asiel te maken heeft, daar willen ze niks van weten. Dat is een totale verrechtsing, zeg maar, die je daar...
0: Maar dan zeg je Oldebroek...
1: Een artikel in de krant vorige week. Daarover.
0: Niet dat er bij ons niet kan voorkomen. Oldebroek is op de Veluwe. Zeg
1: ja, ja, precies. Gelderland, het is wel een teken destijds natuurlijk, hè, wat je dan ziet.
0: Maar in Amersfoort is het coming-out ontbijt met als doel dan om erover te praten dat je jezelf zou moeten zijn en de veiligheid.
1: Ja, dit is een aantal leerlingen die zich op school sterk maken om te zorgen via acties en activiteiten dat je jezelf kunt zijn op school. Dus daarover zullen gesprekken gaan. De wethouder Paffen komt er ook bij. Ja, gemeente Amersfoort betekent daar wellicht ook wat in. Maar het is wel een belangrijk thema, juist in deze tijd natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Ja. Weet je of daar veel deelnemers van zijn? Zijn er veel mensen die ervoor aangemeld zijn? Of ga je het er nog uitzoeken voor
1: ons? Ik meen 80 ongeveer. Ja. Bij het van 80 leerlingen. Mm. En mensen die eromheen nog zijn aanwezig zijn, zoals COC, et cetera.
0: Ja, nou, goed onderwerp, goed om daarover te praten vandaag. Dat iedereen gewoon zichzelf zou moeten kunnen zijn, en als je vrij jong bent.
1: Dat je niet gepest wordt en zo, hè?
0: Ja, exact, ja.
1: Ik word aangekeken.
2: Ja, en dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dus
0: het coming-out ontbijt vandaag. En morgen is het dus Paarse Vrijdag.
1: Ja. Kijk eens aan. Dan wordt het, als het goed is, op een aantal scholen, in ieder geval zoveel mogelijk scholen, gevierd.
0: Goed om je nu alvast gehoord te hebben. Straks leggen we de verbinding na 7:00. En uitgebreid steeds 8:30, 8:30.
1: Uitstekend.
0: In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. En nu muziek van Exile. I Wanna Kiss You All Over. Jaren 70 muziek. En Jan Smit staat ook weer klaar op het eigen podium van Radio M Utrecht. Met het nummer Samen. Dat gaat hij brengen. Nou, mooi toch? Utrecht is wakker. Laat even weten als je wakker bent, vinden we leuk. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: met jou.
1: Jan Smit. En samen, een nummer van vorig jaar. Dus niet de allerlaatste van Jan Smit. En het zal zeker ook niet de allerlaatste zijn. Gelukkig maar. Harry laat het weten. Jan Smit. Mooi om te weten.
2: Ja joh.
1: Ja, die is geen Jan Smit fan, weet ik inderdaad. Maar ja, Jan komt geregeld voorbij. Ik vind dat wel leuke muziek hoor.
2: Ja, ik vind het ook wel gezellig.
1: Zeker.
2: Sfeervol.
1: Nou, kom laat even weten als je wakker bent. En misschien ben je al een tijdje wakker. Misschien ben je wel veel eerder wakker dan mij. Misschien ben je aan het werk. Marco van Holland bijvoorbeeld zegt: goedemorgen Bob en Anne. Ik heb de radio in de vrachtwagen al vanaf 6 uur aanstaan om mijn route in de provincie Utrecht te rijden. Maak er een fijne uitzending van. Marco komt uit IJsselstein vandaag.
2: Kijk.
1: Vandaan moet ik zeggen. En die is er ook echt vroeg bij. Er zijn meer chauffeurs, mensen die in de zorg werken natuurlijk. Of in de schoonmaak. Nou, we vinden het leuk om dat even te delen met elkaar. Dus met ons. Dus via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. We hebben ook een vraagstelling vandaag.
2: Ja, en dat is: hou je de stookwijzer in de gaten? Want code rood ligt al geregeld op de loer. Ja, nu die eerste wolkjes van de houtrook toch wel door de lucht gaan dwarrelen. Want het wordt frisser komende tijd.
1: Ja.
2: Stookseizoen is begonnen. Nou, we zijn al wat reacties verder van mensen die daarop hebben gereageerd. Zoals David.
1: Ja.
2: Die zegt: goedemorgen, ik heb geen barbecue, geen vuurkorf, geen open haard. Zelfs de centrale verwarming brandt nooit.
1: Nee, David hoeft vaak een extra trui aan volgens mij. De koudere periode. Staat dat er of niet?
2: Volgens mij ben ik best goed bezig. Hooguit ben ik innerlijk soms wat vurig. Ja, als je een vurig persoon van jezelf bent.
1: Ja.
2: Ja, we zijn benieuwd wat je daarmee bedoelt.
1: Leuk omdat je dat even aangeeft, David. Ja, ik bedoel natuurlijk, ja, wij geven onszelf ook wel bloot. Met een trui aan trouwens.
2: Ja, zeker. En Angelique die zegt: goedemorgen, ik heb zelf niks om te stoken, maar ik ruik wel eens wat van de buren binnen helaas.
1: Oh.
2: Ik overweeg dan om een melding te maken, want ja, het ruikt wel vies als je huis stinkt en jezelf niet stookt.
1: Ja.
2: Nou, ik gun ieder zijn haard, maar ja, voor mij is dit een bovenal onprettige lucht.
1: Heb je van Andrea, die zegt: niemand heeft er last van. Dat is dus heel tegenstrijdig dan.
2: Ja.
1: Dat is ook jouw bevinding dan. Ik moet je zeggen, ik had ook een pelletkachel in het vorige huis.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb hier een haard in, die heb ik overigens helemaal niet gebruikt.
2: Ja.
1: Maar dan moest je wel uitkijken, tenminste uitkijken, als het een beetje mistig was, een beetje dampig was. Dan hou je dan toch rekening mee. Want die lucht hangt wel in de straten. Mensen die wat kortademig zijn, hebben daar wel last van.
2: Ja. Oh, absoluut. Ja. Ik vond het vroeger altijd wel heel leuk als we dan met een buurtfeest op het pleintje met alle buurtkinderen lekker rond de vuurkorf stonden met marshmallows.
1: Oh ja.
2: Echt zo leuk.
1: Meer kersttijd denk ik dan toch?
2: Ja. Nieuwjaar. Lekker een beetje rond de kerst. De ouders aan de gluwijn en ertsoep.
1: Ja.
2: Wij kregen lekker marshmallows. Dat was leuk.
1: Ja,
2: een leuke herinnering aan vuur. Nou ja, goed. Hou jij de stookwijzer in de gaten? Wat doe jij met dat stoken nu dat stookseizoen zowat is begonnen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Zal ik onderwijl nog eens even kijken dat Ruud wakker is. Jouw goedemorgen Bob en Anne. Eerst even ontbijtje maken en dan op weg naar Hoofddorp en Lisse. Even langs bij de familie. Ik hoop dat het niet te druk is op de weg. Nou, tot nu toe niet. Ik zal het zo even checken voor je. Maar ik kan tijdens het rijden gelukkig naar de fijne uitzending van Radio M luisteren.
2: Hey, nou, dat is leuk. Hoi Ruud.
1: Maak er ook een fijne uitzending van. En de groetjes van Ruud vanuit op dit moment nog Dordrecht. Dus Ingrid is ook wakker. Bob, alle goedemorgen en alle medewerkers. Wij gaan naar de sport. Net gevoeld, maar bij ons is het gelukkig droog. We gaan namelijk ook met de fiets. Dus net als Anne, zeg maar.
2: Ja.
1: Fijne uitzending geweest. Ingrid, dankjewel. Mede mogelijk gemaakt door jou, vinden we leuk. De RTV Utrecht app. Even whatsappen met ons, met de studio. En zometeen het weer met Margot Ribbering. Na IWF.

0: Earth, Wind & Fire, EWF dus. En Star uit het jaar 1979. Michael is wakker. Jazeker ben ik wakker. En laat hij weten. Ik ben weer bezig met de schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal Waterlady in Nieuwegein. En daarna ga ik weer aan de slag met de andere collega's in het stadhuis van Nieuwegein.
1: Oh.
0: Dat wordt een fantastisch feest weer volgens mij om aan het werk te gaan daar.
1: Zo.
0: Met een schone boel. Jullie zijn goed bezig. Prettige donderdag van Michael Simonsen uit Nieuwegein. En Martine is ook al wakker natuurlijk. Goedemorgen Bob en team. Groeten vanuit Heilbronn, want er is hier in Duitsland. Het is 16 graden bij mij. Ik ga nu verder richting het zuiden. En zo
1: gaat
0: een Nederlandse chauffeur lekker onderweg. Villingen moet ik zeggen. En Schwenningen. Daar ben ik heel lang niet geweest, moet ik je zeggen. En dank voor die reactie natuurlijk. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook goed dat jij er bent met een wereld van verschil aan weer wat we nu tegemoet gaan. Had je ons gisteren al doen toekomen van dat gaat veranderen. En dat gebeurde ook, ja. Qua nachttemperatuur, is het heel erg gezakt? Want ik heb het idee dat het nog niet zo koud is op dit moment.
2: Nee. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewolking en de regen. Die houden natuurlijk ook de uitstraling tegen. Dus op dit moment is het qua temperatuur nog niet heel erg fris. 12,5 graad, zowel in de Beeld als in Kabau.
0: Mm-hmm.
2: Maar wel met een stevige noord- tot noordwestelijke wind. 3 tot 4 Beaufort. En vanmiddag waait het nog wel wat harder. Gisteravond kwam natuurlijk vanuit het westen dat koufront binnen met regen. En ook vannacht heeft het af en toe geregend. En als ik dan eventjes naar de regenmeters in onze provincie kijk, dan is er zo tussen de 1 en de 3 millimeter gevallen. Want het front ligt alweer ten oosten van ons.
0: Mm-hmm.
2: En achter dat front voert die stevige noord- tot noordwestelijke wind frisse lucht aan. He, dus we gaan van 12,5 naar 15 of 16 graden. Dat is het maximaal haalbare in deze luchtsoort. Met vanochtend vrij veel bewolking en een aantal regenbuien. Later vanochtend en vanmiddag dan zul je zien dat het weerbeeld wat afwisselender wordt.
0: Mm-hmm.
2: Met soms een mooie opklaring, een stukje blauwe lucht, een stevig opbollende stapelwolk, maar ook nog een enkele bui en een echte herfstwind vandaag uit het noordwesten. Een frisse wind. En we zullen eraan moeten wennen dat het vanaf vandaag eventjes heel ander herfstweer is dan de afgelopen dagen.
0: Precies, want toen was het alleen maar zonnig en warm en vochtig ook wel trouwens. Voor het
2: zeker
0: gevoel,
2: met mist in de ochtend. Ja. Die mist die hebben we natuurlijk nu niet meer, want daar waait het ook veel te hard voor. Mist en zon, dat is voorbij. Dat was het ene gezicht van de herfst. En vanaf vandaag zitten we echt een dagje of 3, 4 in heel ander herfstweer met een stevige wind, met buien vanaf de Noordzee en duidelijk overdag wat lagere temperaturen. Overigens zijn de nachttemperaturen nog niet heel erg laag. Hè? We gaan komende nacht terug naar een graadje of 9 en ook de komende dagen zakt het kwik niet onder een graad of 7. Dus echt de kou zit er nog niet in. Maar ja, het is wel even wennen.
0: Oké, je hoeft geen extra dekbed te doen of je bedsokken, die heb jij ook nog niet aan, denk ik dan in de nacht. Hè?
2: Nou, ik denk als die temperatuur onder de 10 graden zakt, dan s'nachts, doe ik wel mijn sokken aan. Maar ja, ik ben een beetje koukleuber,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, ik heb dat ook met die sokken.
2: Ja?
0: Heb je ook een kruik wel dan, of niet, voor de winterperiode?
2: Nee, dat nog niet. Nee, het is nog geen winter, maar nee, het is wel herfst. En het is echt een beetje onstuimig. Met gelukkig vandaag ook wat zon, vooral vanmiddag. Maar ook diverse buien. En ja, die temperatuur, het scheelt zo'n 6 graden met gisteren. Gisteren werd het nog 21,6 graden in de Beeld. Een warme dag.
0: Wow.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht.

0: Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Radio-M-Utrecht. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. De droogte van afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen voor huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen, vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz, die daar nog door geblokkeerd is. Daardoor zijn tankers langer onderweg. Het weer, eerst regen, vooral in het zuidoosten. Verder zon, wolken en buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Radio M Utrecht. Op het tweede uur hoor je steeds het nieuws uit binnen- en buitenland. Het NOS Journaal. En vanaf nu ook het nieuws uit de regio met Marjolein. En ook op het half uur uitgebreid. Marjolein, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Waar heb je op voorbereid? Wat hebben we vandaag?
5: In de Tweede Kamer wordt vandaag weer gepraat over de rente op studieschulden. Die ging gisteren flink omhoog. Tot verdriet van Utrechtse studentenclubs die een renteplafond willen. En zij noemen die schulden ook een zware last voor veel studenten. In de beeld is een man opgepakt na een achtervolging. Hij scheurde weg na een stopteken. Toen hij toch nog stopte, rende hij ook nog weer weg en verstopte zich in de bosjes. Uiteindelijk wist de politie hem wel te vinden. En vermoedelijk heeft hij iets te maken met drugs. En studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Een paar dan althans. En ook werden huizen met eieren bekogeld en beklad. Nou, in apps van studenten gaan ook nog beelden rond over een zogenaamde poepoorlog. Wie erachter zit, nou, dat is nog allemaal niet duidelijk.
4: Wat een vieze reis.
5: Het idee is heel vies, hè?
4: Nou, ja, absoluut, ja. Hoeven mij niet uitgebreid in het regio. Dat heb ik nu wel gehoord, maar het is
6: Goed, zou je dit doen?
4: Ja.
6: Ik vind het echt een
5: flauwe grap. Denk ik eigenlijk.
4: Ja, is dat een grap, jongens? Ik vind het niet, hoor. Nou,
5: nee, maar goed. Als je student bent, vind je hele andere dingen leuk.
4: Ja, denk ik.
6: Zou ook kunnen.
4: Goed. Marjolein, tot zo meteen weer.
5: Tot zo.
4: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik zie dat er wat drukte is op de A1 in de wegwerkzaamheden tussen Stroen, Hoevelaak richting Amsterdam. En ook vanaf de andere kant, eigenlijk vanaf de aansluiting van de A30 tot aan Stroen richting, in dit geval, Apeldoorn dus. Daar wat meer verkeer onderweg. De filemeldingen van de ANWB. Het gaat over de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Geldermalsen. Voordat je, zeg maar, de regio ons Midden-Nederland bereikt. 5 minuten extra en het is ook drukker op de A28 gaat het worden. Van Zwolle richting Amersfoort. Kom maar deze kant op, maar je vertraagt daar vanaf Harderwijk-Zuid tot Nijkerk een minuut of 5.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR, hoe het heurt.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Radio M Utrecht.
6: Diverse onderwerpen in dit tweede uur van Utrecht is wakker. En als je wakker bent, fijn dat je er bent natuurlijk, want anders kun je niet luisteren. En we vinden het ook leuk als je het kunt laten weten. Als je onderweg bent, moet je het niet lopen doen natuurlijk. Niet lopen appen.
7: Nee, goed uitkijken wel.
6: Misschien telefoon in de houder, dan mag dat weer wel. Maar doe voorzichtig natuurlijk als je onderweg bent. Kom zo meteen met wat reacties van mensen die inderdaad dat al hebben gedaan. En er zijn er veel wakker gelukkig, maar zijn we niet de enige. Utrecht is wakker, Robert-Jan Boy, onderweg naar Amersfoort. Goedemorgen, je gaat ontbijten, maar wel een bijzonder ontbijt natuurlijk.
8: Ja, goedemorgen. Om te beginnen is in het gemeentehuis van Amersfoort. De titel is Coming Out Ontbijt. Dat heeft te maken met het vooruitlopen op Paarse Vrijdag. Waar de diversiteit aan bod komt natuurlijk op diverse scholen. Je moet jezelf kunnen zijn. Maar ja, daar zijn toch wat andere ontwikkelingen tegenwoordig. Mensen denken wat conservatief. Het is moeilijk om jezelf te kunnen zijn op school. Maar daar gaat het ontbijt met name over vanochtend. Ook de wethouder is erbij. Misschien gaat de gemeente Amersfoort verder ook wat doen. Dat gaan we uiteraard vragen. Het begint om 19:30. Zo'n 80 leerlingen komen. We schuiven aan.
6: Ja, en we gaan er meer over horen natuurlijk over hoe je jezelf zou moeten kunnen zijn, zeg ik dan. Want ik vind dat wel belangrijk. Dus vandaar, in Utrecht is wakker, zometeen na 19:30 uitgebreid. En dan zitten de mensen allemaal op ontbijttafel in het gemeentehuis in Amersfoort. Het coming out ontbijt. Ander onderwerp, zometeen over een minuutje of binnen 10 minuten denk ik wel.
7: Ja, wormen, pissebedden, duizendpoten, al die beestjes onder de grond. Daar gaan we het zometeen over hebben. Want ze worden geteld vandaag in Utrecht. En waarom? En why? Waarom doen we dat? Dat horen we zo meteen.
6: Oké, dan ben ik benieuwd eigenlijk wel. Johan is wakker. Die laat het even weten. Die zit in de vrachtwagen.
7: Hé, hey, Johan.
6: Bluetooth even een berichtje gestuurd. Combi 1. En ook Gerrit is al wakker. Die heeft een fotootje hier van jou en mij. Niet bij elkaar, maar bij elkaar gevoegd. Dat is ook wat tegen.
7: Dat weet je niet.
6: Ja.
7: Nou, om te zien. Wat leuk.
6: Grappig om te zien.
7: Kijken.
6: Mannen in dit geval, goede reis voor jullie. En bon voyage in het buitenland als je in Frankrijk zit natuurlijk, ja. Come on Aline, zeggen we dan. En als je geen Aline hebt, mag je ook lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Vinden we wel gezellig hoor. Utrecht is wakker.

0: vrolijke muziek hoor, van Paul McCartney en Wings. En Mrs. Vanderbilt werd in een paar minuten tijd weer even mooi toegezongen. Kwart over zeven, Radio M Utrecht, te luisteren naar Dit is Utrecht, is wakker.
1: Ja, wormen, pissebedden, duizendpoten. Het zijn misschien niet de meest gezellige dieren, maar wel ontzettend belangrijk volgens gemeente Utrecht en Utrecht natuurlijk. Want deze ochtend worden ze massaal geteld, die bodemdieren, zoals ze heten. En dat gaat gebeuren bij Kasteeltuin Nijenveld. We spreken Sjanne Poel erover. Zij is projectleider Bodem en Ondergrond bij gemeente Utrecht. Goedemorgen, Sjanne.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je bent. Waarom doen jullie dit? Waarom is het belangrijk om die beestjes te tellen?
2: Nou, wij willen als gemeente onder andere meer aandacht vragen voor al het leven wat in de bodem zit. Veel mensen zijn zich eigenlijk helemaal niet bewust wat daar allemaal onder hun voeten leeft en hoe belangrijk dit allemaal is. En vanuit het Nederlands Instituut voor de Ecologie wordt elk jaar de bodemdierentelling georganiseerd. Dus wij willen daar ook graag aan meedoen om een beeld te krijgen wat er hoeveel bodemdieren er helemaal leven in Utrecht.
1: Ja, en waar zijn die bodemdieren dan precies goed voor? Wat doen ze precies dat zo belangrijk is?
2: Ja, heel veel dingen eigenlijk. De aanwezigheid van bodemdieren zorgt echt voor een gezondere bodem. En die gezonde bodem die kan Utrecht dan weer helpen om bijvoorbeeld met extreem weer om te gaan. Zo graven veel wormen en andere bodemdieren kleine gangen door de bodem. Waardoor regenwater niet afstroomt, maar goed de grond in kan stromen. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk voor bij droogte, maar ook bij extreme regen. Bodemdieren zetten ook alle bladeren en al het afval, groen afval wat op de bodem ligt, om in organisch materiaal. Mm-hmm. Wat dan weer heel belangrijk is voor planten om te groeien.
1: Ja, en ze dienen eigenlijk ook voor voedsel voor vogels bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ja zeker.
1: Gaat het goed met ze in Utrecht?
2: Dat proberen we ook een beetje te onderzoeken door zo'n bodemdierentelling te doen. Maar we weten natuurlijk wel dat veel van Utrecht heel erg verhard is. Alle wegen, stoepen, maar ook veel tuinen hebben veel tegels. Daar gaan bodemdieren niet zo goed op. Die hebben graag wat zuurstof en wat regenwater in de bodem. Dus daarom is het ook belangrijk om zo min mogelijk verharding op de bodem te hebben.
0: Ja, daar horen we wel vaak over, hè, dat er veel minder stoeptegels moeten zijn. Dus tuinen houden dat als tuin, zeg maar, of in ieder geval een groot deel daarvan. Dus meer groen. Maar stel dat je nou veel te weinig tot een conclusie komt dat je veel te weinig vormen hebt, zeg je dan maar. Mm-hmm. Waar haal je die vandaan dan?
1: Ja, los dat op.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, lastig is dat. Dan moet je vooral proberen om goede omstandigheden te creëren. Dus zorgen dat er wat planten staan, wat organisch materiaal, wat ze kunnen eten. En dan hopen dat ze verschijnen.
0: Ja, maar ja, dat weten we nog niet zeker dan natuurlijk. Je kunt ze niet toveren natuurlijk, snap ik.
2: Nee, nou ja, je kan ze volgens mij online wel bestellen, maar blijven leven, dat is de vraag.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, er komt dus een telling.
1: Ja, tijdens die telling gaan jullie samen met een schoolklas vandaag, dus bij Kasteel Nijenveld, op zoek naar de Tiny Ten. Ja, kunnen we dat zien als de Big Five van onder de grond? Of,
2: zeker,
1: zijn dat?
2: Ja. Dus je hoeft niet op safari heel ver weg, maar je kan gewoon in je eigen tuin.
1: Met een groot glas in plaats van een verrekijker.
2: Ja, wat leuk. Precies. Ja.
0: Klinkt leuk, maar zijn kinderen daarin geïnteresseerd in de bodem? Of gaan jullie dat duidelijk maken, het leven onder de grond, dat het belangrijk is?
2: We moeten dat soms wel even duidelijk maken. Maar dan is er vaak bij kinderen wel veel enthousiasme. En bij volwassenen hoor je inderdaad nog wel van pissebedden, regenwormen, wat vies. Maar kinderen die zijn er vaak ook enthousiast over. En die hebben daar vaak ook een goed beeld of een goed zicht op. Die vinden er vaak een boel.
0: Oh,
1: grappig. Ik vond vroeger als kind ook wel leuk om een worm te vinden, hoor. Of een slak of zo. Ja, dat is dan geen bodemdier, slak. Maar vond ik ook wel leuk als ik
2: dat zelf ook.
0: Pakte je dat
2: ook? Oh, is een van de Tiny Ten. Ja.
1: Oh, het is van de Tiny Ten. Een slak, leuk.
0: En wel wat nog meer dan? Want we hebben al wat pissebedden gehoord. Nou, de wurmen dus en deze dan. En dan?
2: Ja, spinnen horen er ook bij. En ook bijvoorbeeld een miljoenenpoot of een duizendpoot.
0: Oh ja.
2: Ja. En een mol, maar die heb ik zelf ook nog nooit gevonden. Dus dat is een moeilijke om te zoeken.
1: Die verstopt zich goed. Ja. We hebben aan het eind vandaag ook nog een gigantisch houten bodemdieronthulling. Wat is dat dan?
2: Klopt, ja. Dat is in samenwerking met de Kiemkamer. Dat zijn Utrechtse kunstenaars. En die zijn bezig met het project Verweven Leven. Om ook aandacht voor schimmels te vragen. De biodiversiteit en bodemgezondheid proberen te vergroten. Ja. In Utrecht specifiek. En zij, nou ja, wat voor bodemdier er in de kasteeltuin komt, is nog even een verrassing. Ja. Maar bijvoorbeeld in de tuin van Kroeze, dat zit op de oude parkeerplaats bij het jaarbeursterrein, dus naast de Kroezelaan. Uh-huh. Daar staat ook al een houten bodemdier.
1: Oh.
2: En daar staat een hele mooie grote spin. Dus daar kan je ook langs. Maar vanaf vanmiddag kan je ook bij kasteeltuin Nijveld komen kijken.
1: Oh, oké, hartstikke leuk. Nou, ja. Dank voor dit gesprek, Sjanne Poel van de gemeente Utrecht, over de bodemdierentelling vandaag in Utrecht. Dank je wel.
0: En succes iedereen natuurlijk.
2: Bedankt.
0: Hè?
2: Ja, dank je wel.
0: Dag. Het leven onder de grond.
1: Toch wel een mysterie, hoor.
0: Ja, maar wel belangrijk dus.
1: Ja. Leuk.
0: Dit is de nieuwe single voor Acta en de Munich.

0: Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Nou, dan weet je het wel. In dit geval denk ik meteen aan een overweg bijvoorbeeld. Of gewoon een verkeerslicht. Ik denk ook aan het nieuws uit de regio. Want dat hoor je over 2 minuten hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
1: Een achtervolging door De Bilt met een botsing en een besmeurde studentenhuizen in Utrecht. Ook daar gaat het over.
0: En natuurlijk is er ook verkeersinformatie van de ANWB na het regionieuws.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: Goedemorgen. Radio M Utrecht, luister je naar nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer zometeen. Eerst nu het regionieuws door Marjolein. En dat begint met nieuws uit De Bilt.
1: Met een politieachtervolging. Een automobilist negeerde daar een stopteken van de politie, ging er vandoor en raakte met zijn auto zelfs een politiewagen. Toen hij was gestopt, rende hij nog weg, maar agenten vonden hem in de bosjes. De politie vermoedt dat de man iets te maken heeft met drugs. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer.
10: D66, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
1: Vanmiddag wordt verder gepraat. Studenten noemen de schuld een loodzware rugzak waarmee ze hun toekomst tegemoet gaan. Bij Soesterberg zijn gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap hebben de auto's veel schade. De weg lag bezaaid met brokstukken. De N237 was uren dicht. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Meerdere studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties. En ook een nepbericht over een poepoorlog, zoals het wordt genoemd. Het is niet bekend wie erachter zitten. En later ook meer hierover in onze app. Het weer dan, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag en ook vallen er een paar buien.
0: Stond jij vanmorgen ook voor de spiegel, voor de kast, zeg maar, van je kleding uit, dat je niet wist wat je aan moest schikken?
1: Nou ja, ik leg het altijd klaar. Dus gisteravond laat ik maar toch iets van een trui aantrekken.
0: Ik zie het, ja. Ik heb ook een trui aangedaan, wat eigenlijk gewoon een wintertrui is.
11: Inderdaad.
0: Ja.
11: Jullie hebben al winterse sfeer hier. Ja. Bob, jij had nog een vest hier overheen aan, hè? Alsof het voorbij.
0: Oh, ja. Niet alles verklappen, dat klopt. Ja, maar goed.
1: Maar het is toch lekker? Laagjes kun je
0: weer
1: iets uittrekken.
0: Precies, ja. Nou goed, maar de trui kan wel toch, of niet? Hier?
11: Zeker.
0: Ja,
11: hij is wel leuk.
0: Het is hier 22 graden.
1: Ik vind het wel lekker hoor.
0: Ja, dat
11: lekker
0: is
11: stoom, hè?
0: Ja. Heel ander weer in elk geval. Hé, Marjolein, dankjewel voor het nieuws. Kort even over het weer hebben we het gehad. En zometeen uitgebreid met Margot praten we om 7:50 in Utrecht te zwakken over het weer voor de komende dagen en het weer van vandaag. Verkeersinformatie van de ANWB. Een paar filemeldingen, mede veroorzaakt door een ongeluk. Op de A1 is het druk. Dat komt mede door de wegwerkzaamheden van Apeldoorn en Amsterdam. Vanaf Kootwijk al vertraging tot aan Hoevelaken. Een kwartier in elk geval extra reistijd. Daar moet je rekening mee houden. Op de A27 door een ongeluk bij Houten is het druk. Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houten. Je doet over dat stuk een half uur langer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En de laatste melding voor dit moment is de A28 Zwolle-Amersfoort. Je komt deze kant op, maar je vertraagt tussen Harderwijk-Zuid en Knopen-Hoevelaken. De ANWB praat over 10 minuten extra reistijd.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Dat is dan €250.
16: Betalen?
17: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
18: Utrecht is wakker met Bob van

0: Hollies namen ons mee terug naar de jaren 60. Eind jaren 60 alles, 69 kwam dit nummer vandaan. Sorry, Suzanne. De jaren 60, vanmiddag van 2 tot 3 natuurlijk. En binnenkort, dan start het bij ons. Dan hebben we het over de week van de 60's.
1: Ja,
0: dan hoor je overdag alleen maar leuke muziek van de heel wat decennia geleden. Nou ja, het decennium van de jaren 60 natuurlijk.
1: Ja, nou, kijk maar naar uit. Zoals de Cats bijvoorbeeld.
0: Ja, maar die hebben ook muziek in de jaren 70. Maar dan alleen maar die 60's van en de Rolling Stones bijvoorbeeld. Ook de vroege Stones, de vroege Cats. Ja, dat wordt een feestje. En een top 100 uit het bouwjaar 1966. Wat een goed jaar is dat. Goed, vooruitlopend op die feiten. Eerst maar eens dichterbij. En ook vooruitlopend op morgen. Dan is het Paarse Vrijdag. Dan is er vandaag in het gemeentehuis van Amersfoort een coming-out ontbijt. Aanwezig zijn onder andere leerlingen die zich op school inzetten voor de acceptatie van hun seksuele diversiteit en seksuele diversiteit in het algemeen. Maar dat is niet vanzelfsprekend, want die acceptatie is volgens bijvoorbeeld het Trimbos Instituut en de Universiteit van Utrecht sterk afgenomen. Robert-Jan Boy gaat verslag doen vanuit het gemeentehuis, waar het al erg druk is. Half acht hoorde ik volgens mij jou al zeggen. Is het ontbijt dus al begonnen, neem ik aan, Robert-Jan?
2: Ja, nou, ik moet eens even te kijken, Bob. Volgens mij is iedereen een kopje koffie aan het drinken. De ontbijt is officieel volgens mij nog niet begonnen. Nee. Wordt hier van nee geschud. Maar alles is wel volop in gereedheid gebracht. En ik zie daar tafels met van alles erop. Brood natuurlijk, kadetten, krentenbollen met beleg. Je kunt croissants, zag ik ook liggen. Je kunt je allemaal voorstellen. Ook tafeltjes hier waar je attributen kunt krijgen, zoals paarse petjes en een regenboogvlag. En de leerlingen van diverse middelbare scholen uit Amersfoort zijn zojuist binnengekomen. Waaronder Bart en Ebbe.
3: Ja, en die.
2: Ja, welke school zijn jullie?
4: Het Atrium.
2: Kijk, en waarom zijn jullie naartoe gekomen?
4: Omdat het een GESA-activiteit is. En wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor LHBTIQ+ leerlingen op scholen. Want het zijn nog steeds vervolgd in heel veel landen. En we hebben ook doodstraf nog steeds in meerdere landen. Dus het is gewoon belangrijk dat we nog steeds aandacht op onszelf hebben.
2: Wat is die GSA precies?
4: Een GSA is een Gender Sexuality Alliance. Het is ervoor om mensen op je school te kunnen ondersteunen. Mensen kunnen naar ons toe komen als ze over LHBTIQ+ willen praten. We organiseren activiteit voor me. En we organiseren ook de Paarse Vrijdag op de scholen. Door een paar ballonnen op te hangen dat we vanmiddag gaan doen. En de paarse vlaggetjes. En we hebben een stand waar de nagels kunnen lakken. En een lolly krijgt als je iets paars draagt.
2: Dus er is allemaal van alles al georganiseerd vanmorgen?
4: Ja, en dat gaan we vanmiddag allemaal opzetten.
2: En hoe zit het bij jou?
4: Persoonlijk ben ik genderqueer. Dat is als je nog niet echt identificeert met een gender, maar wel eens van in het spectrum ergens valt. Want gender is bijvoorbeeld dat je geen gender voelt. Maar ik voel wel dat ik een gender heb, maar ik heb mezelf daar nog niet in gevonden. En voor de rest ben ik homoseksueel. Dat betekent dus dat ik op mannen val.
2: Maar je weet nu of je jongen of een meisje bent?
4: Nee, dat nog niet. Maar ik ben geboren als een jongen.
2: En hoe zit het bij jou?
3: Ik ben een lesbienne. Ik val op meisjes. En ik ben genderfluïde. Want is eigenlijk dat je op ieder moment, of iedere week, iedere maand, dat je weer wat anders voelt. Op het ene moment voel je je meer als een jongen, daarna meer als een meisje, meer als tussenin. Het verschilt heel vaak eigenlijk.
2: En wanneer kwam dat besef?
3: Ik denk dat het kwam rond groep 7. Ik denk voornamelijk door allemaal verhalen die ik had gehoord of dingen heb gelezen.
2: En dan zit je op school?
3: Sorry?
2: Ja, dan zit je op school uiteraard.
3: Ja,
2: hoe werkt het dan? Hoe ga je dan daarmee om?
3: Ja, eigenlijk niet iets heel speciaals eigenlijk. Ik heb het nog niet heel veel mensen verteld, maar de mensen die het weten, die respecteren dat meestal wel gewoon.
2: Ja, we worden opgeleid van dat het minder makkelijk gaat om er vooruit te komen. Hoe zit het op jullie school?
4: Ik zie dat het best wisselend is. Sommige leerlingen spotten echt heel veel ermee en dat is heel storend. Maar overal is volgens mij het consensus dat het best oké is.
2: Ja, toch wel even geluiden dat het minder geaccepteerd wordt.
4: Ja, dat is toch wel echt problematisch, want het is echt een daling van, wat was het, 52 naar 22 onder jongens. Dat is een halvering. Dat is gestoord om te bedenken in een tijd waar we altijd denken dat we progressiever worden, dat het steeds meer conservatief blijkt te worden.
2: En dat komt inderdaad door de verrechtsing?
4: Ik zou denken van wel, maar ik denk ook hoe de politiek altijd zo van ermee, het als een van woke agenda en zo neerzet. En het altijd zo van heel groot neerzet dat het zo slecht is dat het kinderen vergiftigt of zo.
2: De docent is er ook bij.
5: Ja.
2: U heeft de mensen in de klas natuurlijk.
5: Ja, ik heb ze in de klas.
2: En,
5: ja.
2: Hoe gaat het met de openheid?
5: Ja. Nou, ik merk de laatste tijd, ik ben biologielerares en dan zit in klas 2 altijd een groot stuk seksuele ontdekking. En ik merk dat dat gesprek erover in de loop van de afgelopen, nou, laat zeggen 10 jaar, het gesprek steeds moeilijker wordt. Er wordt steeds meer afgehouden, een beetje verpreutsing ook. Maar leerlingen worden ook minder open, vinden het moeilijk om erover te praten, vinden het raar als iemand anders denkt als hun. Dus dat is wel een beetje klimaat waar we in momenteel voortbewegen. Het is niet alleen een verrechtsing, maar het is ook gewoon dat het hele praten erover wordt al steeds moeilijker. Ik heb zelf ook het idee dat het te maken heeft met social media. Het is natuurlijk een generatie.
4: Hè? Manosfeer.
5: Ja, die heel erg in die telefoon leeft, minder gewend is om met elkaar te praten. En dan zijn dit soort, als je niet gewend bent met elkaar te praten, dan dit soort gesprekken voeren, dat is wel lastig.
2: Nou, de gesprekken gaan volop gevoerd worden zo meteen hier aan het ontbijt. Ja. Ik zie daar de raadzaal al verlicht. Ja, daar gaat ook nog het een en ander plaatsvinden. Ja. Bedankt.
5: We hebben op school al de hele week gesprek hierover in de mentorklas om ze voor te bereiden op de Paarse Vrijdag. Ja. Zodat we daar echt goed met elkaar in de ogen kunnen kijken. Wat vind ik eigenlijk?
2: Nou, in ieder geval zo meteen onder het genot van een krentenbol, een croissant naturel of wat anders.
5: Ja. Bedankt. Dankjewel.
6: Super, wat gedaan.

0: Suzanne en Freek op Radio M Utrecht. We hebben het vandaag over stoken en we stoken niet in een goed huwelijk. Daar zag ik wel een reactie op. Die zou ik er zo meteen even bij pakken. Die was dan wel weer heel erg leuk. We hebben het vandaag over inderdaad ander weer natuurlijk. En mensen die ook last hebben van de rook, bijvoorbeeld van een kachel, van de buren of verderop in de straat. Dat gebeurt allemaal.
1: Nou, want stookseizoen is van start gegaan dus. En de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid van heel Nederland op dat vlak. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf of buitenkachel. En het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten is ook niet toegestaan. Dus we willen van je weten of je dat, of je die stookwijzer bijvoorbeeld in de gaten houdt, of hoe jij wel of niet stookt. Mm-hmm. Noem maar even vuurstoken specifiek.
0: Ja.
1: Nou, Jeroen die zegt, ik vind dubbel. Vrijheid, blijheid vind ik belangrijk. Maar ja, aan de andere kant neemt ook al veel kennis toe op het gebied van roken, zeg maar. Hè, dat het slecht is voor de lucht en zo. Luchtvervuiling en dat anderen dat kunnen ruiken en zo. Dat het gewoon, dat zegt hij. Dus dat hij dat ook wel ziet gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat is eentje. Even kijken. We hebben ook nog een reactie van Marcel. Die zegt, goedemorgen. Wij hebben een combiketel voor de centrale verwarming.
0: Ja.
1: En die gaat hem pas aan als de binnentemperatuur onder de 20 graden zakt. Dus volgens mij is dat duurzaam.
0: Ik moet even nadenken. Combiketel. Ik heb alleen maar een cv-ketel. Dus ik weet het niet hoe dat in elkaar steekt.
1: Ja, dat is niet zo goed. Maar volgens mij is dit wel een duurzaam iets.
0: Ja, sowieso.
1: Precies.
0: Ja. Maar combi is natuurlijk en gas en een warmtepomp of zo. In dit geval. Ben dat niet meer zeker?
1: Nou, zou het eigenlijk even moeten vragen. Marieke zegt, wij hebben geen open haard en ook geen vuurkorf. Hooguit een gasbarbecue. Maar ja, goed, dat mag dus ook niet. Je zou bijna zeggen, wat mag
0: dat? Waarom mag dat dan wel niet? Waarom mag dat dan niet gasbarbecue? Dat snap ik dan niet helemaal.
1: Ja.
0: Dat is toch andere rook dan die dan vrijkomt?
1: Inderdaad.
0: Dat is de rook van het eten dan. Maar goed, ik weet het ook niet precies. Andrea die zegt houtkachels. Ja, dat is een regelrecht ramp voor mensen met longproblemen. Hadden we het eerder over vanmorgen.
1: Ja.
0: Het beneemt ze letterlijk de adem. Dat geldt overigens ook voor sigarettenrook, zegt ze. Dat is ook natuurlijk adembenemend. Dus in dit geval negatief. Ert, die had het over ik stook graag in ons huwelijk. Dat is een leuke opmerking weer tussendoor. Voordeel is dat mijn wederhelft dan weer kookt. Van woede overigens staat er
1: dan
0: bij. Fijne uitzending. Nou, even een leuke opmerking tussendoor. Andrea zegt ook nog, je vraagt jullie om. Is dat nou eens even kijken? Dat is dezelfde. Je vraagt dus om te appen. Het brengt tegenstanders. Wacht even. Dit onderwerp brengt tegenstanders tegen de open haard. Ik ben een felle voorstander van de open haard.
1: Oh, okay.
0: Al namelijk vele jaren. En altijd maar klagen. Nee, dat ook weer niet. Nou ja, goed. Dank hiervoor. Angelique zegt goedemorgen. Fijn om rustig de dag te beginnen met jullie. Met dit druilerige weer is het heerlijk jullie muziek te beluisteren.
1: Oh. Oh, wat fijn.
0: Fijne uitzendingen gaan zo door. Dat doen we ook natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Ik heb nog een reactie van Harm. Die zegt, nou, ik heb echt lak aan die stookwijzer. De kachel gaat aan wanneer ik dat wil. Weer of geen weer. Harm, die heeft geen zin in. Of die heeft er wel zin in. Oh, en Ingrid, dit is ook heel leuk. Die zegt, goedemorgen, ik heb een man. Ik kruip gewoon extra tegen hem aan als ik het koud heb.
0: Maar dat doe ik nou niet.
1: Groot gelijk, Ingrid.
0: Dat doe ik dan niet, bijvoorbeeld. Ik heb geen
1: is iemand die tegen jou aankruipt.
0: Ja, zeker wel.
1: Ja.
0: Hey, dank voor deze reacties. Het weer is ook heel erg aan het veranderen. Gaan we zo met Margot over doorpraten, natuurlijk. Ja. Maar reacties op het stoken, de stookwijzer, of je dat naast je neerlegt, of dat je denkt, nee, dat doe ik dan wel mee, omdat het toch ook in de buurt te ruiken is en mensen daar last van kunnen hebben. Laat het ons weten.
1: Kom maar door in de app van NTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vinden we leuk.
0: Het is 8:10 geworden. Sterker nog, al 8:09. Maar dat betekent niet dat we geen ruimte hebben voor Margot. Alle ruimte natuurlijk. Margot, wederom goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Pak ik een berichtje van Jeroen er nog even bij. Die zegt, Bob, Anne en in dit geval Margot ook. Ik heb vanmorgen weer voor het eerst sinds maanden een spijkerbroek aangetrokken. Korte broeken, temperatuurtje. Ja, dat beviel me eigenlijk wel. Maar dat is voorbij, Margot.
2: Ja, dat is voorbij. Hè. Gisteren hebben we de laatste dag gehad met 20 plus. Het werd uiteindelijk 21,6 graden in de beeld. 21,8 graden in Cabauw. Met natuurlijk nog lekker wat zon. Maar ja, gisteravond en afgelopen nacht begon het te plensen. Door de passage van een zogenaamd koufront. En achter dat koufront is de wind gedraaid naar de koele noordwesthoek. En wordt er vanaf de Noordzee een hele andere luchtsoort aangevoerd. En dus ook al zou er geen bui vallen, dan zou toch die temperatuur echt een stuk lager uitkomen.
0: Ja.
2: Maar er vallen op dit moment nog wel een aantal buien. Het is ook aan de bewolkte kant. Het zijn gelukkig maar lichte regenbuien die overtrekken. Het is ook zo dat in de loop van van de ochtend en vanmiddag het zonnetje ertussendoor komt. En dat het aantal buien gaat afnemen. Dus het is ook niet helemaal een en al ellende hoor. De wind uit het noordwesten, die is vrij stevig. Die is op dit moment een windkracht 3 tot 4. Misschien dat het bij vlagen af en toe zelfs even een windkracht 5 is. En die voert dus die lucht aan vanaf de Noordzee. Op dit moment hebben we temperaturen rond 12, 13 graden. Dat is helemaal niet zo slecht. Maar er komt ook niet zo heel veel meer bij. Hè? Nee. Dus we komen uit vanmiddag op een temperatuur van maximaal 16 graden. Dat scheelt dus een jas, een regenjas zou ik willen zeggen.
0: Ja, precies.
2: Maar overigens is het helemaal niet zo'n rare temperatuur. Want als ik in mijn klimaatboekje kijk, hè, dan is 16 graden voor deze week van oktober heel normaal.
0: Precies, dat doen we niet moeilijk om. Maar het is ook een beetje herfstachtig weer, denk ik dan. Ik bedoel, de tijd van het jaar is dan ook wel vaak zo, toch?
2: Ik heb zin in boerenkool. Ja.
0: Nou, dat is wat jij
2: doet. Boerenkool. Ja. Of lekker iets
0: gaan
2: met paddenstoelen.
0: Gaan we het dan weer over eten hebben?
3: Ja, ik kan ergens anders mee aan denken. Gewoon.
0: Gisteren heel ochtend snacken. En nu zitten we weer in de boerenkool. En de stamppotten. Wel lekker. Wat vind je dan lekker zo'n stamppot dan in dat boerenkool, Anne?
3: Boerenkool, lekker. Met een klontje boter en spekjes. Of andijvie met kaas.
0: Oh, andijvie stamppot.
2: Oh ja, heel lekker. Ja. Vind ik ook lekker.
3: Mijn moeder had het zo lekker maken.
2: Andijvie stamppot met kaas. Ja.
3: Heerlijk.
0: Andijvie met kaas.
3: Ja, super lekker. Ja, echt.
0: Ik weet wel, inderdaad, spinazie met boursin er doorheen of zo. Heerlijk ook trouwens.
3: Oh ja.
0: Maar we hebben het over de ouderwetse stamppot. En nu willen we toch die afslag pakken. Wat is voor jou het allerlekkerste dan, Margot?
2: De stamppot. Nou, ik ben ook wel van de boerenkool, moet ik zeggen hoor. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar ik vind het daar nog iets te vroeg voor. Ja. Dat is echt iets voor de winter. En de komende dagen is het herfst weer. Hè, de herfst van de andere kant. Want de herfst hebben we natuurlijk de afgelopen dagen ook van een hele mooie kant gezien. Met mist in de ochtend en zon overdag. Mm-hmm. En nog hoge temperaturen. En nu is het de beurt aan de andere kant van het herfstweer met wind. Vandaag uit het noordwesten, vanaf morgen uit het zuidwesten. Stevig af en toe. Met morgen vrij veel bewolking en periode met regen. 15 graden als maximum temperatuur.
0: Oh ja.
2: En in het weekend is het vooral de zaterdag nog met een stevige wind. Felle opklaringen, buien. Ik vind het ook wel weer iets hebben hoor, met 15 graden. En dan vanaf zondag wordt het langzaamaan wat rustiger in de atmosfeer.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is alvast een vooruitzicht voor het weekend. De tweede helft van het weekend dan, de zondag.
2: Ja.
0: Maar goed, terug naar vandaag voor wat betreft een weerspreuk. Welke kant ga je? Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, ik ga er weer eentje uit het heilige boekje pakken. Want ik vond deze wel heel leuk. Nog nooit gehoord van de heilige Pelagia. Ook wel bekend als de schone Margriet. En ze was zo mooi dat ze op een gegeven moment, nadat zij het licht had gezien, het klooster in getrokken is. En verder ging als de monnik zonder baard. Wat een verhaal, hè?
0: Ja, het is nog niet eens de weerspreuk, maar ik ben nu al heel erg geboeid. Ik hang aan je lippen, vertel. Wat is de weerspreuk dan?
2: Nou, ja, hij is heel leuk en kort. Let op, Sint Pelagi, zonder hagel zie je haar niet.
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen, maar gewoon dankjewel, ook voor de weerspreuk.
2: Ja.
0: Tot zometeen weer, hè?
2: Ja hoor.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Luik, minister Van Wil, zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen al vrijwillig in als ze merken dat er kinderporno rondgaat. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. Volgens de hulpverleners veroorzaakt dat onomkeerbare schade. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. En dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van 1 tanker kost nu gemiddeld 500.000 euro per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. De Amerikaanse softwarepionier Margaret Hamilton is overleden. Ze ontwikkelde de software voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Ze had zichzelf leren programmeren. Margaret Hamilton was 90 jaar. Het weer, vooral in het zuidoosten nog regen. Verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen, veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio. In het kort, Marjolein.
4: Nou, de combinatie van regen en ongelukken zorgt voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat is het aantal files nu al 2 keer zoveel als normaal op dit tijdstip. In onze regio gebeurde onder meer een ongeluk op de A27 tussen Lexmond en Houten. En straks heb jij meer nieuws daarover.
3: Dat is een hele waslijst, dus zet je maar schrap zo meteen.
4: Een politiewagen was gisteravond betrokken bij een ongeluk in Utrecht op de Europalaan. Gelukkig alleen schade aan de 2 auto's die betrokken waren en de oorzaak wordt uitgezocht. In het Utrechtse Griftpark zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Onder meer 2 zeldzame vroedmeesterpadden. En je hoort er om 8:30 zo meer over van een vrijwilliger.
3: Marjolein, dankjewel. Ja, verkeersinformatie van de ANWB, dat zijn er nogal wat. En ik ga me ook maar even beperken tot de files van in elk geval 10 minuten of langer. Anders dan is de waslijst zo lang, dan halen we het voor 9:00 waarschijnlijk niet meer. Dus het is een drukke ochtendspits, dat is wel even de conclusie voor dit moment. 8:04. Op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het echt wel langzaam vanaf Amersfoort West tot Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten langer doe je over je reis. En de weg is intussen wel weer vrij, dat is dan het goede nieuws. Ook dat de file ook weer gauw gaat afnemen. Ook vanaf de andere kant, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevenhaken. En dat heeft ook met de werkzaamheden te maken die ter plekke worden uitgevoerd. 40 minuten vertraging.
4: Weet je.
3: De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren doe je 20 minuten langer over je reis. En tussen de 10 minuten en een kwartier extra reistijd op de A27 dus. Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd. Er zijn dus veel meer files, allemaal onder de 10 minuten. Maar goed, goede reis namens ons. Je bent even een tijdje langer onderweg dan je eigenlijk zou willen.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraad.

0: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Radio M Utrecht.
9: Meerdere onderwerpen ook weer in dit uur van Utrecht is wakker. Derde uur, we zijn er elke ochtend vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Er gaan mensen staken vandaag, Anna, heb ik gelezen.
10: Ja, straks vanochtend begint de staking van mensen die werken in een wasserij of wasseretten. Ze vinden dat het werk fysiek te zwaar wordt en ze te weinig betaald krijgen. Nou, daar gaan ze voor op de straat op. Dus spreken zo meteen iemand die meedoet aan die staking.
9: Ja, staking dus voor, denk wel voor 24 uur of voor overdag of zo?
10: Ja, de hele dag leggen ze het werk neer. Ja.
9: Nou, staking in de wasserij. In mijn beleving, maar dan moet ik even nadenken. Nee, ik heb dat volgens mij nooit eerder gehoord.
10: Nee, ja, wasserijmedewerkers zijn het helemaal zat. Ze hebben echt zoiets van, nou, wij doen fysiek zwaar werk. De werkdruk wordt steeds hoger en er is veel concurrentiebeding op de werkvloer. Dan gaan ze gebukt onder.
9: Dat verhaal gaan we zo horen. In Utrecht is wakker. Met een minuut of 10 wordt je daarover bijgepraat. Vanmorgen hoorden we al eerder. Het coming-out ontbijt wordt gehouden in Amersfoort onder andere vandaag. Morgen is het Paarse Vrijdag. En dan, ja, dan zou iedereen toch echt wel mogen zeggen. En dat geldt voor het hele jaar. Wat iemands geaardheid is. Robert-Jan Boy, bij het ontbijt dat gehouden wordt in het gemeentehuis van Amersfoort. Waar zo'n drukte van belang is.
11: Ja. En we zitten een beetje in een haast. Want het ontbijt is afgelopen. Mensen gaan nu de raadzaal binnen. Ook deze leerlingen van het Vathorst College in de klas 1 of 2, ik weet niet precies. Zeg, wat vinden jullie van dit ontbijt?
12: Ja, goed. Ik vind het echt super bijzonder dat we hier allemaal bij kunnen zijn. Echt heel blij mee.
11: Ja. Waarom ben je er zo blij mee?
12: Omdat we allemaal samen deze mooie ervaring mogen beleven. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan.
13: En ook gewoon om veel respect te krijgen voor dit onderwerp en voor de LHBTIQA+ community. Om daar gewoon helemaal een mooi feest van te maken eigenlijk.
14: Ja, superleuk.
12: Echt heel bijzonder.
14: Ja, echt heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Het is ook echt heel speciaal dat wij hier mogen zijn.
11: En belangrijk.
14: Ja, en heel
12: echt
14: belangrijk.
12: Heel belangrijk.
11: Ja. Nou, jullie moeten naar binnen toe. Even kijken wat daar gaat gebeuren. Ja. De raadzaal in.
12: Let's go.
9: Ja, behoorlijk enthousiaste leerlingen dus van het Vathorst College in Amersfoort, in het gemeentehuis. Robert-Jan, die gaat nog meer mensen spreken vanochtend, hè? Want er wordt gesproken dus in een van de zalen dus van het gemeentehuis.
11: Ja, nu zit iedereen in de raadzaal. Zometeen gaat onder meer wethouder Paffen wat zeg ik, begrijp dat er ook een gesprek wordt gevoerd met een aantal leerlingen hier in de raadzaal. En daarna gaat men naar buiten toe om buiten voor het gemeentehuis de regenboogvlag te hijsen. En dan gaat men waarschijnlijk weer naar school toe.
9: Ja. Tot zometeen weer. Na 8:30 horen we het uitgebreid vanuit Amersfoorts gemeentehuis. En we hebben het vandaag over stoken.
10: Ja, wat is jouw ervaring daarmee? Hou je de stookwijzer in de gaten? Laat het ons weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
9: Muziek is er ook volop in Utrecht is wakker. We maken nu plaats voor UB40 en Sing Our Own Song.

0: Ja, vrolijkheid. Het leven is natuurlijk niet altijd een vrolijk, maar in dit geval word je er wel een beetje vrolijk van. Met herinnering aan de Pointer Sisters uit het jaar 1979. Inmiddels is het 9:13 geworden. Wij gaan praten over maar liefst honderden mensen die in een wasserij werken, die vandaag de straat op gaan. En voor het eerst sinds een paar jaar, want er is een staking geweest een paar jaar geleden, wordt het werk nu voor 24 uur landelijk neergelegd. En waarom? Dat gaan we horen natuurlijk vanmorgen. We willen er ook meer over weten. Bij ons in Utrecht is wakker Natasja, die werkt in een wasserij. Goedemorgen, Natasja.
1: Goedemorgen.
0: Hoge loon, werkdruk, er zijn factoren te noemen waar het allemaal om draait vandaag. Wat is met name het belangrijke punt waarom jullie het werk neerleggen?
1: Nou, wij willen graag een goede loonsverhoging, betere arbeidsvoorwaarden en dat we gewaardeerd worden.
2: Ja, want je noemde al net even tegen ons buiten de uitzending. We worden gewoon niet genoeg waardeerd. Hoe komt dat?
1: Ja, hoe komt dat? Ja, ze zeggen dat het gewoon dat ze het niet kunnen betalen. Mm-hmm. En ik vind dat de productiecijfers hoger gewaardeerd worden als de mensen zelf. Dus te weinig personeel, de norm is hoog. Plus dat mensen op schermen gecontroleerd worden. Wordt met naam en toenaam en hoeveel je draait, wordt er gewoon kenbaar gemaakt. Waardoor mensen veel werkstress hebben.
0: Oh, ja. Wat als je het over de praktijk hebt, ik wil even graag een beeld van je horen. Wat maakt het werk zwaar? Is dat lichamelijk?
1: Het is heel veel lichamelijk werk. Ook herhalend werk. Mensen staan achter machines. Mensen moeten heel veel tillen. Ze moeten echt op tijd moeten ze alles klaarzetten. Want het moet op een bepaalde moment de deur uit. Anders komt het allemaal niet op tijd aan.
2: Ja, dus ook een hoge tijdsdruk in dat werk, hoor ik zo.
1: Alles loopt op tijd. Als je het niet op tijd klaar hebt staan, dan loopt het gelijk uit. En dat betekent dat je een uur later in de ziekenhuizen terechtkomt, waar mensen dan weer staan te wachten. Dus die gaan weer bellen. Waarom komt het niet? Ja. En dat is dus wel heel werkdruk verhogend.
2: Ja. De vakbond FNV, die voor jullie opkomt vandaag in Utrecht, meldt ook dat wasserijmedewerkers vaak te maken hebben met onzekere roosters. Wat houdt dat dan precies in?
1: Nou, wij werken met roosters voor dagvensters. Normaal is het een vast rooster. Maar als de werkgever een andere tijd wil, gaan ze gewoon naar de OR en dan wordt het gewoon veranderd. En de mensen hebben daar geen inspraak in.
0: Okay. En werken jullie overdag of wordt er in de wasserij wordt er ook 's avonds en 's nachts juist gewerkt?
1: Tegenwoordig wordt er eigenlijk hebben we een dagvenster van 6:00 ochtends tot 7:00 avonds, maar er wordt daar buiten ook gewerkt, want ze halen soms die dagvensters niet en dan gaan ze gewoon in ploegendienst werken en dan valt alles.
0: Mm-hmm. Anne zei het al, hè? De FNV ondersteunt de staking vandaag voor 24 uur. Welke CAO valt een wasserijmedewerker onder?
1: CAO voor de textielverzorging bij de Raltex.
0: Ja, en daar staat wel het een en ander omschreven. Maar ja, niet voldoende qua werkdruk begrijp ik dus uit je woorden.
1: Nee, wij willen verbeterde arbeidsvoorwaarden daarin hebben. En ja, daar waren we over aan het onderhandelen, maar dat hebben ze abrupt stilgezet. En zijn ze met de andere vakbond verder gegaan.
2: Ja, jij bent dus vandaag op het Jaarbeursplein in Utrecht om je stem te laten horen namens de wasserijmedewerkers. Waarom wilde je dit graag doen?
1: Omdat ik vind dat doordat werkgevers in één keer het abrupt stopzetten en met die andere vakbond die nog niet eens 100 leden heeft in de wasserij, een CEO gaat afspreken wat voor heel veel mensen niet voldoende waardering geeft om alles te kunnen betalen.
0: En weinig leden dus in vergelijking met de overige leden in de collectieve arbeidsovereenkomst die er is, waar FNV voor staat. Dat is dus geen vertegenwoordiging van een groot deel van de wasserijmedewerkers.
1: Nou, wij hebben er ongeveer een kleine 1200 leden en hun hebben er net 100.
0: Oh. Ja. Dus die verhouding zou niet kloppen. Maar liggen hun eisen dan veel lager vanuit die CAO bedoel ik dan? Bijvoorbeeld met minder een lagere looneis? Want jullie eisen volgens mij 6%.
1: Bij hun eisen 5%, maar daar, ze gaan er altijd onder zitten, want ze willen gewoon hun eigen ding doordouwen.
2: Ja, precies. Hey, Natasja, wat hoop jij dat er bereikt gaat worden vandaag?
1: Ik hoop dat de werkgevers doorhebben dat heel veel werknemers er niet mee eens zijn en dat ze een fout hebben gemaakt en weer om tafel gaan zitten.
2: Ja, nou. Laten we dat hopen dat dat gaat gebeuren. Heel veel succes vandaag in Utrecht bij de staking. Dit was Natasja Beguins. Dank je wel voor je toelichting.
1: Dank u wel.
3: Utrecht is wakker.

0: Frans Gal en ze deed mee. Het laatste zegje moesten we natuurlijk ook nog even uitbrengen. In 1965 voor Luxemburg kwam ze uit op het Eurovisie Songfestival. En ze won met het nummer Poupée de Sire, Poupée de Song. Nou, dat heb ik weer...
1: Heb je goed uitgekregen?
0: Ja, zeker. Ja. Vaker gedaan, denk ik. Ja. Zometeen 8:30 het nieuws uit de regio bij Radio Rijnmond. Marjolein, wat heb je in elk geval in het regionieuws?
1: Nou, het herfstachtige weer dat zorgt voor een drukke ochtendspits. En ik heb het ook nog over bijzondere dieren die gered zijn in een Utrechts park.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Een overlapping met nieuws en verkeer, dat is er best wel geregeld. En vanmorgen ook in Utrecht is wakker. 8:30 is het geworden. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Jij begint ook met het verkeer.
1: Ja, precies, want het is druk op de weg. Door de combinatie van regen en ongelukken, dat zorgt voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat is het aantal files vanmorgen 2 keer zo lang als normaal op dit tijdstip. Ook bij ons in de regio dus veel files. Onder meer op de A27 druk tussen Lexmond en Houten door een ongeluk. Ook vanaf Hilversum naar Utrecht. En meer files zo van jou, Bob. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs die maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer. En vanmiddag praten ze verder. Studenten noemen de schuld een loodzware rugzak waarmee ze hun toekomst tegemoet gaan. Een botsing in Utrecht tussen een politiewagen en personenauto heeft gisteravond alleen schade veroorzaakt. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De wagens die raakten elkaar op de Europalaan en onderzocht wordt hoe die aanrijding kon gebeuren. In het Griftpark in Utrecht zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden, vertelt deze vrijwilliger die de beesten redde.
9: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
1: Jaarlijks gaan duizenden kikkerspadden en salamanders dood doordat ze in straatputten vallen. En een foto van die bijzondere padden vind je trouwens in onze app. Het weer dan. Het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag. En ook vallen er regelmatig buien.
0: Ja, dan moeten we ermee doen. De komende tijd sowieso wat meer regenachtig weer.
1: De herfst is echt begonnen nu.
0: Dat mag duidelijk zijn. Ja. En het heeft ook gevolgen op de weg, voor de weg, voor mensen die onderweg zijn. Overigens, Marjolein, tot zometeen weer. Dank voor nu.
1: Ja, tot zo.
0: 9:30 weer het volgende regionale nieuwsbulletin bij Radio M Utrecht. En dan steeds op het 12:30. Op de A1 begin ik met de vertragingen van Amsterdam naar Amersfoort. Van naar de vesting tot knooppunt Eemnes. Bijna 10 minuten extra. Vanaf de andere kant flink wat vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk, opruimwerkzaamheden vinden nu plaats. Meer dan een uur extra reistijd heb je nodig richting Apeldoorn voor de duidelijkheid op de A1. Er zijn nu twee rijstroken nog altijd dicht. Ook vanaf de andere kant vertraging. Stroe-Hoornverlaken heeft ook met de werkzaamheden te maken die er plaatsvinden. Een half uur in ieder geval extra. Dan hebben we de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Beest. Voordat je de regio bereikt heb je al een kwartier vertraging. En dan hebben we het over de richting Utrecht doorrijden. Vanaf Culemborg tot knooppunt Everdingen met de ANWB ook weer tussen de 5 en 10 minuten extra. Van Amsterdam naar Utrecht, dan hebben we het nog altijd over de A2, maar heel voorbij Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen doe je 5 minuten langer over je reis. Dus vice versa eigenlijk, hè, vanuit Amsterdam komend. Doorrijdend van knooppunt Everdingen tot Beest, ook weer 10 minuten vertraging. Die A2, die moet je wel hebben. Of eigenlijk beter gezegd, moet je niet hebben. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden doe je een half uur langer over je reis. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht ook vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal. Zo'n beetje 10 minuten. En van Veenendaal West tot Driebergen geeft de ANWB ook nog een keer 10 minuten extra reistijd mee. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum, Lexmond, 5 minuten. En van Hilversum tot knooppunt Rijnsweerd langs Utrecht, 15 minuten of al een kwartier meer. De laatste melding, die moest er toch van komen, hier is die. A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Een half uur extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. We begeleiden je graag in deze drukke donderdagochtendspits.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste beeldarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Utrecht is wakker met

0: Marley. The Wailers. Even een beetje reggae op deze donderdagochtend. Het is 8:50 geworden. Het weer voor Midden-Nederland. Dat hoor je zo meteen van Margot Ribberink. Mocht je dat nog niet hebben meegekregen in de voorgaande uren, zal er weer een bepaalde toelichting op de ontwikkeling van het weer. Ik zie dat het behoorlijk waait op dit moment, maar daarover dan zo meteen meer. En we hebben het over stoken, niet te vergeten. En reageren kan altijd via de RTV Utrecht-app of op Facebook. Want ja, het stookverbod, steek je daar de draak mee? Of doe je daar wel wat mee? Hou je er rekening mee dat als het qua lucht een beetje slecht is, dat je dan niet de haard stookt of kookt of wat dan ook. Je kunt altijd reageren nogmaals via Facebook van Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. En daar doen we wat mee. Sowieso zijn we vanmorgen bij het coming out ontbijt in het gemeentehuis van Amersfoort. Morgen is het Paarse Vrijdag. En hoe is het met de diversiteit en wie spreken er allemaal? Robert-Jan, in de raadzaal, daar wordt nog gesproken op dit moment, Robert-Jan.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de raadsvergadering nog in volle gang is. Hier zitten alle leerlingen, zo'n 80 in totaal, in de kring, in de raadzaal dus, te luisteren naar nu een gesprek tussen leerlingen en hoe het gaat met jezelf kunnen zijn in de klas. Mevrouw Paffen, de wethouder, heeft net een toespraak gehouden waarin de portée is dat dit de plek van de democratie is, de raadzaal, waar je juist jezelf moet kunnen zijn. Ze zei dat Amersfoort een regenboogstad is en al heel veel aan de diversiteit doet. En dat wordt ook beaamd trouwens door de mensen van de organisatie, waaronder ook Rosanne Vleugel, die de leerlingen zeg maar stimuleren en ondersteunen om activiteiten et cetera te organiseren op scholen, zodat iedereen zeg maar een besef krijgt dat je inderdaad jezelf moet kunnen zijn op een school. Dat doe jij ook, hè?
2: Ja.
1: Welke school precies?
2: Op het JVO zit ik in het GSA-bestuur. En wij vinden het gewoon superbelangrijk dat iedereen in de hele school zeg maar zichzelf mag zijn en zich gewoon mag uiten.
1: Maar hoe moeilijk is dat om dat te doen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd in elke school zijn er een aantal leerlingen die het niet accepteren. Maar daar moeten we gewoon vol tegenin gaan. En hun gewoon zeg maar negeren en gewoon nog steeds in staat zijn.
1: Dus probeer je ook bij de activiteiten te betrekken?
2: Ze zijn welkom als ze willen komen, maar vaak willen ze dat niet. Dus...
1: Nee. En dan?
2: En dan gaan ze gewoon niet komen, dat hoeven ze ook niet te doen als ze dat niet willen. We gaan ze echt niet forceren.
1: Ja. En wat voor activiteiten organiseren jullie eigenlijk op scholen?
2: We hebben natuurlijk Paarse Vrijdag. We organiseren ook spelletjesmiddagen en picknicks. En gewoon alles om zeg maar mensen zich welkom te laten voelen.
1: Heb je wel eens meegemaakt dat er gepest wordt en zo op school?
2: Ja, het is wel eens gehad dat zeg maar leerlingen expres zwart gaan dragen tijdens Paarse Vrijdag. Maar er zijn zoveel meer leerlingen die daar dan weer tegenin gaan, omdat ze het wel zeg maar supporten. Dus dat is wel fijn in principe.
1: Ja, je gaat nu de regenboogvlag hijsen.
2: Yes.
1: Veel succes morgen op Paarse Vrijdag. Ik loop eventjes naar voren toe richting wethouder Paffen. Rosanne Vleugel komt ook even mee. Zij, loop maar even mee hoor.
2: Nee.
1: Loop niet mee, oké. Okay. Je hebt weer andere activiteiten. Dan gaan we eventjes naar voren toe. Want de vraag is natuurlijk wat er nog meer moet gebeuren. Mevrouw Paffen, we zitten even live in uitzending.
3: Ja.
1: U heeft een mooie toespraak gehouden hier.
3: Ja, dankjewel.
1: Op deze democratische plek. Amersfoort doet het goed, hoorde ik al.
3: Nou, Amersfoort is een regenboogstad en daar zijn we trots op en we hopen dat we het goed doen.
1: Ja.
3: Maar er is veel werk aan de winkel en het blijft zo. Maar wij zijn trots op onze regenboogfamilie en we gaan dat even ook blijven doorzetten en faciliteren.
1: Wat moet er dan nog gebeuren?
3: Nou, ik
1: even op de foto.
3: Ja. Nou, we moeten nog heel veel doen. We moeten de jongeren echt de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn, om zich veilig te voelen. Dat is echt een belangrijk uitgangspunt.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar, denkt u? Wat kan de gemeente daarin betekenen om iedereen mee te krijgen?
3: Door te blijven uitstralen.
1: En door uitstralen? Wat is dat dan genoeg?
3: Of? Dat iedereen hier zichzelf mag zijn en dat we niet accepteren dat mensen worden gepest voor wie ze zijn.
1: En hoe doe je dat dan?
3: Door dat te blijven zeggen.
1: Ja, is dat genoeg?
3: Nou, door ook randvoorwaarden in al onze subsidies te geven, dat je ook divers moet zijn en dat je de diversiteit moet omarmen.
1: Probeert u ook andere gemeenten mee te krijgen?
3: Zeker.
1: Op welke manier?
3: In een regionaal verband, door te faciliteren ook.
1: Te faciliteren in regionaal verband. Nou, er wordt in de tussentijd een foto genomen. Eens even kijken of we dat moment even kunnen afwachten. Wordt een regenboogvlag omhoog gehouden.
4: lachend in de camera. Dank je wel, hoor. Zo, jongens, mooi op de foto.
5: Ja.
4: En wat gaan jullie nou morgen allemaal doen?
5: Paars of vrijdag.
6: Ja, met z'n allen.
4: Maar wat doe je dan op school?
5: Eentjes. We gaan allemaal, alle mensen van de GSA hebben allemaal een soort van een kraampje. En dan gaan we er allemaal de dingen geven aan de andere kinderen en zo.
7: En er zijn heel veel versieren.
5: En we gaan eentjes, badeentjes verstoppen door de hele school. Vanwege, je bent niet in je eentje.
8: En die kunnen ze dan gaan zoeken door de school. Iedereen heeft één eentje.
4: Maar hoe krijg je dan de mensen mee, zeg maar, die zeggen van, nou, ik vind het helemaal niks. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Wat doe je dan?
5: Dan hebben ze kleren gedragen.
7: Ja, zwarte kleren dragen.
5: Zij doen dat altijd.
4: Ja, maar hoe ga je daar tegenin?
2: Nou, we proberen gewoon een zo groot mogelijk geluid te laten horen. En ook mensen bewust te maken van dat iedereen zichzelf kan zijn. En we geven ook mentorlessen aan de eerste klassen om ze te informeren over Paarse Vrijdag en over LHBTIQ+. En we proberen gewoon een zo groot mogelijk signaal te geven dat iedereen erbij mag horen.
4: Nou, hier wordt in ieder geval Paarse Vrijdag al volop gevierd.
2: Ja, zeker.
4: Gaat dus morgen ook gebeuren.
2: Ja, daar hebben we heel erg zin in.
4: En nu op naar het hijsen van de regenboogvlag.
3: Zeker.
4: Dankjewel.
0: Nou, duidelijk een feest. En dat mag dan ook natuurlijk wel. Morgen Paarse Vrijdag, we waren aanwezig bij het gemeentehuis in Amersfoort. Bij het ontbijt al daar.

0: Waylon en zijn nieuwe single Mind Over Matter. Wat kan hij dat toch mooi zingen? Ik vind het echt geweldig, eerlijk gezegd. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En zometeen zing zij het hoogste lied. Margot Dibberink, je bent er zometeen wel klaar voor, Margot.
1: Nou, zingen doe ik niet, hoor.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Nou goed, wie weet gaan we wel meezingen met de vogeltjes die we kunnen horen vandaag. Utrecht is wakker, zometeen het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst even nog wat reacties op dat stoken. Want hebben we vanmorgen als thema dat ingezet vanmorgen. We praten daar de hele dag over door.
1: Ja, het stookseizoen is weer begonnen. Hou jij die stookwijzer in de gaten? Ja, dat is dus een soort wijzer waarop je kunt zien wanneer het code rood is. Dus dat je het niet stookt eigenlijk. Ja, de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid op dat vlak van heel Nederland. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in de vuurkorf bijvoorbeeld. Of een buitenkachel te gebruiken. Nou, daar hebben we je mening over gevraagd. En dat komt zeker binnen nu. Ik zit even te kijken. Ja, dan hoor ik wat reacties. Jolie zegt... Nou, ik ben blij dat ik in gemeente Utrecht woon om deze reden. Ja, dat sowieso. Mm-hmm. Ik ben ook blij dat ik in gemeente Utrecht woon. Maar niet, hierom, niet specifiek om het stoken. Maar
0: het gaat om het milieu. Hè? Het gaat om de uitstoot inderdaad. Als je een kachel gebruikt of gaat zitten barbecuen. Wat je misschien niet meteen in dit weer doet. Maar het feit is dat je rook de lucht inbrengt. Wat voor anderen funest is als je kortademig bent. Ja. Of sowieso is het niet goed.
1: Nou, Johanna die zegt hier bijvoorbeeld... Goedemorgen, we hebben een allesbrander. Gebruiken hem de laatste jaren amper. Slecht voor het milieu en de gezondheid. Nou, ze stuurt ook een foto ervan. Mm-hmm. Het is een soort ingebouwde kachel.
0: En alles brandt. Ja, alles kan erin. Dus dat geeft ook wat aparte rook natuurlijk weer van alles. En nog wat. Ja.
1: Altijd als in de zomer wordt gebarbecued, vind ik het stiekem wel lekker om te ruiken. Heb je dat ook wel eens?
0: Ja, maar
1: dat
0: vind ik met een open haard ook. Maar je moet wel een beetje rekening kunnen houden met een ander, denk ik dan. Dat gebeurt bij heel veel mensen ook wel, hoor. Dat je wat minder stookt. Maar wij mogen hier, zegt Rita bijvoorbeeld, wel de kachel branden. Ook een fotootje erbij. Mooie kachel, vind ik dat leuk om te zien. Doen wij in een boerderij waarvan het dak niet geïsoleerd is. Dus we moeten op die manier wel stoken. Maar we wonen dus in het buitengebied. Daar heeft niemand last van de rook.
1: Oké. Okay.
0: In de directe omgeving.
1: Ja, precies. Ja,
0: dank je, Rita, voor je reactie.
1: Nou, dus Sanka die reageert, die zegt... Goedemorgen, ik heb vloerverwarming. Ja, dat is ook een manier waarop je warm blijft, hè? In de zin van lekker op je blote voet. Ik vind dat heerlijk. Als ik bij iemand thuis ben die vloerverwarming heeft... Mm-hmm. Dan denk ik toch, och...
0: Ja.
1: Vind ik zo prettig, lekker. Wat koude voeten.
0: Heerlijk, ja.
1: Kijkt er niet naar uit als het weer fris wordt. Die voeten en die handen die dan zo koud blijven.
0: Ja.
1: Ja, daar heb jij geen last van, hè?
0: Nee, ik heb wel vloerverwarming, maar nog niet gebruikt, moet ik je zeggen. Want ik heb überhaupt nog de verwarming helemaal niet aangehaald in mijn nieuwe huis, zeg maar. Mijn woning waar ik nu zit. Dus ik ga dat wel meemaken, denk ik dan. Verder nog niet zeker. Het heeft te maken met een gaskachel die ik heb. En ik heb zonnepanelen en heel veel elektriciteit. Dus via de, zeg maar, airco's die op warme lucht kunnen geven.
1: Ja,
0: dus ik weet niet of ik dat wel ga gebruiken. Want gas is veel duurder, verhoudingsgewijs, dan elektriciteit die ik zelf opwek. Dus ik weet nog niet hoe ik de winter in ga, maar daar hou ik iedereen van op de hoogte, zeg maar. Maar de ervaring van vloerverwarming heb ik zeker wel. Want dat heb ik mijn vorige huis ook 25 jaar gehad. En dat is gewoon prima.
1: Lijkt heerlijk. Ja, een open haard is ook gezellig.
0: Philip reageert ook. In België zegt hij, vroeger hadden wij een houtkachel. Voor de gezelligheid ook. Mijn vrienden daarentegen, die hebben bijvoorbeeld geen centrale verwarming in hun huis. Dus daar brandt regelmatig de kachel. Je moet wel de open haard in dat geval. Ik zelf woon in een appartement, dus bij mij is het gewoon niet van toepassing.
1: Ja.
0: Maak er een gezellige uitzending van. Daar zijn we al een tijd mee bezig, ook dankzij jouw bijdrage, Philip.
1: Ja, absoluut. En blijf reageren op de vraag, want Connie praat erover verder aan tafel. En Aart is weer terug, die praat dan weer verder in Utrecht. Komt thuis over die stookwijzer. Hoe stook jij? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: Margot dus bij ons voor het weer voor Midden-Nederland. Nou, brand maar los om er eventjes een beetje in die termen te blijven.
1: Wat goed. Schudt hij zo uit zijn naam.
2: Precies, ja, dat is mooi, Bob. Ja, nou ja, het is vandaag heel ander weer dan de afgelopen dagen. Het andere gezicht van de herfst achter een koufront dat vannacht met regen over onze provincie is getrokken. En op dit moment hebben we te maken met een noordwestelijke wind. Windkrachtje 4. Vanmiddag zelfs af en toe windkracht 5. Dus het waait flink. En daarmee wordt frisse Noordzeelucht naar ons toegevoerd. Dus die temperatuur op dit moment 13 graden. Die gaat niet zo hoog uitkomen zoals gisteren. 15, 16 graden maximaal. Met vanuit het noordwesten ook een aantal buien. Op dit moment valt het mee met de buien. Ik zie een bui bij Lopik en bij Renen. Maar er komen er wel een paar meer aan. Met vrij veel bewolking op dit moment ook. Maar in de loop van de ochtend en middag dan ook wat ruimte voor de zon. Soms een mooie felle opklaring met een enkele bui. En dus die 16 graden als maximum temperatuur vandaag.
0: Daar gaan we mee doen. Even nog een tipje van de sluier oplichten. Wat ons morgen vrijdag dan wel ook nog het weekend te wachten staat in Midden-Nederland.
2: Ja, Nou, morgen geen zon. Het is bewolkt. En vooral in de ochtend regent het flink. Er waait een stevige zuidwestelijke wind. En 14, 15 graden. Dat is het maximaal haalbare. En die temperaturen hebben we ook in het weekend. Maar dan hebben we naast buien ook weer af en toe de zon erbij.
0: Kijk eens aan. Margot, dankjewel. Tot vanmiddag aan tafel. Dan ben je erbij.
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Ja, tot zover deze Utrecht is wakker. Zometeen Pieter om 10 uur natuurlijk met en bij de koffie. En voor die tijd
1: lekker
0: genieten van het Nederlandse lied. Dus wat een mooie
1: vraag. Lekker meezingen met Edwin.
0: Zeker. We zijn er morgen weer met nieuws, weer verkeerde actualiteit uit Midden-Nederland. Waar vandaag natuurlijk uitgebreid aandacht voor het coming-out ontbijt. In de voorloop zeg maar van morgen de Paarse Vrijdag die er is. Ja? Robert-Jan was er in Amersfoort. En we hadden het over de staking in de wasserijsector. Vandaag de 24-uur staking. Ja. Voor het eerst in 100 jaar dat er landelijk gestaakt wordt. Voor een beter loon en minder werkdruk met name.
1: Dat is toch hoog daar voor die mensen.
0: Fijne dag.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
8: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
7: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met

0: die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie en van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog, tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Dan het weer nog. Zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen. Er staat veel wind. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is drukker dan gebruikelijk, meldt de ANWB. Hou rekening dus met een hoop vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar heb je een uur vertraging nu. De opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Het komt door een omgevallen boom. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal. Het is duidelijk herfst op de weg ook. En dan van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ongeveer een half uur vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest, 10 minuten. En ook op de A2 naar Utrecht tussen Knooppunt Everdingen en Oude Rijn, daar ongeveer 20 minuten. En ook op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen ruim 10 minuten. Dan ga ik even door naar de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 20. En op de A27 van Almere naar Gorinchem tussen Hilversum en Lunetten, daar heb je ongeveer 20 minuten vertraging. Geldt ook voor de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst. En ook deze provinciale weg neem ik nog even mee. De N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederoostenberg en Loenersloot, bijna 20 minuten. Nou, ook onderweg de hits uit Holland.
3: Dat is dan €250.
4: Betalen?
5: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
6: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
7: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
10: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Muziek waar wij gelukkig van worden. En met een Utrechtse randje, want geschreven door het goede doel, hè? René Vroeger was dat. Die plek onder de zon moeten we helaas een beetje missen. De herfst meteen op volle toeren met bijbehorende files. Donderdag, mogelijk zelfs ook met een donderklap, deze 8e. De O is weer helemaal in de maand. En de muziek overigens ook. Proosten meteen maar even op het leven. Pluk de dag met de hits uit Holland. Ik ben Edwin. Goedemorgen. En hier is Guus.

0: Meteen even tijd voor intimiteit. De vooruitziende blik van Kadans vanuit Utrecht. Eigenlijk wel een melancholietje over het einde van een relatie.
1: 3 is prijs.
0: Datzelfde gevoel ook wel een beetje bij het afscheid nemen van de zomer, die dit jaar notabene nog wat extra langer bleef. Maar ja, het is nu 's avonds toch echt wel vroeger donker en 's morgens later licht. De eerste contouren van de donkere dagen dus, kun je nu al merken. Wij steken graag even alvast een lichtje op in ons spelletje. De vraag is vooral, wie hoor je?
1: 1

vraag is dus welke stemmen horen er bij dit rondje 3 is prijs. Met kans onder andere op een van onze nieuwe cadeautjes, zoals de Radio M Utrecht cap of de schrijfset. Maar ook de oude prijzen zitten er nog in. De shopper, puzzelboekje of het schors. Laat het maar horen in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. En niet alleen 3 is prijs, hier zijn ook de 3.

Maar niets meer, maar laat gerust even van je horen. Voor 3 is prijs. Frans Bauer wordt genoemd bij de antwoorden, zag ik net. Die zat er gisteren wel in, maar vandaag niet. Maar ik ga ze zo meteen nog even laten horen. Dat zal zijn na het regionieuws van 9:30. Dit is ondertussen Wesley.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: Franse Chaffee. Deze keer niet met Lisbeth Lis, maar wel een heel koor om zich heen. De stem des volks. Halverwege de jaren 70. En we zullen doorgaan. Dat doen wij zo meteen met Hans de Boy onder andere.
1: Dan weet ik dat ik thuis ben.
0: Maar eerst is het tijd voor het regionieuws met Marjolein. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat gaat over duizenden woningen die schade hebben door de hete zomer. En ook over vieze studentenhuizen.
0: Tot zo.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
0: Het regionieuws van 9:30 met Marjolein.
2: Over de gevolgen van de droogte. Meer dan 400.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de hete zomer. Gevolg is scheurtjes in muren en ook in de fundering dus. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, zegt deze onderzoeker.
10: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan. Of tenminste onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen en ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
2: En dit soort schade laten herstellen is vaak erg duur. In De Bilt is een man opgepakt na een achtervolging. De automobilist negeerde een stopteken van de politie, ging er vandoor en raakte met zijn auto ook de auto van agenten. Toen hij was gestopt rende hij nog weg, maar hij werd gevonden in de bosjes. De politie vermoedt dat de man iets te maken heeft met drugs. De combinatie van regen en ongelukken zorgde vanmorgen voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat was het aantal files zeker 2 keer zo lang als normaal. Ook bij ons in de regio stond het vast op de A12 tussen Nieuwerbrug en de Meern. Door een ongeluk op de A27 tussen Lexmond en Houten. En ook vanaf Hilversum naar Utrecht. De meeste files die lossen nu snel op. Meerdere studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studentenapps gaan beelden rond van de acties en ook een nepbericht over een zogenoemde poepoorlog. Het is niet bekend wie erachter zitten. Nou, en wil je weten hoe dat eruit ziet, dan kun je naar onze app. Het weer dan, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag. Af en toe schijnt de zon, afgewisseld met regen.
0: Nou, je zei het al, het aantal files neemt af. Mm-hmm. Maar ik heb nog wel een klein lijstje hoor. Dus daar sluit ik dan meteen maar even mee aan. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken nu. Dat is nog bijna een half uur. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven. Zo'n 10 minuten. Dat geldt ook voor de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En ook richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En de A28 ook nog even van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Stad Nulde. En die is ongeveer een kwartier.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: met Toets Tielemans, de mondharmonica die Hans de Boy hier muzikaal begeleidde. Dit zijn de hits uit Holland van Radio M Utrecht, van een eigen huis tot thuis ben. Hij had het ook nog even over de lichtjes die langzaam aangingen, Hans de Boy. Ja, de dagen worden toch nu snel korter, dus we steken nog wat meer lichtjes op, ook in 3 is prijs. En de vraag is, wie hoor je, hè?
1: 1.

de namen maar door in onze app. Je mag ook bellen 0909-693-1-931. Dan gaan hier ook de lichtjes van de telefoon vanzelf branden. Nu even tijd voor Yves Berendsen.

0: Net als bij Hans de Boy, ook een mooie mondharmonica. Skik was dat. Ja, als je vandaag op de fiets springt, hou rekening met wat meer wind, hè?
1: 3 is prijs.
0: Geertje den Hertog, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fiets jij ook graag?
2: Ik fiets heel graag.
0: Je woont in Vianen. En welke kant ga je dan het liefst op?
2: Nou, dat is of richting Culemborg of richting Ameide. Maar richting Culemborg, dan kan je heel veel wegen naar beneden vanaf de dijk. En dan maak je zo van die rondjes. Dus ja, het fietst geweldig.
0: Ja, naar beneden fietsen is toch prettiger, hè?
2: Maar goed, ik kom nog wel tegen een dijk op gefietst.
0: Oh, dat toch wel?
2: Zonder ondersteuning.
0: Dus je hebt geen elektrische, gewoon ambachtelijk fietsen?
2: Wel een eentje met een hele hoop versnellingen die ook gebruikt worden, hoor.
0: Heel goed. Nou, maar in ieder geval dus lekker ook de weg op, lekker fietsen. Vanmorgen was je nog even de krant aan het lezen, vertelde je net aan mij. Is er nog iets aan goed nieuws wat je opviel?
2: Nou, het is de krant van gisteren die ik bij het oude papier wil doen. Dus ik ben aan het kijken wat voor nieuws in staat van gisteren. Het nieuws van vandaag moet ik nog even doornemen.
0: Maar iets wat je gisteren dan opviel, dat je denkt van dat je bijgebleven is, want dat is leuk om even te lezen.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, het is alleen maar ellende bijna wat je tegenkwam.
2: Nou ja.
0: Wel veel, hè? Ja, nou, voor het nieuws kun je uiteraard ook bij ons terecht en zo, hè. Elke half uur hebben we het regionieuws erbij.
2: Ja, en dan kijken we naar uit.
0: Ja, goed. Nou, maar nu even lekker ontspannen met dit spelletje. De dagen worden snel korter. Dat merk je nu, hè. Vooral 's morgens ook, dat het langer donker is.
2: Hou op.
0: Dus we dachten, we steken maar even een lichtje op. En de vraag is, welke stemmen horen erbij? Zullen we eens even doornemen?
2: Ja hoor, dat is prima.
3: Ik zie lichtjes in jouw ogen.
0: Die opende het bal. Zeg het maar.
2: Marianne Weber.
1: 2.
0: Een rood mutsje, ja, die komt ook alweer van pas langzaam maar zeker.
2: Drukwerk.
0: Ja, Harry Slinger inderdaad.
1: 3.
0: Heel veel mensen dachten hier Frans Bauer te horen. Maar die hadden we gisteren al in het spelletje, zei ik eerder ook als hint al. Hè. Maar ja, niet iedereen heeft dat gehoord. Jij had hem wel goed.
2: Gratje dame.
1: 3 is prijs.
0: Nou, hartstikke goed. Dan sturen we een schorts naar je toe.
2: Prima.
0: Veel plezier daarmee. Lekker voor in de keuken. Je gebruikt hem ook veel, hè, zei je.
2: Nou, ik gebruik mijn schorten. Maar weet je wat ik wel gemist heb? Ik heb al een schort van jullie, maar er zit geen zak op. En een zak op een schort is handig, want als je iets opraapt, stop je het in je zak.
0: Ja. Dat is wel zo. Een goede tip. Ik zal het even doorgeven aan de fabrikant van onze schorten. Misschien dat je er zelf eentje op kan naaien als je een beetje handig bent.
2: Ja, dat kan ook natuurlijk, maar daar komt niet van, hè?
0: Nee. Nou, in ieder geval, ik stuur met plezier een nieuwe naar je toe. Zie maar even wat je ermee gaat doen. In ieder geval vooral veel koken, hoop ik. En bakken.
2: Gebruiken natuurlijk,
0: ja,
2: hè?
0: Ja. En welke van deze 3 zal ik nog even voor je draaien?
2: Doe gratje dame maar.
0: Ja, dus goed, die hoor je niet zo heel vaak ook. Hè? Dus het is leuk om deze nog even te draaien. Ik wens je een fijne dag. Groetjes in Vianen, Geertje.
2: Ja, jullie ook een goede uitzending. Dank je.

Jeroen van der Boom uit de bloei van zijn carrière met Leonie Meijer los van de grond. En morgen weer 3 uur lang van eigen bodem in Zuid-Holland op vrijdag tussen 9 en 12. En een speciale versie van 3 is prijs, waarmee je kans maakt op een mooi boek over de groep Earth and Fire. Dat is een mooi naslagwerk als eerbetoon aan Journey Kaagman. Dus dat doen we morgenochtend. En zometeen lekker puzzelen met Pieter.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARUG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 10 uur geweest. Even een blik op de weg. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Ja, een 30 minuten vertraging daar. Sterkte, lekkere muziek bij de koffie. Chris Norman, Suzy Quatro en de Doobie Brothers onderweg.
2: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en ineens al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
7: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

kan me zo voorstellen dat je aan de keukentafel zit. Op de bank met een kopje koffie, een krantje erbij. In de auto. Op je werk. Thuis of op kantoor. En dan zeg ik, leuk dat je ons weer hebt gevonden. En dit is Radio M Utrecht, ik ben Pieter. En we zitten op donderdag 8 oktober 2026. En bij de koffie, de muziek bij de koffie, daar zorg ik voor met veel plezier. Die muziek die komt van de Doobie Brothers, van ABBA en de Bee Gees. Je mag zo gaan stemmen voor de koffiekeuze. En ja, de herfst is nu echt begonnen. Ja. Mocht je het nog niet gemerkt hebben. Dat mag gevierd worden. Het is ook al een beetje thema voor het spelletje deze morgen. Doe je mee? 11 letters. 2 keer de E van Eduard. De A van Anton. De T van Tinus. De S van Simon. Een R van Richard. 2 keer de J van Joris. De W van Willem. De I van Isaac. En letter 11, dat is de N van Nico. Voor de nieuwkomers. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat gaat die snel? Nou, je kunt het allemaal nalezen in de app van RTV Utrecht of op onze site radiomutrecht.nl. Ga dan naar Woordbouwer. Zet de letters in de goede volgorde en stuur de oplossing met een appje naar de studio even door. Dan maak je kans op wat leuke prijzen uit de prijzenkast hier.

Heb je gehoord dat we wat nieuwe prijzen in de prijzenkast hebben sinds deze week? Nee? Oké. Nou, bij deze bijvoorbeeld een leuke, mooie, nieuwe schrijfset. We hebben de cap van Radio M Utrecht. Ook nieuw, niet eerder weggegeven hier. En natuurlijk de klassiekers, de shopper, het keukenschort. Nou, het is allemaal te winnen deze week. Doe mee met onze spelletjes, bijvoorbeeld ook met Woordbouwer. We zijn net begonnen met de eerste ronde. Heb je de oplossing gevonden? Geef het door. Zometeen aan de koffie. 10:50 natuurlijk. De koffiekeuze voor vandaag. Nou, dit is keuze 1. En One Good Reason. Zou je hem helemaal willen horen? Geef het door met een appje naar de studio. Keuze 1 dus, Marleen. Dit is keuze 2. Ik hoor je denken. Annie Lennox en de Eurythmics. I saved the world today. Wonderschoon. 1 of 2, de koffiekeuze voor vandaag. Ik zie ze nu al binnenkomen. Reinie, jij gaat voor 2. Maar Rita gaat voor 1. Ja, hoe moet dat nu? De meeste stemmen gelden. Je mag appen naar de studio. Ik hoor het graag van je. De koffiekeuze. De uitslag zo rond 10:50.

0: Ja, stemmen kan nog heel even. De koffiekeuze. Marleen, keuze 1 of 2, de Eurythmics. Nou, ik hoor het graag. Stuur een appje naar de studio. We horen de uitslag zometeen. De Bee Gees ook onderweg. En natuurlijk het nieuws met Marjolein.
1: Een brandbrief van gerechtsdeurwaarders is onderweg naar Den Haag. En een heel divers ontbijt vanmorgen in Amersfoort.
0: Oké, meer zometeen.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounding looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Zo, het is 10:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, over gerechtsdeurwaarders die alarm slaan. Want ze maken zich zorgen over vertragingen bij rechtbanken. Sommige zaken liggen maanden stil. Voor mensen met schulden kan uitstel ervoor zorgen dat problemen groter worden. Daarvoor waarschuwt Deurwaarders Belangen in Nieuwegein. De organisatie heeft een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Bij Soesterberg zijn gisteravond twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap hebben de auto's veel schade. De weg lag bezaaid met brokstukken en ging enige uren dicht. De toedracht wordt onderzocht. Paarn heeft een erespeld uitgedeeld aan Mario van der Voort. Jaren heeft hij zich ingezet als vrijwilliger in het dorp. En zo verzorgt hij al bijna 20 jaar de Schotse hooglanders in de Rusthoekweide. En daarvoor kreeg hij een speldje, bloemen en een oorkonde. Op het stadhuis van Amersfoort was vanmorgen een coming-out ontbijt. Om jongeren duidelijk te maken dat diversiteit heel belangrijk is. Onlangs bleek uit onderzoek van het Trimbos dat de acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren enorm is gedaald. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat zeiden de leerlingen die bij het ontbijt waren. En morgen zijn ze ook zichzelf op Paarse Vrijdag. Meer over het ontbijt zie je in de app. Het weer dan. Het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vandaag. Af en toe een zonnetje afgewisseld met regen.
0: Dankjewel. Even blik op de weg. Eén vertraging, dat is dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijken en Hoevelaken daar 11 minuutjes. Bee Gees uit de jaren 60 zometeen.
10: Dat is dan €250.
0: Talen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Dus, Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: En bij de koffie met Pieter Fourage.

morgen door met de lekkerste muziek bij de koffie. En dit waren de Bee Gees, de broertjes. Prachtige samenzangen, ook in de jaren 60. Spiks en Specs. Meer lekkere 60's vanmiddag weer, hè? Vanaf 2 uur. Studio 60. Espresso, herfstachtige donderdag 8 oktober. Alhoewel, ik zie toch ook weer een fijn zonnetje doorbreken hier aan de Hengeveldstraat, waar wij wonen met z'n allen. Nou, waar je ook bent, geniet ervan. Ook even van dat koffiemomentje. Hè. We noemen het de koffiepauze met de koffiekeuze vandaag. Je kon weer stemmen de afgelopen minuten. Dat is ook weer heel veel gebeurd. We hadden 1 Marleen natuurlijk, One Good Reason. En 2 Annie Lennox en de Eurythmics met I Save the World Today. Beiden uit het jaar 1999. Dat was ook wel toen, hè? Nou, de Millennium Bug. Herinneringen halen we op. En dankjewel voor het stemmen, zeg ik tegen Manfred, Rita, Gerard, Frans, Kees, John, Esther, Rick, Geert, Jeannette. Dankjewel voor je berichtje. Kim, lekker aan het luisteren. En Linda ook bedankt. Dan heb ik een stem van Yannick, van Nicole, van Reinie, van Winnie en Peter. En ook van René. En nog veel meer. Maar ja, de stemmen zijn geteld hoor. En dan gaan we lekker genieten van Marleen. Ze kreeg de meeste stemmen. Marleen, gefeliciteerd. En dit is de koffiekeuze voor vandaag dus. One Good Reason.

0: week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Om die, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Dankjewel voor alle mooie reacties op dit nummer. Ook namens Raccoon. Onze nationale nieuwe, hè? Dicht bij het vuur. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hoe is het in Bilthoven vandaag?
1: Nou, op het moment is het zonnetje.
0: Wat zeg je?
1: De zon schijnt.
0: Ja, ja, lekker, hè?
1: En na de regen.
0: Ja, ja, ja. En na regen komt zonneschijn en ook wel eens andersom.
1: Hè?
0: Ja, ja.
1: En andersom ook.
0: Ja. Wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik ben vandaag lekker aan het luien.
0: Mm-hmm.
1: En helaas vanmiddag een begrafenis.
0: Ach joh.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan minder, hè? Ja.
1: Een goede buurman hier. We wonen in een appartement.
0: Mm-hmm.
1: En een goede buurman is nog steeds voor koffiehulp en al die dingen.
0: Ja.
1: En ik wist het er nu.
0: Nee, dat is naar.
1: En dan gaan we vanmiddag heen.
0: Dan ga je naar het afscheid vandaag.
1: Ja.
0: Oké. Laten we eens even gaan kijken, Johan, naar de letters. Je voelt hem al aankomen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: elf letters heb ik vrijgegeven dit uur.
1: Ja.
0: Wat heb jij met die elf letters kunnen maken?
1: Winterjasje.
0: Winterjasje. Nou,
1: ja.
0: Ik dacht, ja, vanmorgen dacht ik, hij is nodig, maar nu zie ik de zon schijnen, dus misschien ben ik iets te voorbarig geweest.
1: Ja, dat mag je bij je hebben.
0: Wat zeg je?
1: Ja, dat mag je bij je hebben.
0: Ja, dat is wel, ja, je moet wel, het is wel handig om hem in de buurt te hebben.
1: Klopt.
0: Want de herfst is begonnen, de winter komt eraan.
1: Ja.
0: En het is met name 's ochtends wel aardig fris, heb ik gemerkt.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus dat heb je goed gedaan, winterjasje. Dat betekent dat ik voor jou natuurlijk onze mooie prijzenkast ga openmaken. Ik ga even de sleutels erbij pakken en dan mag je wat kiezen. Wat zou je willen hebben? We hebben ook wat leuke nieuwe prijzen natuurlijk. We hebben de cap van Radio M Utrecht. Ik heb een mooie schrijfset. Ik heb ook het keukenschort, het puzzelboek en de shopper.
1: Oh, keukenschort?
0: Ja. Ja.
1: Heel wat jaren ben ik bezig. En steeds kwam je niet. Ik dacht, nu is hij dit proberen.
0: Ja, moet je hem pakken, hè? Je moet hem pakken.
1: Ja, dan.
0: Oké, okay. Sta je graag in de keuken?
1: Nou, ik mag graag kijken.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Oh, zo op die manier. Ja, ja, ja, dat snap ik. En wie ga je dan blij maken met keukenschort? Of trek je hem zelf aan?
1: Mijn dochter kan af en toe koken. En die mag het aandoen af en toe.
0: Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat maak je er heel blij mee. Dat weet ik zeker. En ik vond het leuk je even gesproken te hebben.
1: Ik ook.
0: Nou, wens ik je een veel sterkte vanmiddag natuurlijk.
1: Dank je wel.
0: En een mooie morgen zo hier.
1: En succes met de uitzending.
0: Daar komt helemaal goed. Dank je wel. Tot de volgende keer, Johan.
1: Oké.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei.

onderweg. En ook het spelletje Woordbouwer natuurlijk. De tweede ronde. Doe mee en win iets leuks uit de prijzenkast. Ook nieuwe prijzen hoor je zo.

Radio M Utrecht. Ja, die nieuwe prijzen. We hebben een mooie nieuwe schrijfset kun je winnen. De cap van Radio M Utrecht, maar ook de klassiekers zitten in onze prijzenkast deze week. En zometeen dus de tweede ronde woordbouwer voor de nieuwkomers. Kijk in de app. Precies om 11 uur zie je daar letters verschijnen. Ga naar radio en dan naar woordbouwer met die letters. Het zijn er maar 8 deze keer. Kun je woord maken? En dan zeg ik kom maar door. Zorg ik ondertussen voor de muziek. Douwe Bob, Spargo en Phil Collins. Oh ja, we gaan ook nog even naar de disco. De jaren 70. Tot zo.

0: op Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is Beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarop het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten ze vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In meerdere regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners moeten rekening houden met langdurige stroomuitval en eventuele evacuaties.

0: 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
1: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Goedemiddagmorgen. Het is 8 over 11. Zullen we dan heel snel beginnen met de tweede ronde woordbouwer? Ja, dat lijkt me een goed idee. En misschien ben je straks de winnaar. Nou, 8 letters, die vind je dus in de app, hè, van RTV Utrecht. Natuurlijk zal ik ze ook even noemen. En we gaan spelen met de N van Nico, 2 keer de O van Otto, de R van Richard en de F van Ferdinand. Een U van Utrecht, de T van Tinus en de K van Karel. Zet je ze even in de goede volgorde. Nou, en als je het gevonden hebt, laat het weten. Stuur een appje naar de studio of mail me. Studio apenstaartje. rtvutrecht.nl

0: Vrouwen op de radio. Zit ondertussen, terwijl de muziek draait, hier even door de agenda te bladeren. En dan zie ik staan, en dat is geen verrassing, 17 oktober, dat is al heel snel. Dan hebben we de week van de 60's natuurlijk bij Radio M Utrecht. Daar kijken we heel erg naar uit. En we zijn heel druk met de voorbereidingen. Ook voor wat er dan in die week op vrijdag gaat gebeuren. En dat is vrijdag 23 oktober. Want dan hebben we namelijk een leuke top 100. En dat zal zijn deze keer de top 100 uit het jaar 1966. Dat doen we de hele vrijdag, vrijdag 23 oktober. En we zijn nu alvast heel benieuwd naar je favorieten uit die lijst. Die top 100 die staat nu al op onze site en je kan hem vinden in de app. Kijk er eens naar, het is een prachtige lijst. Heerlijke herinneringen uit het jaar 1966. Heb je een favoriet, of misschien wel drie? Laat het weten, dat kan heel makkelijk met de app van RTV Utrecht. Dus kijk naar de lijst. Kies je drie favorieten uit die top 100 van 1966. En dan maak je ook nog kans op onze enige echte 60's koffiemok. Die gaan we ook weer verloten. We zijn benieuwd naar je verhalen, je herinneringen. De muziek uit 1966, de top 100 van 1966. Kijk hem in de app van RTV Utrecht of op onze site radiomutrecht.nl. En laat even weten wat je vindt van de muziek uit dat jaar.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Vinden we hartstikke leuk. En 17 oktober, dat is een zaterdag, dan begint onze week van de 60's. Radio en Utrecht natuurlijk. Nou, de jaren 60 nu al hier met Elvis natuurlijk. Het is kwart over Elvis. Kiss me quick.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je

0: of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Ja, beloofd is beloofd. Hè. De disco chic was dat. Radio M Utrecht. Het is inmiddels alweer bijna 11:30. Marjolein is ondertussen binnengekomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan gaan we zo naar het nieuws. Wat heb je zo?
1: Ik heb agenten die in Utrecht betrokken zijn geraakt bij een ongeluk. En ook scheuren in huizen door de hete zomer.
0: O jee, nou dit en meer over een minuutje.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Het is heel raar, het schijnt de zon en dan is het eens
8: met
1: weer heel grijs.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: En dan is het nu 11:30. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een politieauto is in Utrecht op een andere auto gebotst. Volgens een woordvoerder reed de dienstwagen over de busbaan vanaf het Europaplein. En op een kruising raakten de twee auto's elkaar. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. De schade aan de auto's is groot. De oorzaak wordt volgens de politie onderzocht, maar wel door een andere politieeenheid. Gerechtsduurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Ze maken zich zorgen omdat sommige zaken maanden stil liggen. En voor mensen met schulden kan uitstel ervoor zorgen dat problemen groter worden. Daarvoor waarschuwt Deurwaardersbelangen in Nieuwegein. De organisatie heeft een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Een nieuwe aankoop van Utrecht Landschap verbindt in de beeld twee landgoederen. De natuurorganisatie hoopt dat daardoor een gebied ontstaat waar planten en dieren zich gaan verplaatsen. Het gaat om Oostbroek en Zandwijk, waar een afwisselend gebied moet komen met bos, poelen en een boomgaard. En dat stukje land van slechts 4,5 hectare zorgt voor een onmisbare schakel, zeggen ze. Meer dan 400.000 huizen hebben schade door de hete zomer. Gevolg is scheuren in muren en de fundering. Bouwbedrijven die krijgen daar veel vragen over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan. En dit soort schade laat zich lastig herstellen en is vaak erg duur. Dan het weer. Het is een heel stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden. Af en toe schijnt de zon, maar ook afgewisseld met regen.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
6: En bij de koffie. Met Pieter.

0: Tijd om vooruit te blikken. Het is 11:30 geweest. En zometeen om 12:00 natuurlijk aan tafel met Connie. En die is nu hier aangeschoven. Goedemorgen, Connie.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Wij krijgen collega Aart van Eldik aan tafel. Van het populaire programma Utrecht Komt Thuis. Hij komt net thuis van een korte reis naar Oekraïne. Hij heeft met een club mensen uit zijn woonplaats spullen verzameld die ze kunnen gebruiken in de oorlog van Oekraïne. Denk niet aan bommen en granaten, maar denk aan onderdelen voor drones. Ja. En die drones die vliegen dan weer naar de frontlinie om militairen te helpen, voedsel te droppen, band-aidjes, dus hulpgoederen voor de gewonden daar. Mm. En volgens mij is er een flinke hoeveelheid naartoe gegaan. En ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal daar gegaan is.
0: Ja, dat is natuurlijk niet niks. Even op en neer naar Oekraïne.
1: Nee, in een paar dagen hebben ze dat volgens mij gedaan. Ja. Ze hebben daar natuurlijk ook heel veel mensen gesproken. Dit is een fragment van een militair. Die legt eigenlijk uit dat ze toch wel heel dankbaar zijn.
2: We're having four Starlink terminals. We use this for making our drones able to deliver packages with weapons, with meal for our soldiers to the positions. It saves lives of our soldiers. It saves lives of our delivering team. So it's very, very important.
1: Ja. Ja, nou, dat is maar een klein gedeelte van een filmpje wat Aart mij gisteren heeft gestuurd. Ja, ze zijn daar hartstikke blij met alles natuurlijk. Er komt nog wel wat bij kijken om het allemaal goed te laten verlopen, om het maar zo te zeggen. Ik ben heel benieuwd naar die reis. Wat heeft hij meegemaakt? Ik heb ook een filmpje gezien. Dan staan ze daar met Oekraïners te praten. Gaat het luchtalarm? Mm. Maar iedereen blijft ook gewoon heel rustig staan op straat. Ja. Ja, ik ga alles aan hem vragen. Hoe was het daar? En komt er een vervolg? En wat heb je meegemaakt?
0: Ja, en dat heeft voor de duidelijkheid de afgelopen 3 dagen plaatsgevonden.
1: Ja. Ze zijn daar een paar dagen geweest. Ik geloof dat hij van gisteren terug is gekomen, meen ik. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Hij presenteert vandaag gewoon Utrecht Komt Thuis.
0: Dus gelukkig wel.
1: Hij is aanwezig. Veilig weer thuis, inderdaad.
0: Okay. Ja. Goed, de ervaringen van onze Aart in Oekraïne in aan tafel vanmiddag.
1: Zo is het.
0: Connie, tot zometeen.
1: Dank je.

0: dan zeg ik weer, waar hoor je ze nog? Ja, natuurlijk bij ons. Radio en Utrecht, Dubbelgoud, Greenfield en Koek. Marja aan de telefoon. Marja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik zet even de radio wat zachter.
0: Ja, anders dan gaan we tuteren met z'n tweeën.
1: Ja, dat is niet de bedoeling.
0: In de Heikerk, hè?
1: Ja, nog steeds. En het regent hier.
0: Oh, dan stuur ik de zon naar je toe, want het is hier droog en de zon straalt.
1: Oké, dat hebben we ook al gehad vanmorgen. Het is van alles wat vandaag.
0: Het is een beetje een rare dag vanmorgen. Vandaag, ja. Wat brengt de dag daar in Nijkerk vandaag?
1: Wat brengt de dag? Ja, we gaan zo lekker uit eten met wat wandeldames.
0: Oh, gezellig. Een lunch.
1: Ja, een lunch, ja. We wandelen al jaren. We zijn begonnen als een Nordic Walking groep. Mm-hmm. We zijn er inmiddels heel veel al afgevallen vanwege leeftijd.
0: Ja.
1: En we gaan met z'n 8 of 9 lunchen vandaag.
0: Gezellig.
1: En in plaats van wandelen.
0: Oké, wandel je dan naar de lunchlocatie, maar dat...
1: Ja, dat ga ik wel doen. Oh, want ik moet mijn fiets anders parkeren ergens bij het station. Okay. En dat vind ik niet zo. Het is maar een kilometer lopen, dus zover is het niet.
0: Oké, wat doen jullie normaal gesproken qua afstand?
1: Qua afstand een kilometer of 5.
0: Oh ja, ja.
1: Inmiddels, ja, het is veel meer geweest. Het is 8-9 kilometer geweest. Maar ja, goed, ja. We hebben allemaal een beetje een leeftijd inmiddels.
0: En daar pas je de afstand op aan, toch?
1: Ja, precies. Ja. En zover als de minst lopende kan lopen, nog gaan we lopen.
0: Wat fijn. En dan even gezellig bijkletsen, denk ik. Daar is het wandelen.
1: En heerlijk bijkletsen. Ja. En thee daarna. Even lekker thee drinken met z'n allen. En dat is prima. Meestal zijn we nu met een stuk of 5.
0: Oh ja, ja. En komt er ook nog wel eens iemand bij die nieuw is?
1: Of... Nee. Er zijn echt allemaal oudjes inmiddels.
0: Okay. En is het de bedoeling dat er iemand bij komt?
1: Zeg maar 70 plus. Nee hoor. Nee,
0: het is goed zo.
1: Nee, het is prima zo.
0: Nee, ik dacht
1: we zijn allemaal lekker bekend met elkaar. En prima.
0: Oké, anders doe ik een oproep op de radio. Dan heb je zo 100
1: man
0: bij elkaar.
1: Nee hoor. Nee hoor. Nee, doe dat maar niet.
0: Nee hè?
1: Nee, okay. de jongste is... ik ben bijna zelf de jongste. Ja. Er is er nog eentje jonger. En eind deze maand word ik 75. Dus,
0: ik hoor er niks van. Ik hoor er niks van, ja?
1: Nee, dat is me goed ook.
0: Mooie leeftijd. Mag gevierd worden, toch?
1: Ja, precies.
0: Zo is dat. Nou, en leuk dat je dat dan op deze manier doet. Ook gezellig samen vanmiddag dus aan de lunch. En ik vind het ook gezellig dat je ons hebt aanstaan daar in Nijkerk vanmorgen.
1: Ja, ik moet zeggen, bijna altijd.
0: Oké, dat vind ik hartstikke goed, bijna altijd. Je hebt meegedaan met de puzzel.
1: Ja.
0: Ja, we hadden maar 8 letters, dus dat was wel te doen volgens mij.
1: Ja, dat was niet zo moeilijk. We zitten er middenin, in een koufront.
0: Inderdaad, het koufront, ja, dat hebben we gemerkt. Ja. Het kwam gisteravond opzetten. Ook best wel wat wind. En,
1: vooral vanmorgen.
0: Ja, dat...
1: Vanmorgen vroeg was het behoorlijk...
0: Stormachtig
1: storm.
0: Ja, de herfst, de herfst.
1: Ja, mag een keer, toch?
0: Dat vind ik ook. Ik vind het ook mooi buiten. Gisteren het is gezellig.
1: Gisteren zaten we nog buiten te lunchen. Nou, dat hoeven we nu niet te doen.
0: Nee, ik zat gisteren tijdens de lunch hier in Utrecht ook even buiten. De zon was nog heel sterk, hoor. Ja.
1: Zeker.
0: Vandaag even wat anders. Je bent de winnaar, Marja, dus je mag wat gaan kiezen uit de prijzenkast. We hebben wat leuke nieuwe prijzen ook ertussen zitten. Ik heb een mooie cap tegen de zon. Een schrijfset van Radio M Utrecht. Natuurlijk het keukenschort, het puzzelboek en onze bekende shopper. Waar kan ik je blij mee maken?
1: Doe mij de schrijfset maar om lekker te puzzelen.
0: Nou, goed idee. 1 keer een schrijfset. Ik stuur hem naar je toe.
1: Is goed.
0: Dan wens ik je er veel plezier mee. En,
1: dankjewel.
0: Een hele gezellige middag, hè?
1: Ja, dankjewel. Gaat lukken. Oké. En een goede uitzending.
0: Dankjewel. Dag Marja.
1: Dag.
0: Dag.

voor Marja. Zo, en de nieuwe schrijfset van Radio in Utrecht gaat op de post naar Nijkerk. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor het reageren en het meedoen. Blijf lekker luisteren naar Radio in Utrecht. Het is bijna 12 uur. Zometeen Corny met aan tafel. Onze Aart van Eldik was de afgelopen dagen in Oekraïne. Ja, wat hij daar deed en hoe dat is gegaan, daar hoor je zometeen meer over.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Toledo. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 12 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het Openbaar Ministerie gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systeem had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt. Op zijn aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. De directeur van de school schoot de hulp en raakte ook gewond. De oud-leerling van 15 is daarna opgepakt. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het aantal koopwoningen neemt nog steeds toe. Vergeleken met vorig jaar zijn er bijna 50.000 extra huizen op de markt gekomen. Dat waren vooral voormalige huurappartementen. Dus voor huurders is dat een drama, zegt makelaarsvereniging

0: Beep for Help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: Benson op Radio M Utrecht 1980. Toen kwam dit mooie nummer uit. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom op deze donderdag 8 oktober, het lunchprogramma Aan tafel. Met vandaag natuurlijk de ontknoping van het spel De Stem van M. Strakjes in Aan tafel tussen 1 en half 2 Angelique Houtvee. Je kent haar misschien als radio-dj. Ze heeft voor RTV Utrecht bij ons een hele mooie serie gemaakt over de grote landhuizen die er staan langs de Vecht. Wat betekent dat eigenlijk allemaal? Waar komen ze vandaan? Heeft ook wel te maken met het koloniale verleden van Nederland. Dus daar komen over te spreken. Maar nu strakjes naar de volgende plaat ga ik praten met mijn eigen collega Aart van Eldik van het zeer populaire programma Utrecht komt thuis. Hij is net thuis van een korte reis naar Oekraïne. Hij heeft daar met een club mensen uit zijn eigen woonplaats spullen verzameld die ze daar aan het front in Oekraïne hard konden gebruiken. Denk niet aan bommen, maar denk wel aan andere dingen die daar zeer belangrijk zijn. Hoe heeft u dat beleefd? Wat hebben ze allemaal bij elkaar verzameld en wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Dat en nog veel meer hoor je zo meteen.

0: Sound. Het waren niet alleen de Beatles, hoor, uit Liverpool. Dat waren ook de Searchers. En ja, de week van de 60's komt er weer aan, hè. Zaterdag 17 oktober, dan draaien wij weer de mooiste muziek en allemaal herinneringen uit die tijd. En in Aan Tafel wordt het ook weer heel bijzonder met gasten die er van alles mee te maken hebben. Dus 17 oktober. Dan wat anders. Hij komt eigenlijk net thuis gisteren van een korte reis, een paar dagen naar Oekraïne. Heb ik het over Aart van Eldik, mijn collega van het zeer populaire programma Utrecht Komt Thuis. Aart, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent er weer.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, even uitleggen, je bent met een club mensen uit je eigen woonplaats Broek in Waterland.
1: Ja.
0: Spullen verzameld, in een konvooi in auto's naar Oekraïne gereden. Daar alles achtergelaten, de auto's en de spullen.
1: Klopt.
0: En gisteren ben je teruggevlogen. Hoe is het voor jou om hier weer te zijn? Waar we ons druk maken om een scheve stoeptegel?
1: Een beetje gek. Maar dat zal gelukkig ook snel weer wennen, denk ik. Maar we zijn inderdaad naar Odessa gereden aan de Zwarte Zee. Vlakbij de Krim. Mm-hmm. En ook daar gaat regelmatig het luchtalarm. En hoorden we 's nachts luchtafweer geschud. Dus ja, dan zit je er opeens middenin.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd gaat het leven ook in zo'n stad als Odessa gewoon door. Mensen die zwemmen in de zee, die daar aan het vissen zijn, gewoon op straat lopen. Wel een avondklok. Vanaf 12 uur mag je niet meer op straat zijn. Dus dat is heel gek. Dan zit je er opeens middenin, terwijl tegelijkertijd in zo'n land in oorlog het leven ook doorgaat.
0: Ja. Wie waren de mensen met wie jullie dit hebben geïnitieerd in jouw woonplaats?
1: Ja, mijn dorp heeft zich eigenlijk al toen die oorlog uitbrak ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hebben we al best veel mensen opgehaald daar bij de grens en opgevangen in tuinhuisjes, bijvoorbeeld bij ons in het dorp. En nu zijn we vooral bezig met het organiseren van konvooien. Dus geld ophalen om konvooien met hulpgoederen die kant op te krijgen. En dat is hele directe hulp die rechtstreeks naar militairen aan het front gaan. Mm-hmm. 5 auto's, afgeladen vol in dit geval met generatoren. Mm-hmm. Daar kunnen ze stroom mee opwekken aan het front. Zodat ze hun drones kunnen opladen. Zodat ze hun laptops, telefoons kunnen opladen. Ja, en al die elektronica is natuurlijk weer nodig om te zien wat er aan het front gebeurt. Om Russische drones in de gaten te houden. Om de eigen drones richting het slagveld te sturen.
0: Ja.
1: Dus ja, het wordt rechtstreeks gebruikt. Dus we hebben die spullen daar afgeleverd. Dus er waren een aantal brigades die naar ons toe kwamen. Ja, die waren 10 uur komen rijden. Vanaf Donetsk bijvoorbeeld, vanaf het front. En die rijden dan 10 uur weer terug met die spullen en die auto's.
0: Wat zijn dat voor mensen? Wat zie je in hun ogen?
1: Ja, dat was wel heftig om dat te zien. Want het zijn eigenlijk van mensen zoals jij en ik. Daar zat iemand bij, is een documentairemaker. Is nu al 4 jaar aan het vechten. Had een documentaire in Amsterdam op het ITVA gehad. Daar zat iemand bij, die had een autowasserij. Die verzorgt nu, die kijkt nu of er gevaarlijke Russische drones boven het slagveld hangen.
0: Ja.
1: Daar zat een advocaat bij, die was vrijgesteld van dienstplicht. Maar die dacht, ik meld me vrijwillig aan. Ja, die zit al 3 jaar aan de frontlijn. Ja. Dat soort gewone mensen.
0: Ja, dezezelfde man die sprak zijn dank uit. Laten we even luisteren.
2: We're having 4 Starlink terminals. We use this for making our drones able to deliver packages with weapons, with meal for our soldiers to the positions. It saves lives of our soldiers. It saves lives of our delivering team. So it's very, very important.
0: Belangrijk werk. Hij vertelde wat jullie inderdaad allemaal afleveren. Even voor de duidelijkheid, Aart. Jullie leveren geen wapens af.
1: Wij leveren geen wapens af. Nee. Wij leveren wel spullen af die gebruikt worden om oorlog mee te voeren. Ik bedoel, daar moeten we niet naïef over zijn. Kijk, zonder deze generatoren, zonder die Starlink-satellieten die wij ze bieden, kunnen ze geen oorlog voeren. Maar ja, ze hebben het wel nodig om stand te houden daar. Ja. Anders worden ze overlopen door Rusland.
0: Maar het gaat ook om voedsel, zodat die soldaten eten krijgen.
1: Ja, wij nemen geen voedsel mee. Wij nemen dus in dit geval generatoren mee. Maar er zijn ook eerder medicijnen geleverd. Tourniquets om wonden af te binden. Mm-hmm. Lijkzakken. Eigenlijk alles waar ze aan het front direct behoefte aan hebben. Ja. Inclusief dus die auto's.
0: Ja.
1: En die auto's die worden ook gewoon heel praktisch ingezet. Ook om gewonden van het slagveld af te halen. Om transporten mee te doen. En ze vertelden ons, die auto's gaan gemiddeld een maand mee.
0: Jeetje, dan zijn ze alweer gebombardeerd.
1: Ja.
0: Ik heb ook een filmpje gezien, want je hebt wat filmpjes naar me doorgestuurd gisteren. Dat jullie staan te praten en het luchtalarm gaat af. Maar niemand reageert erop. Iedereen blijft rustig doorpraten.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat gebeurt als dit al 4,5 jaar de dagelijkse praktijk is.
0: Ja.
1: Kijk, Odessa is een stad met, 700.000 inwoners. Kijk, de kans dat er een drone of een Shahed, zo'n raket, op jouw hoofd landt, die is best wel klein. De kans dat je om het leven komt in een auto-ongeluk is gezien de wegen daar veel groter.
0: Ja.
1: En meestal is de haven het doelwit. Dus ja, ik denk dat in het begin van de oorlog die mensen ook heus wel vaak de schuilkelder erin gingen. Maar op een gegeven moment weet je het wel.
0: Ja.
1: Ja, en wij hebben ze maar een beetje gevolgd. Want inderdaad, dit was klaarlichte dag. Het luchtalarm ging. Nou ja, wij keken nog een beetje omhoog van, komt er nog wat? De dag gaat door.
0: Heb jij je onveilig gevoeld?
1: Dat viel eigenlijk wel mee. Behalve de eerste nacht toen, we hebben iedereen heeft een app. En daarmee word je gewaarschuwd voor luchtaanvallen. En die ging die eerste nacht 4 keer af. Dus dan schrik je gewoon heel erg. Dat gaat natuurlijk keihard.
0: Ja.
1: Dan schrik je wakker. En dan kijk je van, ja, is het hier heel erg in de buurt? Dan denk ik, nou, draai me toch maar eventjes om.
0: Ja.
1: Dus ik heb me niet echt onveilig gevoeld. Maar het is wel unheimisch.
0: Dat snap ik. Ik heb een fragment van diezelfde militair die vroeger advocaat was. En hij legt eigenlijk uit dat het niet alleen om Oekraïne gaat. Laten we even luisteren.
2: And it's not enemy of Ukraine. It's enemy of all our countries together. Because they will not stop. They don't want Ukraine. They want change. And not change, just destroy our rights. Our human rights, our freedom. So we should be together and we will be together. We can hold our same battlefield. So now we are on the battlefield, not in Donetsk region. Now we are on the battlefield for the Europe, for the whole Europe.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik nog wel belangrijk wat hij hier zegt. Want dat is eigenlijk ook de reden dat ik en dat veel mensen uit mijn dorp dit doen. Omdat er een overtuiging is dat dit geen conflict is, geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Mijn overtuiging is dat als Oekraïne zou vallen, dat het daar niet mee stopt. Je ziet nu al dat Rusland acties uitvoert in NAVO-landen.
0: Ja.
1: Even de tenen in het badwater steken, even een beetje prikken. Dus dit stopt niet. Dus ik vind, wij moeten er alles aan doen om Oekraïne te helpen, zorgen dat dat land niet valt, niet alleen voor hun veiligheid, maar ook van die van ons.
0: Mooi gesproken. Tot slot, Aart, jij hebt allemaal dingen meegenomen. Hier een lijstje met een soort vlag-embleem. Er ligt een hele grote geel-blauwe vlag van Oekraïne met allemaal handtekeningen erop. Wat staat daar?
1: Ja, toen wij die spullen overdroegen, er komen dus allemaal brigades komen die spullen ophalen. En die zijn daar heel blij mee. Maar die zijn ook heel erg blij dat er aan ze gedacht wordt. Met die mentale support. Dus die brengen die vlaggen mee. En dan moeten we met die vlaggen met hun op de foto. Dus deze Oekraïense vlag die is inderdaad volgeschreven met teksten. Ik heb gisteren daar even het laten vertalen. Nou, er staan dingen op als dank dat u bij ons bent, samen naar de overwinning. Maar ook draag zorg voor jezelf, blijf veilig. En bedankt voor de hulp en steun.
0: Ah ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, ja. Dus we kregen ook volop cadeautjes. En wij gaven ze weer stroopwafels mee voor de lange reis terug in de auto.
0: Ja. Komt er een vervolg misschien, denk jij?
1: Nou, dit was het tweede konvooi dat we bij elkaar hebben gebracht. En er wordt nu geld ingezameld voor een derde konvooi. Elk konvooi, daar is ongeveer 100.000 euro voor nodig. Dus het zijn grote bedragen.
0: Kunnen onze luisteraars hier iets in betekenen of niet? Jij komt uit Broek in Waterland, prachtig dorpje net buiten onze provincie.
1: Ja. Nou ja, je kan naar de website van Protect Ukraine. En daar staat een gironummer. En daar kan je aan overmaken als je dat doet onder vermelding van konvooi Waterland.
0: Ja.
1: Dan komt het daar terecht en dan gaan die spullen dus... daar blijft niks hangen aan de strijkstok. Die reis die wij maken, de benzine, het eten, dat betalen we allemaal zelf. Dus het is niet dat daar geld naartoe gaat. Het gaat echt puur naar auto's en spullen.
0: Mooi.
1: Dus het zou mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn. Mooi gezegd. Vanmiddag ben je weer op de radio.
1: Ja, gaan we het over andere dingen hebben.
0: Heel goed. Dankjewel, Aart.
1: Joep.

0: Gilbert O'Sullivan. Lekkere muziek uit de 70s. Zometeen na het nieuws. Dan voor de laatste keer kun je meedoen aan de stem van M. Om nog in die hoge hoed te komen. Want over een uur, dik uurtje, dan trek ik daar een winnaar uit. En misschien win jij dan wel onze portable radio. Dat allemaal na het nieuws. Eventjes naar jou. Wat zit er allemaal in het nieuws, Eva?
1: Ja, we gaan het hebben over agenten die in Utrecht betrokken geraakt zijn bij een ongeluk. En over een heel divers ontbijt vanmorgen in Amersfoort.
0: Oké, zo meer.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Goedemiddag, het is 1:30, tijd voor het nieuws met jou, Eva.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen over de woningmarkt. Want afgelopen kwartaal zijn er meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht zijn dat vooral oude huurwoningen. Nog steeds verkopen beleggers vaak huizen als de huurders zijn vertrokken. Dat is volgens NVM wel fijn voor kopers, maar een drama voor huurders. Een gemiddeld huis kost nu 503.000 euro. De Utrechtse politie laat een andere eenheid onderzoek doen naar een ongeluk waarbij agenten betrokken waren. Die reden gisteravond met hun dienstwagen op een andere auto. Ze reden over de busbaan vanaf het Europaplein in Utrecht en op een kruising raakten de twee auto's elkaar. De inzittenden die bleven ongedeerd, maar er was wel veel schade. Een nieuwe aankoop van Utrechts landschap verbindt in De Bilt twee landgoederen. De natuurorganisatie hoopt dat daardoor een gebied ontstaat waar planten en dieren zich gaan verplaatsen. Het gaat om Oostbroek en Zandwijk, waar een afwisselend gebied moet komen met bos, poelen en een boomgaard. Dit aangekochte stukje van 4,5 hectare is een onmisbare schakel, zegt de organisatie. Op het stadhuis van Amersfoort was vanmorgen een coming-out ontbijt om jongeren duidelijk te maken dat diversiteit belangrijk is. Onlangs bleek uit onderzoek van Trimbos dat de acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren enorm is gedaald. En iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zeggen deze leerlingen.
9: Omdat ik het persoonlijk heel belangrijk vind dat er gewoon aandacht voor ons is. Persoonlijk, ik denk dat we wel iets moeten met de manosfeer, want dat is wel onderhand uit de hand aan het lopen.
10: Ik denk als we gewoon erover blijven praten en dat we niemand raar aan gaan kijken, dat het hopelijk wel wat meer geaccepteerd wordt, zoals vroeger.
1: Ja, morgen dan is het Paarse Vrijdag om aandacht te geven voor diversiteit. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Er is ook af en toe wel wat zon vandaag, maar afgewisseld met regen bij maximaal 16 graden.
0: Dankjewel Eva en tot over een half uur.
11: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
12: Een een dagje uit, wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit, wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
15: Dat is dan €250.
16: Betalen?
17: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Het kan zomaar zijn dat jij zo de talk of de provincie Utrecht bent. Het gesprek van onze provincie. Omdat jij de stem van M wint. Zou zomaar kunnen.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Ja, ik zeg het, want zometeen na Ed Sheeran dan kun je voor de laatste keer deze week ervoor zorgen dat je meedoet aan die stem van M. De draden van de stem van een bekend iemand. Je hoort het zo.

0: is een beetje als het sprookje van 1001 Nacht. Hè? Die sfeer ademt dit een beetje uit. Dat was Ed Sheeran op Radio M Utrecht.
1: De stem van M.
0: Ja, wij laten de stem nog eens een keertje horen voor het laatst deze week. Want over een uur de ontknoping, dus dan pik ik daar iemand uit die het goed heeft. En ja, misschien win jij wel de portable radio. Vast nog wel ergens een mooi plekje in huis om hem neer te zetten. Zet de radio maar weer wat harder, dat is echt wel fijn. Want dit is de opgave.
2: Als je er zo over nadenkt, is het werkelijk schandalig wat hij deed.
1: De stem van M.
0: Nou ja, misschien heb je deze stem wel herkend. Weet je het ineens? Valt het je ineens binnen? Nou, dan kan je nog mooi eventjes een mail sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Het kan zomaar zijn dat ik je eruit pik over een uurtje. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Andere temperaturen, hè, dan afgelopen dagen. Nou, wat het wordt, dat hoor je zo na Lou Walsh.

0: Goedemiddag. Je luistert naar het lunchprogramma op Radio M Utrecht. Weerbericht. En dat doen we met Margot Ribbering. Dag Margot.
1: Hallo Connie.
0: Hi, hi. Jij vertelde, je zit in Almere om iets te doen met groen.
1: Ja. Dat doe ik voor de Stichting Steenbreek. En die houdt zich al jaren bezig met het vergroenen van vooral van eigen tuinen, maar ook van de openbare ruimte. En een paar jaar geleden zagen wij dat er heel veel bedrijventerreinen in Nederland zijn. En het zijn allemaal van die grijze vlaktes langs de snelweg. Ja. En als je die allemaal groen gaat maken, nou, dan maak je een hoop impact. En we zijn met een soort estafette bezig. Dat we per provincie middagen organiseren om nou in ieder geval de ondernemers van zo'n bedrijventerrein bij elkaar te krijgen. En gemeentes en provincies. Om samen plannen te smeden hoe we in heel Nederland al die bedrijventerreinen groen kunnen krijgen. En vandaag is dat in Almere, provincie Flevoland.
0: Ah, wat leuk. Wat doe je toch goed werk. Als het, serieus. Ik zit even naar buiten te kijken. Er komt me toch een stortbui aan. Er komen collega's echt binnenwaaien hier. Het is totaal omgeslagen, het weer.
1: Ja, kijk, dit is het andere gezicht van de herfst. Maar weet je, ik vind het eigenlijk ook wel iets hebben. Ja. De afgelopen dagen hebben we zo boven onze stand geleefd. Mijn huis was nog hartstikke warm en het waait lekker door. En dit keer vanuit de koele noordwesthoek vanaf de Noordzee. En dat is een stevige wind. Als je naar buiten kijkt, ja, dan zie je echt wel de bomen bewegen. En gaan ook al wat blaadjes af van de bomen. Ik hou er wel van. Windkracht 4 tot 5. We hebben natuurlijk regen gehad, maar dat was vooral in de nacht. En daarna, ja, wat je dan ziet overdag, dat is een heel wisselend weerbeeld. Met een prachtig helder blauwe lucht. Grote oppollende stapelwolken. Soms ook een stevige bui, waar je dan toch eventjes doorheen moet. Of eromheen moet gaan. En als je dan ook de zon en je hebt de buien, dan heb je dus ook regenbogen. En ik kreeg een heel leuk mailtje van Piet van der Meil, die mij elke dag appt. En die heeft al een regenboog gezien vandaag.
0: Kijk, ja, dat ga je krijgen met dit weer. We zitten zo'n klein beetje al voor het weekend. Wat kunnen we de komende dagen verwachten, Margot?
1: Ja, het is zo dat het toch wel een beetje wisselvallig blijft. En de ene dag is dat wat erger dan de andere dag. Het is zo dat er vanavond nog een enkele bui valt. En de maximumtemperatuur had ik nog niet genoemd. Het is nu 14 graden. En we gaan naar 15, 16 graden. Echt een stuk lager dan gisteren. Komende nacht gaan we terug naar een graadje of 9. En later vannacht krijgen we vanuit het westen bewolking. En die bewolking, ja, daar hebben we helaas morgen overdag mee te maken. Dus dat stralend helder blauwe weer tussen de buien door, dat gaat verdwijnen. Dus morgen overwegend grijs, vooral in de ochtend regent het. 'Smiddags is het eventjes wat droger. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 15 graden. En dat zijn ook de temperaturen voor het komend weekend. Maar in het weekend hebben we weer een weerbeeld wat een beetje lijkt op dat vandaag. Dus een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. Dan weer een prachtige zonnige hemel en dan weer een flinke bui. En vooral op zaterdag waait er nog een stevige wind.
0: Perfect weertje voor een weervrouw.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, hartstikke goed. We gaan ervan genieten. Dankjewel Margot. En wij spreken jou heel graag vanavond weer bij Aard.
1: Gaan we doen. Dag Connie.
0: Dag.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de Week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De Week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons, Radio M Utrecht.

onlosmakelijk verbonden met Peter R. de Vries, hè? Dit liedje van Procol Harum. Het komt uit 67 en binnenkort begint de week van de 60s op 17 oktober. Schrijf het alvast in je agenda. En je kunt ook stemmen, hè? Want wij gaan dan wel een hele mooie lijst uitzenden op vrijdag 23 oktober. Namelijk de top 100 van het jaar 1966. En je kunt ook stemmen op 3 favoriete hits uit die lijst. Dus lekker stemmen allemaal. Dat kan op radio.mutrecht.nl of gewoon via de app van RTV Utrecht. Dan gaan we even blikken naar zometeen vooruitblikken in Aan Tafel. Het is nog geen week geleden dat onze koning het rapport over het koloniale verleden van Nederland in handen kreeg. Daarin staat dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang hebben gesteund en daaraan hebben verdiend. Nou, ook RTV Utrecht is in ons koloniale verleden gaan speuren en heeft samen met Angelique Houtveen een reis langs de Vecht gemaakt. Je weet, die mooie rivier, er staan statige panden uit de 17e eeuw. En in de serie Buiten aan de Vecht volgt Angelique de Vecht en ontdekt hoe het landschap verbonden is met de opkomst van Amsterdam natuurlijk, hè, als handelsstad, bestuurlijke macht en het Nederlandse koloniale verleden. Kortom, een hele interessante serie te zien bij ons op RTV Utrecht. Daar komen we zo meteen over te praten. En in het volgende uur de ontknoping van de stem van M. Dus heb je meegedaan, moet je zeker even luisteren. Want misschien win jij wel onze portable radio. Eet smakelijk en tot zo.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter die hack. De autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig uitpakken. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al 1,3 miljard uit voor een pakket om boeren te ondersteunen. Frankrijk is de grootste landbouwproducent van de EU. De belangrijkste vakbond zei vorige maand dat door de hete zomer minstens 10 miljard euro aan productie verloren is gegaan. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Op 5 december is de laatste uitzending op tv. De omroep gaat kijken hoe Kassa online verder kan, maar met een kleiner budget. Afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 48.500 woningen te koop gezet. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Dat waren vooral huurappartementen die in de verkoop gingen. De prijzen stegen met bijna 2%. Gemiddeld kostte een bestaand huis 503.000 euro. En dan nog het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 3 minuten over.

0: Ruim 1 miljoen beschikbaar in de gemeente en er werd voor 5 miljoen euro aangevraagd. En het kan morgen extra druk worden op de weg door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. Daardoor wordt het volgens de ANWB druk in onze regio en ook in Gelderland en Brabant. Meer nieuws straks om 14:30.
1: Dankjewel. En wij hebben hier in aan tafel te gast Angelique Houtveen. Heeft een mooie serie gemaakt, Buiten aan de Vecht. Dat hoor je zo meteen.
2: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden?

0: vrolijke noten van deze band, Cool and the Gang. Goedemiddag, 8:08.
1: Aan tafel.
0: Het is nog niet zo heel lang geleden dat onze koning het rapport over het koloniale verleden van Nederland in handen kreeg. Daarin staat dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang hebben gesteund en daaraan hebben verdiend. Nou, wij als RTV Utrecht zijn ook in ons verleden gaan speuren. Samen met Angelique Houtveen. Ze heeft een reis gemaakt langs de Vecht, die mooie rivier, met statige panden uit de 17e eeuw. In de serie Buiten aan de Vecht volgt Angelique de Vecht en ontdekt hoe het landschap verbonden is met de opkomst van Amsterdam als handelsstad, bestuurlijke macht en ook het Nederlandse koloniale verleden. Angelique, hartelijk welkom.
2: Dankjewel, Connie.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: We kennen jou als radio-dj. Je hebt bij heel veel radioomroep gezeten.
2: Klopt.
0: Ook op televisie. Vaak tafeldames geweest bij programma's.
2: Ja.
0: Muziekcolumn had je gehad in de Linda. En nu dit op de televisie. Waarom wilde jij deze serie maken?
2: Nou, ik werd hiervoor gevraagd en ik ben geboren in Utrecht. En de Vecht is voor mij bekend terrein.
0: Ja.
2: En altijd wel afgevraagd, dan zie je die statige huizen. En ik denk, waar komt dat vandaan? Wanneer is dat opgericht? Puur ook gewoon uit interesse. Mm-hmm. Maar ook omdat ik wel weet, en ja, de geschiedenis van Nederland heeft ook een directe link met de geschiedenis van Nederland. Of van Suriname. Ik ben zelf half Surinaams, half Nederlands.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik wil toch wel eens weten hoe dat nou precies zit. Welk deel van het geld kwam daar vandaan? Dus toen ik dit op een pad kreeg, dacht ik, nou, hier mag ik dan in gaan duiken.
0: En ben je erachter gekomen hoe het nou allemaal precies zit?
2: Nou, allemaal precies. Het is een heel complex systeem.
0: Daar zijn allemaal afleveringen voor
2: precies,
0: die we gaan kijken.
2: Ja, inderdaad. Maar ik ben wel veel wijzer geworden over hoe die systemen in elkaar zitten. En wie die mensen eigenlijk waren die daar woonden. Wie hebben die huizen daar überhaupt opgericht en uit de grond gestand?
0: Ja, want dat waren toch wel rijke kooplieden uit Amsterdam.
2: Ja,
0: die wilden de drukke stad ontvluchten en een beetje in de natuur.
2: Klopt, ja, want Amsterdam stonk heel erg, zeker in de zomer. En die wilden daar weg. En vonden de Vecht een perfecte plaats. Er waren nog een boerderij en dingen. En nou, een van de eerste Johan Huidenkoper was een meneer die daar een stuk grond heeft gekocht en daar een prachtig huis heeft gesticht. En eigenlijk al zijn vrienden uit de elite van Amsterdam heeft overgehaald van, hey, kom ook hier naartoe.
0: Ja.
2: Hier kunnen we grote huizen bouwen. Hier hebben we landgoed. Hier kunnen we wellicht ook elkaar uitnodigen en ons pracht en praal tonen. Want dat was ook in die tijd. Waar je nu een dure auto voor je deur neerzet.
0: Was
2: kocht je
0: een
2: toen een landhuis. En nodigde je vrienden uit om te laten zien, kijk eens hoe goed ik het heb.
0: Ja. Laten we even een klein stukje luisteren uit de serie.
3: Als je hier over de Vecht vaart, is het verleidelijk om vooral te kijken naar hoe mooi het hier is. De buitenplaatsen, de tuinen, het water. Het is een landschap vol pracht en praal. Maar achter die mooie gevels schuilt een veel grotere geschiedenis. Eén van Amsterdamse rijkdom, van handel, familiebanden, van kunst en wetenschap, maar ook van koloniale handel en slavernij.
0: Koloniale handel komen zo meteen over te spreken. Mm-hmm. Maar ik hoorde je ook zeggen wetenschap. Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, een van de mensen die de Vijverhoffers, dat is nu een restaurant, Flora Batava. En daar woonde Agnes Blok. En zij was een wetenschapper en kunstliefhebber. En is een van de eerste die een ananas in Nederland heeft weten te kweken.
0: Oh.
2: En dat de ananas natuurlijk komt niet uit Nederland. Die heeft die zaadjes van over met al die schepen die meekwamen hier tot bloei kunnen brengen. En als je in die tijd een ananas had, dat was net zoiets als een dure auto dus hebben. Er waren ook leenananassen die van banket naar banket gingen om te laten zien wat voor rijkdom er was. Dus los van inderdaad die koloniale handel was er ook, werden planten ontdekt in bijvoorbeeld Suriname of andere koloniale gebieden. En die werden dan bestudeerd en die tekeningen kwamen terug naar hier. Dus het was ook wetenschap wat
0: ook
2: gebeurde.
0: Wetenschap.
2: Ja.
0: Ik zat net even een aflevering te kijken. Je was volgens mij bij Goudenstein in Maarsen, een heel mooi landhuis. Kom je daar eigenlijk dan zomaar binnen? Of zijn er ook mensen die zeggen, dank je de koekoek, het is van mij, ik laat het buiten.
2: Ja, sommigen wel. Nou, Goudenstein is nu het gemeentehuis van Maarsen. Dus daar hadden we toestemming om naar binnen te gaan en te filmen. Maar we hadden ook Gunterstein, die ook een prachtig landgoed.
0: Breukelen. Bij dat romantische witte bruggetje.
2: Precies. Ja. En daarvan zeiden de eigenaren, die nog afstammen dus van de lijn, dat is allemaal in de familie gebleven.
0: Ja.
2: Zeiden, we hebben liever niet dat er naar binnen wordt gekeken.
0: Oh, dat is dan wel weer jammer.
2: Ja.
0: Wie heb je allemaal gesproken eigenlijk?
2: Ik heb veel mensen uit stadsarchieven gesproken, zowel hier in Utrecht als in Amsterdam. Mensen die me echt konden meenemen in, het is prachtig om te zien, oude boeken waarvan je dus brieven ziet van een Ferdinand van Kollen. Dat was een van de mensen die Kunterstein op Volt woonde. Uit 1600 zoveel. Waar je dus echt precies kan zien hoe het eraan toe ging. Dus veel wetenschappers, onderzoekers. De eigenaar van Flora Batava. Die ook heel veel mooie verhalen heeft verzameld. En dus ook nazaten van tot slaafgemaakte. En nazaten van de mensen die deze woningen hadden. Dus die slaven in bezit hadden, zeg maar, ja. Tot slaafgemaakt.
1: En, maar die heb je dus ook gesproken?
2: Ook gesproken, ja.
1: En hoe is dat dan eigenlijk? Want voor de een is dat, ja, die komt uit een tot slaaf gemaakte geschiedenis. Ja. En de andere was familie van zo'n iemand die in zo'n kast van een kasteel woonde.
2: Ja.
1: Hoe ging dat dan, dat gesprek?
2: Nou, het was een bijzonder mooi gesprek. En dat zit volgens mij in de laatste aflevering. Waar we gaan kijken van oké, en nu verder. Nu weten we dit allemaal. En dan. En je verwacht dan een soort spanning. Hè? Maar kijk, het is natuurlijk niet onze generatie die het heeft gedaan. Die meneer heeft helemaal niks gedaan. En tot na, de slaaf, ja, de nazaat heeft ook niet van die slavernij zo beleefd op die manier natuurlijk.
1: Nee, maar enige afstand kan erover gepraat worden.
2: Ja, en het mooie was dat deze meneer Henrik, die vertelde ook, die kon ook zien van ja, mijn familie heeft ook verschrikkelijke dingen gedaan. En de doorwerking daarvan. Want door al dat geld dat is binnengestroomd, heeft hij nog steeds hele goede opleidingen kunnen volgen, in prachtige huizen gewoond.
1: Ja.
2: En aan de andere kant dus niet. Aan de andere kant, Naomi, die heeft zich moeten invechten daarin. Dus zo zie je dat, ja, het is wel lang geleden, maar die systemen hebben wel degelijk nog invloed nu. Alleen kunnen we elkaar daar niet per se de schuld voor geven, maar moeten we dieper kijken naar ja, de nalatenschap van die systemen.
1: Ja, jij zei, je bent dochter van een witte moeder en een Surinaamse vader.
2: Andersom.
1: Oh, sorry. Is dit, raakt dit jou dan ook persoonlijk, zo'n verhaal?
2: Ja, ja zeker. Ja, het is ook onderdeel van mijn verhaal. Beide kanten. En daarbij zeg ik wel, het is onderdeel van iedereens verhaal in Nederland. Of je nou van kleur bent of niet. En daar heb ik vooral naar gekeken.
1: Ja.
2: We zitten hier bij Radio M Utrecht. Dit is de geschiedenis van Utrecht ook. En vaak word ik dan gevraagd van raakt het mij? En dan kom ik opdraven als het gaat over slavernij bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, maar dit is ook jouw geschiedenis. Het is ook mijn vader die wit was, geschiedenis.
1: Ja.
2: En het raakt mij natuurlijk ietsjes persoonlijker. Omdat als je dan leest in de archieven dat er 500 koppen werden ingekocht. En met koppen werden mensen bedoeld. En specifiek ook nog, want een kind was nou maar een half kop bijvoorbeeld. Ach, ja. En dan zie je, ja, dat is een deel van mijn voorouders zijn dat.
1: Ja.
2: Die niet als mens werden gezien, maar die werden behandeld als handelsgoed, handelswaar.
1: Ja.
2: En dat weet ik, want ik ken natuurlijk wel een deel van de geschiedenis. Maar als je het zo in het handschrift van die mensen op papier ziet staan, hoe daar weer mee werd omgegaan.
1: Ja.
2: En ook wetende dat, vaak denken we van, oh, maar heel veel mensen wisten het niet in die tijd. We hadden het niet kunnen weten. Ja, het ging gewoon maar eenmaal zo. Maar dat er ook best wel veel kritiek ook al was binnen Nederland op die slavenhandel.
1: Ja.
2: En dat er toch niet naar geluisterd werd. En dan denk je, ja,
1: hadden we maar, of
2: was het maar anders gegaan, hadden we maar geluisterd. En ja, dat raakt me wel dat het in het, in, ja, uiteindelijk gaat het allemaal om geld. Ook nu nog steeds en in die tijd ook. In de naam van geld zoveel vreedheden hebben kunnen aanrichten.
1: Dat betreft is er nog een hoop te leren.
2: Nou, zeker
1: ook,
2: weten.
1: Ook in het hier en nu.
2: Ja.
1: Angelique, wij draaien even muziek en daarna praten wij door over jouw mooie serie, wat er nog meer allemaal in te zien is.

0: De Tremolo's op Radio M Utrecht. 2:10. Lunchprogramma aan tafel. En bij mij te gast is Angelique Houtveen. Zij heeft een mooie serie gemaakt voor RTV Utrecht. Binnenkort te zien op onze zender RTV Utrecht. Ik ga zo meteen de data noemen en zo. De serie heet Buiten aan de Vecht. Het gaat over die statige panden uit de 17e eeuw. En jij bent er eigenlijk achter gekomen van hoe komen ze eigenlijk daar? Nou, we weten inmiddels dat dat die rijke kooplieden uit Amsterdam waren. Het stonk in Amsterdam. Ze wilden een klein gezellig buitenhuis. Nou, dat waren die grote jetsers van huizen die er staan. Het gaat ook over bestuurlijke macht, toch?
1: Ja, zeker bestuurlijke macht. Wat we vaak onderschatten. Kijk, we hebben nu een soort systeem van overheden en hoe dat allemaal is ingericht. Maar dit waren eigenlijk, als je het vergelijkt een beetje de Elon Musks. Ja. Van die tijd mensen die heel goed waren in handel, die heel rijk waren. En die dus daarmee ook heel erg veel macht hadden. Die hele koloniale structuur hebben ingericht. En weet je, de koning, Nederland was op dat moment nog niet eens een koninkrijk. Dus er was nog geen koning. Dus dat soort mensen hadden echt heel veel macht.
0: Ja.
1: En als je dan kijkt naar hoeveel mensen waren dat. Nou, dan heb je het over misschien een paar families, 50 man. Die dat hele systeem in handen hadden.
0: Ja.
1: En dat maakt het helemaal zo cru. Want zeker als we nu zo terugkijken, denken we van, oh ja, systemen, ja, was ook wel ingewikkeld. Maar als je beseft dat 50 mensen de macht in handen hadden. En dit hele systeem hebben we ingericht.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Waar ben je nog meer allemaal geweest in deze 7 afleveringen? Slot Zuilen ben je geweest?
1: Ja, Slot Zuilen. We kijken natuurlijk naar die koloniale geschiedenis. Maar we kijken ook vooral naar wie zien we wel en wie zien we niet. We hebben nu een aantal namen. Johan Huidekoper, dus een van de eerste die zich vestigde langs de Vecht. Die op Goudenstein woonde, wat nu het gemeentehuis van Maarsen is. Mm-hmm. Freddy van Kolm bij Gunterstein. En zo hebben we nog een aantal namen. Maar er zijn zoveel namen die we niet zien. Ook van het personeel dat in die huizen werkte bijvoorbeeld. Op Slot Zuilen zijn we naar zo'n, die hadden een hele mooie tentoonstelling over het personeel. Over hoe die mensen nou woonden. En eigenlijk heel erg van, we kijken altijd naar de geschiedenis vanuit die bekende namen. Van een van de namen is zelfs, hebben we dagboeken gevonden van in het Stadsarchief van Utrecht. Hiernaast, toevallig waar we zitten. Jaren en jaren hield die man elke dag bij wat hij at. Wanneer hij seks had zelfs. Wanneer een handeltje. Als hij
0: je kan
1: iets,
0: het maar weten.
1: Nou precies. Als hij een cadeautje had gegeven aan iemand, noteerde hij dat. Zodat hij ook wist van, oh, dan moet ik ook iets terugkrijgen op een bepaald moment. Dus we weten zoveel van sommige van die mensen. En dat is hoe we naar de geschiedenis kijken. Door de blik van deze mensen.
0: Ja.
1: Maar wie zien we niet? Dus daar zijn we ook heel erg naar gaan kijken. Zowel bijvoorbeeld de mensen op de plantages die heel veel rijkdom hebben vergaard. Maar ook hier in Nederland, de mensen die dat zo'n huis runden en draaiende houden.
0: Downton Abbey-achtig.
1: Precies, nou dat voelde heel erg echt Downton Abbey inderdaad. Ja. En die mensen, die zijn natuurlijk verdwenen uit de geschiedenis.
0: Ja.
1: En ja, ik zou het toch fijn vinden als we ook een beetje kunnen kijken vanuit die perspectieven.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb zelf ook wel eens, ik heb best wel vaak ook gevaren daar over de Vecht. En ik vraag me dan altijd af, wie zou hier wonen of wat zit hier nu?
1: Ja.
0: Heb jij enig idee, wonen daar dan nog particuliere families? Of zijn het ook heel veel bedrijven geworden? Ik weet dat er een paar restaurants volgens mij zitten.
1: Ja, Flora Batava is nu een restaurant, wat vroeger de oude Vijverhof was. Waar dus Agnes Blok woonde. Er wonen ook nog een aantal families. De Gunterstein woont dus gewoon nog steeds dezelfde familielijn. En ook inderdaad bedrijven. Dus verschillende gemeentehuizen, trouwlocaties. Wat is een prachtige locatie om te trouwen.
0: Ja.
1: Dus het is echt een mix van verschillende mensen. En ook een aantal jong, het nieuw geld zoals ze dat noemen.
0: Ja.
1: Van een van de huizen kwamen we erachter, dat is een meisje van 29. Die het goed heeft geërfd en daar nu een woning heeft gekocht.
0: Nou ja, heerlijk.
1: Lekker voor haar.
0: Lekker voor haar.
1: Ja.
0: Even over jou. 7 delen. Je hebt veel op het water gezeten.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook een dag in 33 graden op het water gezeten. Toen het zo warm was.
1: Ja, dat is een van onze eerste draaidag. Bij Flora Batava wachten we dus. En dat 33 graden. En het is dan zo. Je ziet mij elke dag, elke aflevering met dezelfde kleding aan. Alsof het natuurlijk allemaal in één lange take geschoten is.
0: Ja.
1: Maar dat was niet zo. Verschillende opnamedagen. Maar ik moest wel elke dag diezelfde outfit. Dus bij 33 graden was dat heel erg warm. En op sommige dagen, op een bootje, was het heel erg koud.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Dat
0: kan allemaal maar gebeuren. Voor de mensen die de Vecht een beetje kennen.
1: Ja.
0: Welk gedeelte heb je van de Vecht? Want als je richting Utrecht gaat, krijg je boerderij, krijg je een beetje industrie. Het begint allemaal een beetje in Maarsen, geloof ik.
1: Ja, vooral zo'n beetje vanaf Goudenstein. Zeg ik dat goed? Maarsen. En dan richting Breukelen. Want dat zijn echt, nou, als je de Vecht kent, dat zijn de kasten van huis. En het hele mooie gebied is dat.
0: Ja, leuk. Nou ja, ik heb een stukje gezien. Het is een hartstikke mooie serie. 7 delen uitgezonden.
1: Ja.
0: De eerste op RTV Utrecht 12 oktober.
1: 12 oktober komt die, ja, op RTV Utrecht.
0: En dan elke week op die maandag.
1: Elke week weer een nieuwe aflevering. En uiteindelijk komen ze geloof ik ook op YouTube te staan.
0: Ja. Dus, en ze zijn ook allemaal terug te lezen op de site van
1: zeker
0: RTV
1: weten.
0: Utrecht. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Met wat voor gevoel heb je deze serie gemaakt?
1: Ik zit erbij met een gevoel van dat ik veel meer kennis heb over deze geschiedenis. En in de hoop dat deze kennis, nou ja, naar meer mensen toe gaat. En we leven in een tijd waar, ja, kijk, racisme is nog steeds een realiteit. En er zijn natuurlijk veel dingen veranderd sinds die tijd. Maar heel veel systemen die ook nog steeds in stand zijn op dit moment.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat deels ligt ook aan een gebrek aan kennis van de geschiedenis. En als je deze geschiedenis kent en weet, het is onze gezamenlijke geschiedenis, ja, dan is het bijna niet mogelijk om dingen te roepen als, hey, ga terug naar je eigen land. Of weet je, dan zie je waar dit is ontstaan. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat überhaupt racisme en dat het ene ras superieur is aan het andere ras ontstaan is ook in die tijd als een soort propaganda. Mm. Want we kunnen het niet verkopen als door te zeggen, dit zijn gewoon allemaal mensen en die hebben wij tot slaaf gemaakt. Nee, we moeten ze wel denigreren en een verhaal omheen verzinnen van, hey, het zijn minder, het zijn geen mensen. Dus dat is daar ontstaan. Dus als je ziet waar we nu zijn, ja, dat is allemaal, heeft allemaal een link. En hoe beter we die geschiedenis kennen, hoe beter we vandaag de dag ook kunnen handelen en kunnen zien en hopelijk ook meer begrip voor elkaar kunnen hebben.
0: Mooie woorden. Angelique Houtveen, de serie Buiten aan de Vecht, binnenkort te zien bij ons op RTV Utrecht. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: Aan tafel, Connie Kraaijenveld. Ja.

0: betekenis.
1: Jeroen van der Boom was dat op Radio M Utrecht. Eva, wat zit er straks in het nieuws bij ons?
2: Ja, we gaan het hebben over onder andere zorgen over het busvervoer in het oosten en westen van onze provincie. En er is voor 5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd door vrijwilligersorganisaties in Utrecht.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Eva.
2: Ja, er zijn zorgen over het busvervoer. Politieke partijen in Amersfoort en Veenendaal maken zich zorgen over het busvervoer daar in de regio vanwege de problemen bij Keolie. Dat bedrijf rijdt in het oosten en het westen van de provincie en er zouden financiële problemen zijn, maar daarover zegt de provincie geen uitspraken te kunnen doen. De partijen maken zich zorgen omdat veel inwoners van Amersfoort en Veenendaal afhankelijk zijn van de bus en ze balen ervan dat ze slecht geïnformeerd worden. Utrecht heeft niet alle vrijwilligersorganisaties die om geld hebben gevraagd een subsidie gegeven. 1 op de 3 kon maar blij gemaakt worden. Het gaat om subsidies uit de sociale basis, zoals bewegingslessen voor ouderen, de speelgoeduitleen of bijeenkomsten van lotgenoten. Er was ruim 1 miljoen euro beschikbaar in de gemeente en er werd voor 5 miljoen euro aangevraagd. Afgelopen kwartaal zijn er weer meer koopwoningen op de markt gekomen. Het gaat om een stijging van bijna 50.000 huizen vergeleken met een jaar eerder. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht gaat het vooral om oude huurwoningen en dat is heel dubbel.
12: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
2: Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal 503.000 euro. Het kan morgen extra druk worden op de weg door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. Daardoor wordt het volgens de ANWB druk in onze regio en ook in Gelderland en Brabant. Dat komt overigens niet alleen door vakantieverkeer, maar ook door werkzaamheden. Die zijn op verschillende plekken in het zuiden gepland. Onze regio is een week later aan de beurt voor de schoolvakantie. Het weer, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Er is af en toe wat zon vandaag, afgewisseld met regen. En het is maximaal 16 graden.
1: Dankjewel Eva. Kijken wij even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Een korte file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 6 minuten. Muziek is onderweg van Adamo.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
14: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen.
0: Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
16: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
17: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: nieuwe single van Suzanne en Freek. En je kijkt eigenlijk met die liedjes gewoon mee in hun leven. Hè? Hoe het met ze gaat als je goed naar de teksten luistert. Mooi liedje. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wij hebben de stem van een meneer deze week op de radio. En we zijn heel benieuwd of er iemand is die dat weet. Ja, er waren toch best wel veel mensen die het weten. Laten we nog één keer luisteren naar de opgave.
2: Als je er zo over nadenkt, is het werkelijk schandalig wat hij deed.
1: De stem van M.
0: Nou, wij gaan eens iemand bellen. Uit die hoge hoed. Kijken wie we aan de lijn krijgen. Hallo?
3: Ja, goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Cornel Kreuger.
0: Cornel Kreuger, je spreekt met Connie van Radio M Utrecht.
3: Ja, ik vind dit wel een heel mooi telefoontje.
0: je weet zeker waarvoor ik bel?
3: Ja.
0: Nou, ja, wij zoeken natuurlijk die stem van de bekende meneer. Heb je enig idee wie dat is?
3: Als ik het goed uitspreek, Zacharko Broeren.
0: Jawel, dat is helemaal goed. Weet je toevallig ook wie dat is?
3: De korte presentator van het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.
0: Ja, dat klopt. Het is onze eigen collega, Zacharko Broeren. We dachten, we doen eens een keertje wat dichterbij. Hij is het gezicht van Bureau Hengeveld. Elke woensdag vraagt hij de kijkers om tips over actuele misdaadzaken. Hij doet ook verslaggeving op locatie voor opsporing verzocht. En dankzij dat programma worden er toch wel wat boeven opgepakt eigenlijk.
3: Ja, dat is een mooi programma. Ja,
0: ja, het is ook zo. Er wordt tegenwoordig ook veel gefilmd. Hè. Er zijn veel camera's. Ik zag laatst ook weer in het programma een dief die ergens naar binnen sloop in een restaurant. Laag bij de grond. Had geen idee dat dat dan toch een soort beveiligingscamera hangt. Ja, dan ben je erbij.
3: Juist.
0: Ja, zo simpel is het eigenlijk ook weer, hè, Cornel?
3: Nou.
0: Goed. Cornel, heb je nog een plekje ergens in huis voor onze portable radio?
3: Op diverse plekken, ja. Ja. Het is welkom het cadeau. Hè.
0: Goed zo. Wij gaan het naar je opsturen en we luisteren ook nog even naar de oplossing om echt te kijken of het Zacharko is.
2: Ze hebben geen idee wie hierachter zit en waarom. Helaas de recherche ook niet en daarom wordt jouw hulp nu ingeroepen. De man die vuurwerk door de brievenbus gooit is gefilmd door de deurbelcamera. Hopelijk herken jij hem. Zo ja, geef het dan door.
0: Nou, dat is hem wel degelijk. Dag Cornel, we gaan de radio opsturen hoor.
3: Hartelijk dank.
0: Joe, dag hoor.
3: Dag.

0: kappen met het surfweertje, hoor. Ook in Nederland. We krijgen echt de herfst, hoorden wij in het programma van Morgo. Wij gaan even naar de dagvraag. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hou jij de stookwijzer in de gaten? De gemeente Utrecht heeft namelijk het strengste beleid van heel Nederland als het gaat om stoken. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken. Je hoort het al een beetje. In een vuurkorf of een buitenkachel. Dat mag niet meer. Het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten is ook niet toegestaan. Denk dan aan barbecues en zo. Harry die zegt, ja, de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid. Wel dan Utrecht, want ja, het verbranden van hout is hartstikke schadelijk voor het milieu, omdat grote hoeveelheden luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen vrijkomen. Nou, hij schrijft heel erg uitgebreid waar het allemaal nog meer over gaat. Moet je maar even kijken op de Facebookpagina. Dankjewel voor het uitgebreide relaas van jou. Dankjewel, Harry. Marcel daarentegen, die denkt er anders over. Bij mij brandt de kachel heerlijk, lekker, aangenaam en gezellig. Marianne die zegt, vrijheid, blijheid. Als iedereen de stookwijzer in de gaten houdt, ja, dan gun ik iedereen zijn houtkachel. Fijne dag. En Caroline die zegt, ja, we hebben vloerverwarming, maar in de tuin hebben we wel een mobiele huidgestookte pizzaoven. Ik heb wel een beetje stookschaamte. Ik gebruik dat ding maximaal 1 keer per jaar. Hoe is het met jou, Edwin?
1: Stookschaamte, wel mooi, hè?
0: Ja, ja, stookschaamte.
1: Maar niet te veel stoken, hoor.
0: Nee, in een goed huwelijk ook niet. Heb jij last van stookschaamte?
1: Ja, ik had het. Nee, niet van schaamte. Wel van de rook hier en daar soms. Want dat ruik je toch wel. Mensen, ja, het is gezellig misschien. Lekker opwarmen in buiten. Maar soms komt dat gewoon je huis in. En dan vind je het toch wel vervelend.
0: Ja, dus, je moet die code rood eventjes goed in de gaten houden. Ik heb zelf een open hart. Ik heb vorig jaar niks gestookt. En dit jaar denk ik ook niet. Misschien heel uitzonderlijk een keertje met kerst. Ja, ik heb ook stookschaamte, zo kan je het wel zeggen. Oh. Ik woon in een rijtjeshuis. En als mensen daar last van hebben of astma hebben, dan word je dan niet blij van.
1: Precies, die. Ja, jij bent heel goed bezig, Connie.
0: Nou ja, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar goed, denk er even over na. En laat het vooral even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of app het met de RTV Utrecht.
1: Oké. Okay. Nou, na twee hebben we weer de jaren 60. Toen werd er volop gestookt. En ook uitlaatgassen.
0: Ja, inderdaad. Geen roetfilters nog in de auto's.
1: Inderdaad, het was helemaal vuil.
0: Katalysator, nooit van gehoord.
1: Nee hoor. Allemaal toekomstmuziek. In de krant lees ik over een Connie Hogeveen, overigens weer naamgenoot. Maar ook een Frank Kraaienveld gaan we straks over hebben. De zanger van de Bintangs, die gaan ermee stoppen.
0: Oh.
1: Komend weekend. Dat is hun afscheids. Wist niet dat ze nog bestonden eigenlijk. Maar ja, die waren er dus altijd nog. De oudste Nederlandse band, na de Golden Earring. Die werd natuurlijk eerder gestopt. De Bintangs geven hun afscheidsconcert. Dus straks staan we er eventjes bij stil. Dan hebben we weer mooie van de Beatles klaarstaan. En deze ook. Dave Dozy, Bicky McIntosh. Klein eerbetoon nog aan Bicky, die is dit jaar overleden. Nou, de muziek is verder ook helemaal oké. Uit de jaren 60 na 2.
0: Ah, we gaan lekker luisteren. Fijne middag en heel veel plezier zometeen in de 60's met Edwin.

0: een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dat is dan €250.
11: Betalen?
12: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
11: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles

kleine verdrietjes, grote verdrietjes. Ook vandaag allemaal weer te horen in dit programma. Oorspronkelijk was dit nummer bedoeld voor Niels Sedaka. Hij is overigens ook wel te horen als je goed luistert op deze versie van Gene Pitney. Maar problemen met de platenmaatschappij zorgden ervoor dat het uiteindelijk dus naar Gene Pitney ging. Maar Niels Sedaka heeft het wel opgenomen.

0: It Hurts to Be in Love. Ook meteen even een eerbetoon aan hem, hè?
1: Studio 60's.
0: En welkom, ik ben Edwin. Laatste rondje alweer van deze week met de jaren 60. Maar binnenkort kun je weer 7 dagen lang genieten van deze tijd. En komend weekend dan is het afscheid van de Bintangs. Daar staan we heel even bij stil, straks aan het eind van dit uurtje. Dat is toch wel de oudste Nederlandse groep op de Koninginnewing. Die zijn er ook al eigenlijk niet meer officieel. Maar de Bintangs gaan er dus ook mee stoppen. Straks hoor je een van hun liedjes. Vandaag is het ook de 60ste verjaardag van het liedje Dandy. En in 3 smaken straks in de jukebox en je mag er eentje uitkiezen. Dan heb ik ook weer de krant van toen, van 8 oktober. En daarin lees ik onder meer dat Koninginnedag volgend jaar niet op 30 april zal zijn. Goed om te weten welk jaar dat was, hoor je zo dadelijk. En we horen ook zo meteen van Manfred Mann. Mr. James. Ja, die is er zelf ook. Nodig ook aan soul in de 60's. Laten we meteen maar even de rode roper uitleggen dan voor de Queen zelf. Aretha Franklin. Studio.

Wise as March and True Story was dat. Neem maar even door naar de krant van vandaag. 8 oktober 1966 was al een zaterdag. Dus een dik Utrecht nieuwsblad hier voor mijn neus, waar ik even wat berichten uithaal. Ik begin even met een mooie tekening die ik hier zie. Van de nieuwe Vleutense spoorbrug, zoals die eruit komt te zien. En dat wordt ongeveer hetzelfde als de verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, die daar vlak naast ligt. En ook een foto van de al bestaande Demka-brug hier gezien vanaf de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal in de richting Utrecht. En dit hoort er eigenlijk ook bij, want over dik een half jaar wordt de Cartesiusweg in Utrecht in gebruik genomen. Dan zal de oude, smalle onderdoorgang onder de spoorlijn Utrecht-Woerden vervallen. En kan het verkeer gebruik gaan maken van het Royale Viaduct met 2x2 rijstroken dat al een tijdje gereed ligt. En ook op deze pagina nog een heel ander bericht met een foto. En wel van twee mensen die elkaar het jaarwoord hebben gegeven. Het is een onderwijs- en sporthuwelijk, want in het stadhuis trouwde mejuffrouw Connie Hogeveen. Zij is kleuterleidster aan de kleuterschool Het Puttertje aan het Adlee-plantsoen. En de bruidegom is de heer Jaap van Straten. En die is bekend van de tennisclub ULTC en basketbalvereniging SVE. En nog een huwelijk dat gesloten is van twee jonkies. En dat gebeurde in het voormalige gemeentehuis Te Zuilen, lees ik hier. Dat gaat hier om de 19-jarige drummer van de beatband The Intruders, Hans Enders. En ook de 18-jarige Henny van Doren. En bij het verlaten van het gebouw zongen de andere leden van de band Lang zullen ze leven. Dat is een nummer dat overigens niet op hun dagelijkse repertoire staat. En een mooie foto ook uiteraard erbij. En deze mededeling nog even in de krant van vandaag in 1966. Want Koninginnedag volgend jaar, 67 dus, niet op 30 april, maar op 1 mei. Aangezien de verjaardag van de koningin volgend jaar op een zondag valt, heeft de ministerraad besloten dat de viering van haar verjaardag op maandag zal plaatsvinden. En dan ook nog die week 4 mei op Hemelvaartsdag. Dat is ook lastig. En daarom is de herdenking van de gevallenen een dag vervroegd volgend jaar naar woensdag 3 mei. Tot slot nog even deze advertentie. Ik zie een mooie radio voor de liefhebber. En Discofiel staat hier mooi bij geschreven. Het gaat om de Beomaster 900K Full Transistor. En die kan worden aangesloten op het lichtnet en ontvangt, dat is mooie techniek, FM Stereo. Hij heeft een akoestische en briljante weergave en is qua techniek zijn tijd ver vooruit. Het is een langwerpige radio in een elegante kast, verkrijgbaar in teak, hout of palisander, en is te koop bij Kersbergen aan de Oude Gracht in Utrecht aan de Nachtegaalstraat. Telefoon 15981, nog lekker kort nummer was dat toen. En ook een opvallende binnenkomer in de hitparade vandaag, 60 jaar geleden dus. Daar kom ik zo meteen op terug met onze jukebox na het regionieuws. Eerst even een ander liedje wat er ook in staat. Ook te leuk om te laten liggen, deze van Tommy Rowe. Hier is Sweet Pea.

0: De Casuals waren dat. Werd geschreven door Marty Wilde, je weet wel, van Abigail Fanny en Ronnie Scott. En oorspronkelijk zou het eigenlijk When Rosemary Goes gaan heten, maar dat werd op verzoek van Marty Wilde veranderd in Jessamine, vernoemd naar een café waar zijn schoonmoeder destijds woonde.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles!
2: Beatles beste.
0: Zo hoor je nog eens wat in Studio 60's. Tijd weer voor onze dagelijkse bijdrage vanuit Liverpool. John, Paul, George en Ringo, vandaag doe ik er eentje uit hun begintijd. Het was in februari 1963 dat John Lennon en Paul McCartney dit nummer schreven in de tourbus. Ze waren samen op tournee met Helen Shapiro. De titel en het idee kwamen eigenlijk van een lezersbrievenrubriek genaamd From You to Us in het Britse muziekblad New Musical Express. En zij draaide die woorden gewoon om. En een paar dagen later, begin maart 1963, werd opgenomen in de EMI Studios aan de Abbey Road. Productie was van George Martin en het wordt ook vooral gekenmerkt door de mondharmonica van John Lennon en de falsetto Who, geïnspireerd vooral door Little Richard.

0: Dionne Warwick. Anyone with a heart. We hadden net de falsetto vooral van John Lennon. In From Me to You. Deze kon er ook wat van, hè? Zijn naam Frankie Valli met de Four Seasons zometeen te horen in het tweede halfuurtje van Studio Six. We gaan eerst naar het regionieuws met Eva. Goedemiddag, wat ga je straks doen?
1: Ja, het gaat onder meer over een opgepakte medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland. Die is weer vrijgelaten. En er is aan tonnen schade bij een school nadat er urenlang een brandslang open stond.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een potje.

0: hij anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nieuws van 3 met Eva de Boer.
7: Ja, er is nieuws over de politie. Een medewerker van de politieeenheid Midden-Nederland, die 2,5 week geleden werd opgepakt, is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie meldt dat de verdenking losstaat van zijn werk. De politie ontdekte de verdenking tijdens een strafrechtelijk onderzoek in de regio Midden-Nederland. Deze regio omvat Utrecht, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Het is dus niet zeker dat de man in de provincie Utrecht woont of werkt. Dat wil het OM ook nog niet zeggen. Het OM geeft ook geen details over de verdenking zelf. Recent kwamen er meer medewerkers van deze politieeenheid in opspraak, waaronder een veroordeling voor seksueel misbruik en een vrijspraak voor verkrachting. Politieke partijen in Amersfoort en Veenendaal maken zich zorgen over het busvervoer in de regio vanwege de problemen bij Keoli. Dat bedrijf rijdt in het oosten en in het westen van de provincie en er zouden financiële problemen zijn. Maar daarover zegt de provincie geen uitspraken te kunnen doen. De partijen maken zich zorgen omdat veel inwoners van Amersfoort en Veenendaal afhankelijk zijn van de bus. En ze balen ervan dat ze slecht geïnformeerd worden. Een losgeschoten brandslang heeft op een middelbare school in Baarn voor tonnen aan schade gezorgd. Dat gebeurde al eind juni op de Waldheim, maar nog altijd is niet alle schade hersteld, blijkt nu. Urenlang stroomde er toen water uit een slang. Er was geen lokaal waar geen water in terechtgekomen was. De school heeft nu, na de zomer, nog niet alle materialen vervangen van scheikunde en natuurkunde. En omdat de lokalen voorrang kregen, zijn de kantoren van docenten ook nog niet opgeknapt. En sportnieuws. In een lastige wedstrijd in China wist tennisser Botik van de Zandschulp toch te winnen van zijn Spaanse tegenstander. En dus is hij door naar de tweede ronde in Shanghai. De 31-jarige Veenendaler die won uiteindelijk in 3 sets. De Amerikaan Alex Mitchelson is zijn volgende tegenstander. Het weer. Het is een stukje frisser dan de afgelopen tijd. Af en toe wat zon, maar ook regen vandaag bij maximaal 16 graden. Morgen dan is er meer wind, ook regen en ook weer 16 graden.
6: Het scheelt een jas, hè, zeggen ze dan.
7: Dat klopt wel, ja.
6: Inclusief regenjassen ook nog, ja. Dankjewel Eva. Nog even naar de weg ook meteen. Want de A2, daar moet je rekening houden met vertraging, meldt de ABB. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Mieren en knooppunt Lunetten, zo'n 10 minuutjes. En ook op de 27 van Utrecht naar Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Rijsweerd. Na een ongeluk zo'n 5 minuten daar vertraging. Dus een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
8: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival van oktober tot kerst.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
0: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: and bitterness.
1: Hij had zijn microfoon bijna op. James Brown was dat, It's a Man's World.
2: Hallo!
1: En daarin regeren de heren ook vandaag. Maar liefst drie keuzes, dat komt niet zo vaak voor. Want het liedje Dandy kwam namelijk ook in drie smaken vandaag, 60 jaar geleden, in 1966. Dus de hitparade binnen, bedacht door Ray Davies van The Kings. Het gaat over zijn jongere broer en ook zijn losbandige leefstijlen vooral. En uiteraard namen de Kings het op en dat is meteen keuze 1.
3: Dandy, Dandy. Where you gonna go now? Who you gonna run to?
1: Maar hij is er ook zo, van Clinton Forts.

0: the girls.
1: Misschien niet zo snel. Nou, dat zijn in ieder geval Hermans. Hermans, ook zij namen een versie op van Dandy. Dus welke zullen we doen? 1, 2 of 3? De Kings zelf, Clinton Ford als nummer 2. Of heb je liever Hermans, Hermans? Laat het maar horen in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Ben ik benieuwd welke de voorkeur krijgt en straks de meeste stemmen. En hier als beloofd nu Frankie Valli en de Four Seasons.

die dagen van december die komen alweer in zicht, hè? Daar gaat het over. Meester Prikkebeen, Ellie Niemann, hoorden we. Deze keer niet met Rickert aan haar zijde, maar dus met Boudewijn de Groot. En de tekst van Lennart Nijg. Ja, die vuurpijlen waar het hier over ging, die zullen we waarschijnlijk met de komende jaarwisseling en daarna niet veel meer gaan horen, is tenminste de verwachting. Studio 60 is vandaag van James Brown tot semi-detached suburban Mr. James. Die hadden we ook nog liggen. Hier is Manfred Mann.

geeft die dosie Biggie Big & Rich. Dankjewel voor het reageren op onze keuzeplaatjes in de jukebox. Het waren er deze keer dus drie. Want vandaag, 60 jaar geleden, verscheen Dandy in drie verschillende smaken in de hitparade. Van The Kings, van Clinton Forbes en ook nog van Herman's Hermits. Dini, Annelies, Nel, Anne, Maarten, Henk hebben onder meer even een berichtje gestuurd via de app. Dank je. Keuzestress voor Anja zie ik zelfs hier in Zuilen. Ook Anja uit Amersfoort nog even danken voor het reageren. Liever Clinton Forbes, zegt ze. Net als Martin overigens uit Katwijk, want die hoor je niet zo vaak. Maar ja, meestal gaan we toch voor het bekende. Hè? En dat was ook vandaag niet anders. Met meer dan 60% toch liever die van de Kings die het ook hadden bedacht. Hè? Ray Davies, over zijn broertje Dave gaat het dus. Over zijn losbandige levensstijl. Dandy.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
0: En de verhalen van toen.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Cliff Richard. Hij is bijna jarig. Volgende week wordt hij 86. Dat zijn ook de getallen die ik zie bij de leeftijd binnenkort van Jos. Maar dan omgedraaid, hè?
1: Nou, dat duurt toch heel even.
0: Ja, 68 toch? Was het gewoon.
1: Zo'n beetje.
0: Zoiets, ja.
1: Ja, zo'n beetje.
0: Dat duurt nog iets langer, inderdaad. Wat ga je zo meteen doen, joh?
1: Het is vandaag, misschien heb je er nog nooit van gehoord, Nationale Lief en Leed Dag. Nee. Lief en Leed, ik vraag aan de luisteraars, met wie deel je lief en leed? Dat is vaak maar één persoon, dat kunnen ook meerdere personen zijn.
0: Tegenwoordig wel, toch?
1: En ik ga lieve plaatsen draaien, maar ook hits met leed. Ik heb wat mooie smartlappen uitgekozen. Dat is hartstikke leuk. Nou. Manuela van Jack Herp en zo. Ja. Nou, dat allemaal zo meteen.
0: We hadden er ook een aantal voorbeelden van in dit uur weer Studio 60's. En wat ga je dit weekend doen?
1: Zondagavond ga ik naar het afscheidsconcert van een bekende band.
0: Ja, dat is ook het slotakkoord vandaag van Studio 60's. Herinnert u zich de Bintangs nog? Want daar gaat het om, hè?
1: Ja, de Bintangs, de oudste nog bestaande band van ons land, gaat ermee stoppen. 63 jaar hebben ze bestaan. In 1961 werden ze opgericht door Frank Kraaienveld, bas, gitaar en zang. En moet je je voorstellen, die Frank Kraaienveld, die zingt er nog steeds. En ze gaan er nu mee stoppen. Daar ga ik heen. En vooral in de jaren 70 gingen ze het hele land door. Ook in het buitenland waren ze bekend. Ze werden ook wel eens de Nederlandse Rolling Stones genoemd. En ik heb er een binding mee, want ze komen uit de streek waar ik opgroeide.
0: Ja,
1: dus de Bintangs hebben voor mij een dierbare glans.
0: Binding met de Bintangs, logisch. Bintangs Bye Bye heet het ook, hè?
1: Ja.
0: Jij zegt 63, maar hier staat zelfs dat ze 65 jaar hebben bestaan. Ze hebben daar een jubileum ook rondom.
1: Ik zit verkeerd te kijken, ja, 65 jaar. Ja, en daarom gaan ze ook stoppen nu ze 65 jaar zijn geworden. Ja.
0: Podium Victory in Alkmaar komende zondag. Misschien heb je even tijd om te gaan kijken en dan kom je Jos ook tegen.
1: Die is volgeboekt.
0: Oh, sorry. Ja. Hier zijn ze, want dit waren die Bintangs. Riding on the LNN.
1: Yo!

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk

0: Dankjewel Ismael. Ja, de zon doet het hier ook nu.
1: Een file van de ANWB op de A2 Utrecht richting het zuiden. Een file van een kwartier tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van

0: 19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
2: Daar moet je zijn. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

En ook deze is gemaakt voor de eeuwigheid. Want we draaien hem nog steeds in 2026. Sniffing the Tears. Een driver's seat voor iedereen die aan het rijden is. En waar dan ook in de wereld. Want je kan ons overal ontvangen. Ja, Radio M Utrecht overal te ontvangen via de app van RTV Utrecht. Beetje frisse lucht door je speakers. Leuk dat wij aanstaan. Het is weer een speciale dag natuurlijk. Het is elke dag een speciale dag. Het is vandaag Nationale Lief en Leed Dag. De dag van lief en de dag van leed. Vraag van mij, met wie deel jij je lief en leed? Vaak is dat maar één persoon. Misschien heb je een hele vriendengroep waar je alles op tafel legt. Ik deed dat ooit met mijn oma. Ik besprak alles met mijn oma. Goede herinnering aan. Met wie deel jij je lief en leed? Wil je dat met ons delen? Dat vind ik leuk. En ik draai platen over lief.

0: en Leed.
1: Manuela.
0: Ja. Ja, met wie deel je lief en leed? En wat zijn lieve platen en platen met leed? Laat even weten via de app van RTV Utrecht. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie de Bee Gees, Raccoon met die mooie nieuwe.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Bon dieu, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

ook voor de eeuwigheid gemaakt, hè? Rolling Stones bij Radio M Utrecht. Het is Nationale Lief en Leeddag. Ik vroeg, hoe deel je je lief en je leed met wie? En we draaien ook platen.

0: onvolprezen Ben Kramer nog altijd goed bezig met de clown. Radio M Utrecht wordt gereageerd. Michael Simonsen zegt: Jos, mijn lief en leed deel ik met mama Rietje en ook met mijn broer. Dan Patricia Vianne, die zegt: ik deel lief en leed met mijn man Daniel en ik heb een aantal goede vrienden met wie ik alles kan bespreken. En dat is natuurlijk wel fijn. Thea van Zon in IJsselstein. Thea, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Jij zegt dat je lief en leed deelt met je mannetje, zoals je het zelf zegt, al bijna 55 jaar.
1: Ja, dat klopt. En ook met mijn kinderen. Altijd een luisterend oor hebben ze voor ons als het even niet gaat.
0: Ja.
1: En ik vind het is ook heel belangrijk dat je er voor elkaar bent als, ja, als het iets minder gaat met je.
0: Ja, en dan is de vraag, durf je ten opzichte van je man of je kinderen te zeggen, lieverds, het gaat even iets minder met mama.
1: Ja, maar ze zien het wel aan mij.
0: Ja?
1: Ze merken het, hè, dat je dan anders bent, zeg maar.
0: Ja.
1: En het is wel fijn dat ze er wel voor je zijn, vind ik.
0: Dan laten ze je uitpraten en dan krijg je een arm om je heen en dan gaat het weer.
1: Ja, ja, en dat is toch heel belangrijk.
0: Heb je dat ook andersom, dat je kinderen jou opzoeken als ze wat hebben?
1: Ja, zeker. Zeker weten, ja.
0: Ja. Is er ook een voorbeeld dat je kan geven?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen.
0: Nou,
1: ja, vind ik heel moeilijk eigenlijk.
0: Nou, ik zal even met een voorbeeld komen. Dat is al jaren geleden. Mijn dochter die zegt: pap, ik wil met je over de pier wandelen. Ik zeg: oké. En dat gingen we dan doen. Een wandeling. En dan hoef je elkaar niet steeds aan te kijken. Hè? Dus dan is het heel makkelijk om met elkaar te praten. Toen,
1: ja.
0: Toen had ze verkering. Ze zegt: pap, ik wil het uitmaken. Maar ik vind het zo zielig.
1: Ja.
0: En toen hebben we een uur gepraat. En toen heeft ze uiteindelijk zelf de beslissing genomen. En ik moet zeggen dat ik een trotse papa was. Dat ze mij daar voor inlichtte. Want het zou kunnen zijn dat ze je er niet mee lastig wil vallen. Of op een andere manier.
1: Ja, maar ik heb altijd zeker een beetje open tegen elkaar zijn, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Dat je er altijd voor elkaar bent.
0: Ja.
1: Maar al is het midden in de nacht, kunnen we hun bellen. Maar ze kunnen ook ons bellen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik heel belangrijk, dat je er toch bent voor elkaar. Ook qua gezin en ook met mijn schoondochters. Dat is heel belangrijk.
0: Ben jij trots?
1: Ik ben heel trots op mijn gezin. En op mijn kleinkinderen.
0: En daarom heb je deze plaat aangevraagd van Wesley Bronkhorst. Het is een hele mooie, hè, in dit geval.
1: Ja.
0: Dag Thea, dankjewel.
1: Dag Jos, fijn uit.

0: Wesley Bronkhorst. Straks hebben wij deze. Het heeft een beetje met wintersport te maken. DJ Ötzi. Alvast een klein voorproefje. Ja, de Duitse 30 staat hier elk jaar weer. Zometeen dus helemaal bij Radio M Utrecht. Het regionieuws. Eva, hi. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het gaat zometeen over onder andere meer 80.000 nieuwbouwwoningen in de provincie. Die kunnen toch een stroomaansluiting krijgen. En er is een hele grote muurschildering ontdekt in Vleuten.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 3:30 met Eva de Boer. Hi Eva.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met nieuws over nieuwbouw. Zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen in de provincie Utrecht kunnen worden aangesloten op het stroomnet als de bouw daarvan voor april 2029 begint. Netbeheerder Stedin kreeg veel aanmeldingen van gemeenten en ontwikkelaars en heeft de bouw goedgekeurd. De hoeveelheid aanmeldingen verraste Stedin wel. Het stroomnet is overvol in de provincie Utrecht, vooral rond Amersfoort, Bilthoven en Montfoort. Nieuwbouwwijken die niet door kunnen gaan, die zijn er ook, maar die lijst is niet bekendgemaakt. Een medewerker van de politie Midden-Nederland die 2,5 week geleden werd opgepakt is vrijgelaten, maar hij blijft verdachte. Het Openbaar Ministerie meldt dat de verdenking losstaat van zijn werk. De politie ontdekte de verdenking tijdens een strafrechtelijk onderzoek in de regio Midden-Nederland. Het OM geeft geen details over die verdenking zelf. Recent kwamen er meer medewerkers van deze politieeenheid in opspraak, waaronder een veroordeling voor seksueel misbruik en een vrijspraak voor verkrachting. Het kan morgen extra druk worden op de weg door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. Daardoor wordt het volgens de ANWB druk in onze regio en in Gelderland ook in Brabant. Dat komt niet alleen maar door het vakantieverkeer, maar ook door werkzaamheden. Die zijn op verschillende plekken in het zuiden gepland. Onze regio is een week later aan de beurt voor de schoolvakantie.
0: Het is dus de dag morgen om eerder naar je werk te gaan of zoals ik vaak doe, staat er een file, dan ja, ga ik nog even doorwerken.
1: Ja, precies. Ja. Daarvoor of daarna zien te rijden. Zeker.
0: In ieder geval, iedereen een fijne herfstvakantie alvast, want die gaat niet volgende week, maar de week daarop hier. Hè?
1: Het duurt nog even, ja, okay. Klopt. In de Vleutense Willibordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder, omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Maar deze die zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Het is een bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw de hele kerk is beschilderd, later nog gestuukt en ook weer behangen. Het weer, het is een frisse middag met soms zon, buien en zo'n 16 graden. Morgen dan is het bewolkt en zijn er perioden met regen. En het waait dan ook flink bij maximaal 16 graden.
0: Ik heb mijn regenjas bij me.
1: Verstandig.
0: Is wel verstandig.
1: Vandaag, ja.
0: Wat voor weer gaat het weekend worden? We kijken vooruit om 17:50 op deze zender. Eva, over een uurtje spreek ik je weer. Hè?
1: Tot straks.
0: Op de weg is het vandaag. Het is donderdag met de D van druk. 9 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dan de A2 Utrecht naar het zuiden, 19 minuten. Het is een nieuwe Gein en Beest. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg, 7 minuten. Utrecht-Den Haag tussen Houten en Harmelen, 10 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoop het Lunette, 7 minuten. En tussen Hagestein en Lexmond ook. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam, een paar minuten. En dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst. Daar 7 minuten. Zometeen lekker meebrullen met Fleetwood Mac.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
13: Voordeel.
15: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
15: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
16: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

gemaakt voor de eeuwigheid, hè mensen. Fleetwood Mac bij Radio M. U trekt er niet wat je aan het doen bent en waar je bent. Wat doe je mee? We gaan het spelletje doen. De 3 voor 4. En ik heb 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Het kan bijvoorbeeld een woordje zijn dat in de titels terugkomt. Het kan ook zijn dat er een onderwerp is bij alle 3 de platen. En soms de namen van de artiesten. Doe mee met de 3 voor 4 en win ook nog iets. Dit is Kenny Chesney.

Dit voorjaar grote hit in de countrylijst in Amerika. Kenny Chesney en Carry On. Radio M Utrecht, dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen. Mocht het nou gebeuren dat je zegt, Jos, ik zie een overeenkomst, ik denk dat ik het weet, stuur dan een berichtje. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Aanwijzing nummer 2 is van DJ Utzi.

Hij werd bijna nummer 1 vorig jaar en het jaar daarvoor in de Duitse 30 of onze Duitse dag. DJ Ötzi, een Einstern, veel gedraaid op de wintersportlocaties. Nou, dit was aanwijzing nummer 2. Er komen al aanwijzingen binnen. Het is niet de makkelijkste van deze week. Misschien gaat jouw kwartje nu wel vallen. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht, want als de Beatles gaan zingen, misschien weet je het dan.

0: Beatles hart gaat open. Dat gaat het vaak bij Radio M. U zegt dan, we draaien veel Beatles. Het is, ja, het was niet de makkelijkste van deze week in de 3 voor 4. Ik ga even kijken of Riki het goed gaat hebben. En of zij een prijs in ontvangst gaat nemen. Terwijl het zonnetje hier weer lekker gaat schijnen in Utrecht stad. Waar wij wonen.
1: Hey,
0: met Riki.
1: Ja.
0: Waar bel je vandaan, Riki?
1: Uit Nieuwegein.
0: Nieuwegein. Ook een zonnetje erbij?
1: De ene keer wel, de andere keer regent het.
0: Ja, dat
1: ik
0: is...
1: Halen en brengen.
0: Wij hebben hier vanmiddag gehad dat de zon scheen en dat het regende.
1: Ja.
0: En echt waar, ik ben met een collega naar buiten gelopen om de regenboog te zien.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Maar die was er niet.
1: Oh. Nee. Ja. Dan heb je pech, volgende keer beter.
0: Dan heb je wel pech, ja. Goh. Zeg, ik heb nu 3 platen gehad en we gaan eens eventjes kijken of je de overeenkomst hebt gevonden. Vertel eens, wat heb je ervan gemaakt, Riki?
1: Dragen.
0: Dragen?
1: Ja, dragen. Een ster die jouw naam draagt.
0: Ja.
1: Die laatste was, ik moet even denken, die eerste heb ik niet gehoord.
0: Dat was, even kijken, Kenny Chesney met Carry On. Daarna hadden we een stern die naar deine naam draagt. Ja, dat is dan dragen. En dit was Carry That Weight.
1: Ja.
0: Van de Beatles. Ja, ik heb goed nieuws voor je.
1: Ah, geweldig.
0: Goed, Galtvoort. Wij hebben iets nieuws in de prijzenkast. 2 nieuwe prijzen. De schrijfset en de Radio M Utrecht Cap. Dat is hartstikke een heel mooi ding.
1: Ik wil graag de schrijfzet.
0: De schrijfzet stuur ik...
1: Begrepen schrijven.
0: Je begrepen schrijven, ja. En schrijf je liedjes of je memoires?
1: Nou, nee.
0: Of een boodschapjebriefje?
1: Ja, ook dat.
0: Ja. Oké. Okay. Nee. Ik stuur hem op. Het is vandaag lief en leeddag, hè?
1: Ja.
0: Met wie deel jij zo je lief en leed?
1: Met mijn liefje, die waar ik al 51 jaar bij ben.
0: Kijk eens.
1: Ja, we zijn 48 jaar getrouwd en wow. We kennen elkaar 51 jaar.
0: En heb jij een geheim waardoor het goed blijft?
1: Ja, gewoon elkaar in de waarde laten. En als je iets wilt doen, dan moet je het doen. En dan moet je niet in de weg gaan staan. Gewoon dingen doen die je graag doet.
0: Oké. Ja, ik heb wel eens iemand gesproken. Is een heel leuk setje was dat. Die gingen leuk met elkaar. En ik kwam ze tegen en toen vroeg ik... wat is jullie geheim? En toen zeiden zij... we zitten elkaar niet dwars.
1: Nee, nou, dat is het beste.
0: Oké.
1: Zo hou je lang vol.
0: Ja, dat is mooi. Hey, Riki, doe heel nieuwe gein en verder buiten. Groetje van Radio M Utrecht, hè?
1: Ga ik doen en jij je collega's, hè?
0: Hoi.

0: Ze gaan over lief, maar ook over leed.
1: En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan. Ik geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.
0: Ja, joepie. Straks meer platen over lief en over leed. Ik heb een paar geweldige smartlappen gevonden. En ook lieve platen. Reageer even via de app van RTV Utrecht.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ah, hier waait het ook hoor, in Utrecht staat. Dankjewel Ismael. En hier vier files van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar het zuiden tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 24 minuten. A12 Arnhem-Den Haag, 21 minuten tussen Bunnik en Woerden. A27, daar heb ik er twee. Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Eensweert naar Amersfoort en Lexmond, 12 minuten. En Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam, daar 8 minuten. Blijf lekker luisteren, een leuke uit de 80's zometeen.
3: Dat is dan €250.
0: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Nederlands bandje. En zo leuk om te blijven draaien, dit plaatje. Het is Radio M Utrecht. Het waait hier in de Hengerveldstraat in Utrechtstad. Bij ons heb je het over lief en leed. Het is Nationale Lief en Leed Dag. En er wordt goed gereageerd. Met wie deel jij je lief en je leed? Dat willen we graag horen. Ik heb Jeanne aan de lijn in Nederhorst in Berg. Jeanne, goedemiddag.
1: Hallo Jos.
0: Jij deelt je lief en je leed met je zuster, schrijf je. Hoe gaat dat meestal?
1: We mailen veel, we bellen veel. En af en toe ga ik een dagje naar de douche. Ze woont in Heemstede.
0: Mm-hmm.
1: We hebben alle twee altijd wel veel te vertellen.
0: Ja. Het is toch wel een fijn gevoel als je je hart kan luchten, hè?
1: Precies. En ik heb nog een zus en die is 93.
0: Wow.
1: En die komt dan vaak als ik bij mijn andere zus ben.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is gewoon een zusentoestand.
0: Dat is wel heel erg mooi. En ja, deel je dan alles met elkaar of heb je wel eens zoiets van iets wat je toch voor jezelf houdt?
1: Nee, wel alles wel, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Heb je,
1: mijn man had Parkinson. Dus en zij was directrice van een ziekenhuis vroeger.
0: Oh ja.
1: En zij wist er heel veel van.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, daar hadden we het dan wel vaak over.
0: Ja, sommige mensen die delen tegenwoordig hun lief en leed met AI. Dat kan wel, maar dat is toch anders dan een levend wezen, vind ik.
1: Ja, ik vraag wel veel aan AI, hoor. Het is wel heel erg leuk.
0: Wat heb je het laatst gevraagd aan AI?
1: Ik had strepen op mijn beeldscherm als er een filmpje binnenkwam.
0: Ja?
1: Allemaal groene, dwarse strepen. En toen heb ik gevraagd, hoe krijg ik dat weg? Nou, dan geeft hij een perfect voorbeeld.
0: En het heeft geholpen.
1: Is ja.
0: Het is nu weg.
1: Ja. Ik volgde het op. En ik heb het wel eerst even allemaal genoteerd.
0: Oh ja.
1: En het was weg.
0: Nou, geweldig. Goed,
1: ja.
0: Hartstikke leuk. Ik draai platen over lief en leed. En ik heb beloofd dat ik smartlappen heb over het leed gesproken. Jij zegt, ik wil meebrullen met Manuela.
1: Ja, inderdaad.
0: Gaan we dat even doen, Jacques Herp. Doe maar.
1: Ja, okay.
0: Dag, Jeanne.

0: Nou Bob, ik vind hem hartstikke leuk. Fanny bij Radio M Utrecht. Lekker in het zonnetje. Ik vroeg liedjes over lief en liedjes over leed. Want het is Nationale Lief en Leeddag vandaag. Jeroen Hazewinkel die liet weten. Jos, ik weet er eentje. Late at Night. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke. Jaap, mijn correspondent in Groenekan. Jaap, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Jos. Hallo.
0: Jij zit in het zonnetje voor de Amersfoortse brandweerkazerne.
1: Ja, klopt. Helemaal.
0: Heb je dan ook je brandweerhelm op of dat nu niet?
1: Nee. Vandaag even niet, Jos. Vandaag een andere functie, maar dat maakt verder niet uit.
0: Lief en leeddag vandaag. Jij bent van de brandweer. Er is ook heel veel leed bij de brandweer. Soms dan wordt er een kat uit de boom gehaald. Dat is lief. Dat is hartstikke leuk. Ik kan me ook voorstellen dat brandweermensen ook leed meemaken. Erge dingen. Over dood, over verdrietige dingen. Hoe wordt er bij de brandweer met dat leed omgegaan, Jaap?
1: Daar wordt gelukkig tegenwoordig heel goed mee omgegaan. Sinds een jaar of 10, 12 is er een heel mooi programma van collegiale opvang opgestart. Elke brandweerpost, dat zijn er 70 in de regio, die hebben één of meerdere mensen die opgeleid zijn als kotter, zoals wij dat noemen, collegiaal opvangteam. Zelf ben ik er ook gelukkig nog steeds bij.
0: Okay.
1: En die mensen die worden ingeschakeld als er vermoeden is van een groot impact op brandweermensen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen, ik ken ook een paar brandweermannen, die zijn stoer, die zijn hartstikke stoer en die laten zich niet kennen en dan hebben ze iets ergs meegemaakt. Laten die zich dan wel kennen, Jaap?
1: Uiteindelijk wel. We worden wel, net als je zegt, de stoere brandweermensen. Uiteindelijk breken ze wel, zeg maar. En dat is eigenlijk ook maar goed ook, want je moet het kwijtraken. In het verleden is er zoveel. Er zijn zoveel brandweermensen uiteindelijk met PTSS-verschijnselen. Dat ze hun werk niet meer konden gaan doen.
0: Ja.
1: En dat moet eigenlijk voorkomen. En gelukkig kunnen we dat voorkomen. Het begint eigenlijk al op de meldkamer. Als de meldkamer vermoedt dat een incident heel veel impact heeft, dan wordt de coördinator van opvang en nazorg al in kennis gesteld. En die gaat dan meelezen.
0: Ja, nou is het ik heb net Jacques Herp gedraaid met Manuela. Er was een ander liedje van Jacques Herp. En dat was Een man mag niet huilen. Ik heb nog nooit een huilende brandweerman gezien, maar het is wel goed als ze het tonen, hè, dat verdriet, denk ik.
1: Ja, uiteraard wel, want ik heb ze ondertussen al wel gezien, Jos. En dat is ook heel menselijk, maar ze zijn ook gewoon mensen. En natuurlijk, er zijn best wel stoere brandweermannen en de een zal het makkelijker verwerken als een ander. Maar wij zijn er wel om elkaar te kunnen helpen als het nodig is.
0: Zo is het ook. Jij hebt gevraagd om een plaat, That What Friends Are For. Dan kan me ook voorstellen dat er veel vriendschappen om de brandweer mensen bestaan, hè?
1: Een grote familie is het uiteindelijk, Jos. Met heel veel vrienden en kameraden.
0: Ga nog even genieten van die zon voor de brandweerkazerne van Amersfoort.
1: Komt goed, Jos.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, dankjewel, Jos. Fijne dag. Hoi.

0: Bellamy Browder is over de seizoenen. Ik heb een heel klein stukje vertaald van dit mooie liedje. Er is een reden voor de stralende hemel. Er is een reden waarom ik me zo euforisch voel. Het moet het seizoen zijn waarin het licht van de liefde ons omringt. Mooi, hè?
1: Dat is een diepe tekst, joh.
0: Dat is een diepe tekst. Dat is een gedicht. Sommige liedjes die heel gewoon zijn, die we al jaren kennen.
1: Ja,
0: jaar of 40, deze. Die zijn toch onverwacht heel mooi als je ze gaat vertalen. Dus heel mooi. Of je moet het gewoon in het Engels tot je door laten dringen.
1: Ja,
0: maar,
1: kan ook.
0: Het is heel mooi.
1: Bijna mooi.
0: Ja, jij komt voor het regionieuws, hè, zometeen.
1: Ja, dat klopt. Ik ga het hebben over Amersfoort. Daar wordt boven verwachtingen veel gebruik gemaakt van deelfietsen. Mm-hmm. En Utrechtse gemeenten, die zijn het niet eens met de stikstofplannen van de provincie.
0: Oké, zometeen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Hallo Eva.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met stikstofplannen. Utrechtse gemeenten zijn het namelijk niet eens met die plannen van de provincie. Dat schrijven de Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Stichtse Vecht aan provinciale staten. Ze zijn voor het versterken van het landschap, maar het huidige voorstel heeft volgens hen te ingrijpende economische en maatschappelijke gevolgen. En ook pleiten ze voor financiële compensatie voor boeren. Andere gemeenten hebben hun zorgen ook al geuit over de uitvoerbaarheid van de plannen en de onzekerheid voor boeren. Een losgeschoten brandslang heeft op een middelbare school in Baarn voor tonnen aan schade gezorgd. Dat gebeurde eind juni al op de Waldheim, maar nog altijd is niet alle schade hersteld. Dat blijkt nu. Urenlang stroomde er toen water uit een slang en er was geen lokaal waar geen water in terecht gekomen was. De school heeft nu, na de zomer, nog niet alle materialen vervangen van scheikunde en natuurkunde. En omdat de lokalen voorrang kregen, zijn de kantoren van docenten nog niet opgeknapt. De jury van de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht heeft twee winnaars gekozen. Het Filiaaltheater en de Anafora Foundation delen een geldbedrag van €3.000. Deze prijs is bedoeld voor organisaties in de stad die toegankelijk en inclusief zijn. Het Filiaal maakt voorstellingen voor scholen in het speciaal onderwijs. En Anafora organiseert cursussen en zorgt dat bewoners bij elkaar worden gebracht. En ook zijn er voorstellingen en lezingen. In de regio's Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek worden deelfietsen veel meer gebruikt dan verwacht. Sinds de start in mei zijn de 800 elektrische en gewone fietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. Dit aantal was eigenlijk pas na 3 jaar verwacht. De fietsen die zijn beschikbaar bij stations, bushaltes, scholen en andere locaties. En in het weekend dan worden ze veel gebruikt voor fietstochten.
0: Ik zie ze wel eens staan van die fietsen. Die hebben zo'n blauw-groene kleur, hè, hier in de stad Utrecht.
1: Ja, ook, klopt. Ja.
0: Maar ik heb er nog nooit één gebruikt. Jij wel?
1: Ja, nee, ik ook niet. Want mijn eigen fiets die doet het tot nu toe prima. Ja. Maar...
0: Hoe werkt het nou, zo'n deelfiets?
1: Ja, dat ligt een beetje per gemeente eraan. Op sommige plekken heb je een code nodig. Mm-hmm. En sommige plekken kun je ook met je telefoon wat ontgrendelen. Heb je wel of geen abonnement nodig? Ik ben geen specialist, maar dit lees ik er ook over.
0: En als het betaalbaar is en je hoort wat een elektrische fiets nieuw kost.
1: Nou, zeker.
0: En je gaat
1: heel aantrekkelijk zijn.
0: En je gaat niet elke dag fietsen, dan is het er misschien wel uit te halen.
1: Ja, of in het weekend voor een fietstochtje dus.
0: Je weet.
1: Ja. Ja, het weer. Na een frisse middag valt er vanavond nog een enkele bui. Morgen dan is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het waait dan ook flink en het wordt maximaal 16 graden.
0: Jij zat me net te vertellen dat je op buienradar bijhoudt als je naar huis moet fietsen of het dan droog is.
1: Ja, zeker. Dan weet ik of ik nog even moet wachten of niet.
0: Hoe staat het ervoor?
1: Tot nu toe goed.
0: Oké.
1: Ja, ik
0: ga voor
1: je. Als ik naar huis rij, lijkt het droog.
0: Ik ga duimen voor je.
1: Dank je.
0: Om 17:50 hebben wij het uitgebreide weerbericht. Blijf lekker luisteren. Hier zijn de files van de ANWB. Het is behoorlijk druk, hè? Natte auto's op een rijtje. Dit zijn ze van een kwartier of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Beest een half uur. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden een half uur. A27 Almere-Gorkum 24 minuten tussen Utrecht-Noord en Haagstein. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam 12 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde 18 minuten. En daar is hier weer de Rijnbrug tussen Veenendaal en Renen, daar 22 minuten. Zometeen die leuke plaat van die reclame dat er een man in een spijkerbroek in een bad zit. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat plaatje hoor je zo weer.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
10: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Sam Cooke, the one and only onvergetelijke Sam Cooke. Ooit werd hij vermoord en het is nog steeds niet ontrafeld wie dat nou heeft gedaan. Dit is van die spijkerbroeken reclame waarin hij dus met die broek van dat merk in bad gaat zitten. En de acteur die te zien is, dat wist jij weer, dat is Nick Kamen.
1: Ja, ja, van het hitje I Promised Myself.
0: Ja.
1: Zo komt alles hier samen.
0: Alles komt samen. Aart, je bent er weer. Mochten luisteraars denken, waar is hij drie dagen geweest?
1: Waar was die man?
0: Je bent al uitgebreid bij Connie geweest en aan tafel. Jij hebt goederen die in jouw woonplaats werden bijeengebracht, heb jij naar Oekraïne gebracht met een aantal mensen.
1: Ja, ja, we zijn met een konvooi met 5 auto's en allemaal generatoren, waarmee ze daar stromen kunnen opwekken, naar Oekraïne gereden.
0: Okay.
1: 2 volle dagen rijden naar Odessa toe uiteindelijk. En daar in Odessa die spullen overgedragen aan allemaal legereenheden. En toen weer terug via Moldavië. Want je kan niet vliegen vanuit Oekraïne.
0: Nee, helemaal niet.
1: Dus met de taxi naar Moldavië.
0: Wij hebben,
1: kom je ook eens in Moldavië?
0: Zo kom je nog eens ergens.
1: Nou.
0: We hebben het er uitgebreid over gehad. Wij samen ook op de redactie. En dan heb jij het al over het luchtalarm. Dat het gewoon wordt als je het luchtalarm hoort.
1: Ja, dat is wel vreemd. Want we stelden ons van alles erbij voor. Van oké, als dat luchtalarm gaat, wat voor effect heeft dat dan? Ja, en dan gaat het. En dan zie je dat het leven gewoon doorgaat in die stad. Ja. En mensen denken van ja, weet je, de kans dat het op mijn kop valt, die is best wel klein.
0: Ja.
1: In een stad waar 800.000 mensen wonen.
0: Dat ja.
1: Ja, dan pas je je maar aan. Maar het is wel vreemd. En het luchtalarm ging zeker de eerste nacht dat we er waren best vaak. En er zit dan een schuilkelder in het hotel waar je naartoe kan. Ja, die was ook leeg.
0: Ja.
1: Dus dat is heel raar.
0: Dat is heel
1: maar ja, dat is de realiteit van oorlog die wij hier gelukkig niet hebben.
0: Maar het is zo dichtbij, Oekraïne.
1: Het is heel dichtbij. Het is dus na 15 uur rijden, wat wij de eerste dag gedaan hebben, ben je in Lviv. Dat is Oekraïne. Dan zit je er.
0: Het is eigenlijk net zo ver als dat je naar Spanje rijdt.
1: Ja, dus het is echt, deze oorlog woedt aan in Europa.
0: Ja.
1: En niet iedereen beseft zich dat en denkt, ah, dat is ver weg. Maar is niet zo heel ver weg. Dus daarom vonden wij het belangrijk om die steun daar te bieden.
0: Nou, mooi dat jullie dat met z'n allen hebben gedaan. Foto's en een stukje gaat er komen in de app van RTV Utrecht. Dat is er nu nog niet, maar dat gaat komen. Hè?
1: Wordt kennelijk aan gewerkt.
0: Wordt aan gewerkt, dan kun je zien de foto's. Nou, Aart, even over nu. Wat ga jij doen?
1: Ja, even andere zaken. Want een mysterieuze, het lijkt wel een Suske en Wiske verhaal. De drempeldiefstal in Oudewater. Daar verdwijnen om de havenklap verkeersdrempels. Wat is daar aan de hand? Nou, onze verslaggever Roos Heijen die zoekt dat uit. Daar gaat het over. We praten over het stookseizoen. Dat is weer begonnen.
0: Ja.
1: Dan heeft de gemeente Utrecht het strengste stookbeleid. We hebben het over houtkachels van Nederland. Geen sfeervuurtjes mag je maken in een vuurkorf of buitenkachel. Ja, mijn vraag is, stook jij lekker door met je houtkachel? Of stook je alleen als de stookwijzer zegt dat verantwoord is?
0: Er wordt behoorlijk op gereageerd, ook heel fel. Allemaal na te lezen op
1: Facebook. Ja, mensen zijn fel aan het stoken. Nee, laat even van je horen.
0: Ja.
1: Want het is een interessante discussie. En die voeren wij wel netjes. Laat ik dat er van tevoren bij zeggen. Dus schelden, dat doen we niet. Maar ik vind het wel fijn als je reageert. Doe dat via de RTV Utrecht app.
0: En je mag ook reageren via Facebookpagina van Radio M Utrecht. Kun je ook alvast meelezen.
1: Zeker.
0: Hoe er gereageerd gaat worden. Dankjewel Aart. Zometeen Radio M Utrecht. Het is Jantje huilt, Jantje lacht. Want nu schijnt het zonnetje weer hier in de Utrechtstad. Ja. Dit is muziek van Taylor Swift.

De one and only Jan Denver, nog steeds heel populair. De country muziek is in opkomst, ook in ons land. Ik ben er blij mee. En het duurt niet lang meer voordat ik de country middag weer mag presenteren. Het is Nationale Lief en Leed Dag. Vind ik hartstikke leuk, lief en leed. Ik draai lieve platen en platen over leed. Ik vond een lieve plaat. Ik kende hem niet, maar het is zo mooi. Willy Alberti met zijn definitie over de liefde. Een klein stukje.

Dankjewel Bertie, uit die goeie, uit die fijne Jordaan. Zoals ze in Amsterdam zeggen, in de Jordaan, daar was de opera heel populair. Ja, dit is ook een hele voorname smartlab, over leed gesproken.

Een stukje van de originele uitvoering van André Hazes. Het is Nationale Lief en Leeddag. En de smartlap uit onze regio. Want Ben, de one and only Ben, die woont in onze buurt.

0: lief en leed dag. Johan Berendsen nog bedankt voor de reacties. Astrid, Jacqueline, Ert, Johan Berendsen. En ook Hans Hopman, die heeft wel een regenboog gezien. Wij zagen hem niet. Het regende en de zon scheen. Hans die zag hem boven de Loosdrechtse plassen. Dat moet een mooi gezicht zijn geweest. Ja, heel mooi. Nou, lief en leed ook bij jou, hè?
1: Zeker.
0: Altijd lief en leed. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Zometeen. Zometeen, ik zie Chris Ria, Madonna, Van Morrison.
1: Alleen maar geniet.
0: Alleen maar geniet. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door jou.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Vijf uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim 400 euro. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goede middag vanuit onze prachtige provincie Utrecht. Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. En Lonneke is er ook. Hallo.
10: Goedemiddag.
9: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
10: Een Utrechter van 21 is veroordeeld voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een vriend van hem overleed. De man krijgt een taakstraf. De cel hoeft hij niet in, omdat niet bewezen kan worden dat hij onder invloed was, wat het OM wel dacht. Deelfietsen zijn populair in Amersfoort en de Gooi- en Vechtstreek. 800 fietsen zijn er sinds mei in gebruik en die zijn inmiddels al meer dan 150.000 keer gebruikt. En dat aantal hadden ze eigenlijk pas over een paar jaar verwacht. En zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen in onze provincie die kunnen worden aangesloten op het stroomnet als de bouw ervan voor april 2029 begint. Netbeheerder Stedin kreeg veel aanmeldingen van gemeenten en ontwikkelaars. Het stroomnet is overvol in de provincie, dus dat kon een probleem worden, maar het lijkt voor deze 80.000 woningen wel goed te gaan.
9: Mooi. Dan de files. Ja, het is behoorlijk druk. Je krijgt de meldingen vanaf een kwartier vertraging. Dat begint op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Geldermalsen 35 minuten. A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe 20. Dan de A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden een half uur. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein ook een half uur. En een stukje verder naar het zuiden op de A27 tussen Noorderloos en Werkendam nog eens een kwartier. De laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. 15 minuten op onthoud. Spendel Bere hoor je zo meteen.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
15: Op zoek naar de perfecte

0: Spandau Ballet. Only when you leave. Nou, blijf er dan maar gezellig bij. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

Goedemiddag. Het is donderdag 8 oktober 2026. De dag dat wordt gewaarschuwd voor grote drukte op de wegen in de provincie. Omdat de herfstvakantie begint. Ook de dag dat de studentenhuizen in Utrecht werden besmeurd met poep, eieren en graffiti. En het is de dag dat we praten over de mysterieuze diefstal van verkeersdrempels in Oudewater. Wat is daar aan de hand? Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1924 wordt Rika Jansen geboren. Beter bekend als Zwarte Riek.

Namelijk 91 jaar. Terug naar vandaag. Het stookseizoen is begonnen. En de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid van heel Nederland. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf of de buitenkachel. Mijn vraag, of je nou in of buiten Utrecht woont, Utrechtstad, stook jij lekker door met je houtkachel of niet? En stook je alleen als de stookwijzer zegt dat het verantwoord is? We gaan er eens over kletsen. Laat maar horen hoe jij erin staat. En stuur me een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: de Four Tops op Radio M Utrecht. Het is 16:45. In Oudewater is een drempeldief actief. Voor de duidelijkheid, niet die drempels die je in huis hebt liggen. Nee, verkeersdrempels. Al 2 keer zijn drempels uit het asfalt gesloopt. Ja, waarschijnlijk omdat die dief chagrijnig is over die drempels. Moet hij te veel afremmen. Maar de gemeente is er klaar mee en zet nu grof geschut in. Onze verslaggever Roos Heijen, die ging eens naar Oudewater.
1: 2 keer hebben ze hier gewoon van die neerleghobbels gelegd.
2: Die zijn door, de een zegt qua jongens, de ander noemt het vandalen.
1: Maar die hebben ze toen weggesleept, midden in de nacht.
3: Jongelui hebben dat met elkaar gedaan, die wel goed materiaal hebben natuurlijk, want anders krijg je zo'n ding er ook niet uit.
4: Ik had gehoord dat ze in de sloot werden gegooid en weg werden gehaald.
5: Iedereen in Oudewater kent de verhalen over de mysterieuze drempeldief die 's nachts de drempels van de Vierbergen wegsloopte. Sinds kort heeft de gemeente een nieuwe neergelegd.
1: Uiteindelijk hebben ze maar van die vaste er neergelegd, want anders werden ze telkens weggesleept.
3: Ze zijn iets minder bol als dat ze waren in het begin. Nou, je vloog wat tegen het dak aan als je het niet in de gaten had. Ja.
5: De nieuwe drempels zitten echt in het asfalt en zijn dus een stuk moeilijker weg te halen. Veel mensen uit Oudewater snappen wel waarom de vorige drempels werden weggehaald.
6: Want dan denk je dat de auto's voor je gaan stoppen en dan rijden ze toch door.
4: Soms dan stoppen ze om zachter over de drempel te gaan en denken dat ze voor mij stoppen.
2: En dat iedere fietser of wandelaar van nou, nu kan ik oversteken.
4: En gaan ze toeteren en worden ze boos.
5: Al waren er ook fans van de hoge drempels.
7: Nou, toen ging het allemaal rustig aan. Want daar reed jij niet hard over. Ze was veiliger.
5: Die vorige drempels bedoelt u?
7: De vorige drempels. Die ze 2 keer gestolen hebben. Ja, ik niet.
5: De nieuwe drempel is ietsje lager, waardoor auto's minder hard zullen remmen. Wat de situatie volgens de gemeente minder gevaarlijk maakt. Bewoners hebben er een hard hoofd in.
8: Wat zou jij denken als oplossing?
4: Ze weghalen, want het helpt gewoon niet.
9: Gewoon die hobbels weghalen, ja. Gewoon camera of zo neerzetten.
6: Ik denk stoplichten.
5: Al komt het uiteindelijk allemaal neer op.
3: Niet te hard rijden en goed uitkijken.
0: En zo is het. Even heel wat anders. Stel je even voor, je bent een pad. En na een zinderende lente en zomer scharrel je door de Utrechtse herfst op zoek naar een beschut plekje om te overwinteren. En dan kukkel je ineens in een put. Een put in de straat. En eruit klimmen, dat lukt niet. Nou, jaarlijks sterven zo 500.000 tot 1 miljoen padden, kikkers en salamanders. Maar gelukkig zijn er mensen zoals Wanda en Petri. En wij gingen met ze op pad in Vleuten.
10: We gaan naar een ronde put. Dat is een hele diepe put. Daar kunnen ze zeker niet uitkomen. Dus de kans dat daar er een in zit is altijd wel vrij groot.
11: Ja.
10: Ik heb er wel eens een tak in gezet in de hoop dat ze eruit kunnen klimmen. Maar meestal werkt een tak wel goed, maar deze put niet altijd. Want,
11: dit is wel echt een diepe en zie er wel één liggen.
10: Oeh, ik zie zelfs 2 kikkers.
11: Ja, ik zie er 2.
10: Vaak merk ik dat er, als er eenmaal eentje in zit, dat er meerdere daarin gaan zitten. Dus blijkbaar doen ze iets waardoor ze elkaar aantrekken.
11: Ja. Kijk, hij klimt al een beetje in het netje. Op. Ja, goed zo, schat. Kom maar. En daar gaat hij. Want soms treffen we echt lijkjes aan. Of heel erg vermagerd, verzwakt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.
10: Nou, hier staat de auto op, dus dan hoop je maar gewoon dat er niks in zit. Ik maak hem even open, de put. Ja. Oeh, ik zie een kikkertje. 2 kikkertjes.
11: En daar zit er nog één. Kom maar, schat.
12: Bij elkaar.
11: Ja. Oeh, ik heb je.
10: Nou, hier hebben ze denk ik wel genoeg schuilgelegenheid. Want je wil natuurlijk voorkomen dat ze meteen gepakt worden door andere dieren. Ja, ik vind ze zo aandoenlijk. Het geeft mij heel veel voldoening om ze er wel uit te redden. Ik heb ze eigenlijk niet geteld. Het waren er zoveel in één put al.
8: Nou, 15 bij elkaar, denk ik dan. Met de laatste erbij.
10: Ja?
8: Zoiets.
10: Zoiets, zeg dan.
8: Ja. Weer een goede daad verricht vandaag.
10: Ja.
0: Wanda en Petri, paddenredders in Vleuten.

0: week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons Radio

0: Dan is het zo lekker om de open haard eens aan te doen. Of de vuurkorf in de tuin. Het stookseizoen is begonnen. Nou, in Utrecht is er een heel streng beleid. Daar is het verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf of een buitenkachel. In de rest van de provincie is het niet zo streng. Maar er is wel een stookwijzer. En hou jij die stookwijzer in de gaten? Nou, ik heb hem voor me, die stookwijzer. En dan kan je gewoon klikken op jouw provincie. Ik zie bijvoorbeeld op het Hezerspoor in Soest is op dit moment code rood. En dat betekent de rook waait niet goed weg, omdat er weinig wind staat. Dus de vraag, stook geen hout. Klik ik dan in Maars bijvoorbeeld? Dat is code geel. De rook blijft niet hangen, omdat er genoeg wind staat. Daar staat dan wel bij, stoken zorgt voor overlast en luchtverontreiniging. Maar daar dus code geel. En dan zou je dus wel kunnen stoken. Ja, heb jij daar überhaupt een boodschap aan? Of zeg je, bemoeien met je eigen zaken? Laat het maar eventjes horen. Ik ben heel benieuwd. En reageer dan even via de RTV Utrecht app. Praten we straks na het regionieuws met Lonneke. Wat zit erin?
1: Ja, de uitspraak van de rechter tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A12 bij Harmelen. En Montfoort wil nog niet beslissen over windmolens in de gemeente.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: zon.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Half 6 en Lonneke is er voor het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, we beginnen met een rechtszaak. Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van hem, die ook in de auto zat, overleefde dat ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar volgens de rechter is dat niet te bewijzen. En daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de regio's Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek worden deelfietsen veel meer gebruikt dan verwacht. Sinds de start in mei zijn 800 elektrische en gewone fietsen al meer dan 150.000 keer gebruikt. En dat aantal was eigenlijk pas na 3 jaar verwacht. De fietsen zijn beschikbaar bij stations, bushaltes, scholen en andere locaties. En in het weekend worden ze veel gebruikt voor fietstochten. Het besluit over de komst van 2 windmolens in Montfoort is uitgesteld. Eigenlijk zou de raad er begin deze week een klap erop geven, maar vanwege complexe vragen is de stemming uitgesteld naar eind deze maand. De windmolens moeten komen in polder Kattenbroek, waar precies is nog onduidelijk. Wel moeten ze minimaal 600 meter van huizen komen en maximaal 270 meter hoog zijn. Omdat er onder de inwoners nog veel vragen leven die lastig te beantwoorden zijn, neemt de raad nog een paar weken extra de tijd om het besluit te nemen. Zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen in de provincie Utrecht kunnen worden aangesloten op het stroomnet als de bouw ervan voor april 2029 begint. Netbeheerder Stedin kreeg veel aanmeldingen van gemeenten en ontwikkelaars en heeft de bouw goedgekeurd. De hoeveelheid aanmeldingen verraste Stedin wel. Het stroomnet is overvol in de provincie Utrecht, vooral rond Amersfoort, Bilthoven en Montfoort. Nieuwbouwwijken die niet door kunnen gaan zijn er ook, maar die lijst is niet bekendgemaakt. Tot zover het nieuws voor nu. Meer nieuws op de app en op de site rtvutrecht.nl. Het weer nog tot slot. Na een frisse middag valt er vanavond nog een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen bewolkt, periode met regen ook. En het waait dan ook flink. Maximaal 16 graden wordt het.
8: De files, het is behoorlijk druk. Je krijgt de files met een oponthoud van een kwartier of meer. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Kootwijk 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest 35. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar ben je een half uur langer onderweg. En datzelfde geldt voor de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Op diezelfde A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. En op die A28 ook file tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet 20 minuten extra reistijd. Zometeen Jan Smit en Eruption.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
0: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelini.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Jan Smit en Leef Nu Het Kan. We gaan praten over het stoken van hout in je houtkachel. Gemeente Utrecht heeft een heel streng beleid. Het strengste van Nederland. In de stad Utrecht is het verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf of een buitenkachel. En het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten mag ook niet. Dan is er ook nog zoiets als de stookwijzer. En daar kan je op kijken en dan vul je gewoon je adres in en je plaatsnaam. En dan wordt dan aangegeven of het code geel, oranje of rood is. Ja, en hoe hoger die kleurcode. Dus rood, dan is het doe maar niet. Want dat is gewoon slecht voor de gezondheid van de mensen om je heen. Omdat de rook niet goed wegwaait. Nou, bij code geel, dan valt dat mee. Ja, stook jij lekker door of zeg je nee, ik houd daar rekening mee? Marijke, hallo?
1: Ja,
0: oh
1: ja, het is goeiedag.
0: Hallo, ben jij een stoker?
1: Nee, absoluut niet. Tenminste, niet als het over vuur gaat.
0: Als het over wat gaat wel?
1: Onruststoken tussen
0: mensen. Oh, onruststoken doe je wel. Nee, dat vind ik een goeie. Waarom doe je dat niet?
1: Nou, omdat ik heb er wat meer over gelezen. Ik heb ook 5 jaar geleden de Facebookpagina Soesters willen schone lucht geopend.
0: Oh, kijk. Wat
1: ontzettend slecht voor je gezondheid is. En een heel veel van de rook die je bijvoorbeeld bij een open haard hebt, daarvan denk je dat gaat allemaal naar buiten, maar een heel groot gedeelte blijft gewoon ook in je huis hangen. En dat weten heel veel mensen niet. Dus ik heb destijds geprobeerd om daar wat bewustzijn voor te creëren. Nou,
0: is dat gelukt?
1: Wat je dan over je heen krijgt. Van ja, dan straks mag er helemaal niks meer. En wij hebben toch ook recht om en weet ik veel wat.
0: Ja, nee, dat merk ik ook wel aan de Facebook-reacties. Die zijn soms zeer fel. Dus dit raakt kennelijk wat. Het is nog net niet zo heftig als, weet ik veel, een discussie over, nou, laten we zeggen, vuurwerk of Zwarte Piet. Maar
1: het
0: doet aardig mee. Dus, maar wat kreeg je allemaal over je heen dan?
1: Nou ja, goed. Straks mogen we helemaal niks meer. En het is toch gezellig. Maar helemaal geen rekening houden met mensen die echt problemen met hun gezondheid krijgen daarover.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, je kunt het op heel veel manieren doen. Hè? Ik heb een buurman en die stookt alleen maar nat naaldhout. Ja, dat is natuurlijk echt vreselijk.
0: Ja, en wat gebeurt er dan met jou als je dat inademt?
1: Oh, dan kan ik binnen blijven met de ramen dicht.
0: Ja, ja.
1: En want ik heb astma en ja, dan loop ik te gieren door de tuin heen. Ja. Dus dat is echt heel vervelend.
0: Okay.
1: En dat, weet je, maar als je gewoon het goede hout kiest. En je doet het op de momenten dat er voldoende wind staat. En dan is het probleem al veel minder groot.
0: Ja, dus jij zegt, kijk alsjeblieft even op die stookwijzer. Dan,
1: ja. Zeker, ja.
0: Oké, okay, dankjewel Marijke.
1: Aangenaam.
0: Fijne avond. Ja, we hadden het over een aantal. Yo, merci. Okay. We hadden het over een paar van die reacties die dan voorbij komen. Nou, ik zie bij ons op de Facebookpagina iemand zegt: de waanzin dendert maar door in dictatoriaal Utrecht. Bert, hallo.
2: Hallo.
0: Voor de duidelijkheid, dit schreef jij niet. Dit is van iemand anders, maar je woont wel in Utrecht.
2: Ik woon in Utrecht, ja.
0: Ja. En jij schrijft: ik ben het eens met de stookwijzer, maar niet met het beleid van de gemeente Utrecht. Leg uit.
2: Ja, nou, ik heb zelf ook problemen met mijn luchtwegen. Maar ik vind dat overdreven van de gemeente Utrecht om een totaal verbod te doen. Ik stook 2 keer per jaar, denk ik, een barbecue. En altijd als traditie, eind van het jaar, voor kerst, gebruik ik mijn rookoven. En dan rook ik heel veel zalm voor de kerst.
0: Oeh,
2: voor familie en vrienden.
0: Ja.
2: En dat blijf ik dus ook gewoon doen, ondanks het verbod van de gemeente Utrecht. Want ik vind dat ik daar toch de vrijheid voor moet hebben en moet kunnen krijgen.
0: Ja, dus dat is een heel klein stukje burgerlijke ongehoorzaamheid van Bert.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Kijk jij dan wel op die stookwijzer?
2: Ja, ik kijk heel erg goed op de stookwijzer. Ja. En ik doe het ook alleen maar als het kan. En ik hou het goed in de gaten. En zeker met het roken ben je toch wat langer bezig. En dan kijk ik echt heel goed op de stookwijzer. Ook al een aantal dagen vooruit wat de verwachting is.
0: Ja.
2: En dan doe ik het.
0: Wat is de truc van het roken van zalm? Wat is het belangrijkste?
2: Nou ja, de smaak van het. Je moet ook goed hout gebruiken. Ja. Dat staat voorop, hè.
0: Welk hout gebruik jij, Bert?
2: Ik gebruik meestal de dennenhout, gedroogd. En die, dat trekt dan in die zalm. En ja, dat is niet te evenaren als je dat zelf doet. Het is echt zo ontzettend lekker.
0: Het water loopt mij wel in de mond.
2: Ja.
0: Oké, dus 2 keer per jaar burgerlijk ongehoorzaam. Maar wel altijd kijkend op de stookwijze.
2: Altijd, ja. En soms, dit jaar heb ik nog helemaal niet gebarbecued bijvoorbeeld. Dus.
0: Ja. Je klinkt niet als een enorme vervuiler, als ik het zo hoor.
2: Nee. Ik hou ontzettend van koken. En als ik een keer een barbecue nodig heb, omdat ik voor veel mensen een maaltijd klaarmaak, en ik heb er een barbecue bij nodig, dan gebruik ik hem.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Bert, dank je wel. Ik wens je een fijne avond.
2: Jij ook, Aart. Dank je wel.
0: Hoi. Ook meepraten? Dat kan, hè? Reageer dan via de RTV Utrecht app. En wellicht spreken we elkaar. En dat is Eruption.

0: The Searchers. Don't throw your love away. Dat zullen wij niet doen. Hallo Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Een dag met van alles en nog wat, hè?
1: Ja, maar even wat anders dan gisteren. Hè. Gisteren hadden we nog een dag met temperaturen van 22 graden. En het was rustig en de zon scheen. Ja, vandaag waait het flink uit het noordwesten. Windkracht 4 tot 5. We zien prachtige luchten natuurlijk, ja. Met veel blauw. En de zon die heeft wel 6, 7 uur geschenen. Maar vanaf de Noordzee trokken er ook diverse buien over. En soms plensde het behoorlijk. En als ik dan naar die neerslaghoeveelheden kijk, dat is dan nog niet zo heel erg veel. De hoogste is Montfort, 6,2 millimeter. En dat is dan sinds de afgelopen nacht. En die temperatuur is natuurlijk beneden niveau gebleven. 15,5, zelfs onder de 16 graden in de beeld vandaag. Ja.
0: En is de herfst dan definitief begonnen? Krijgen we morgen dit beeld ook?
1: Nou, de herfst is inderdaad wel begonnen. Dit herfstbeeld met wisselvallig weer en wat lagere temperaturen. Maar dat wil niet zeggen dat dat dan heel lang duurt. Hè. Dus ik denk dat we morgen en ook het weekend dat we dan echt wel herfstweer krijgen met wind. En morgen is er sowieso veel bewolking, geen blauwe luchten meer en regen. En temperaturen zijn echt wel aan de lage kant, 15 graden. Maar na het weekend zie ik toch weer die hoge drukgebieden naar ons toe komen. Dat onderdrukt de buiigheid. En als de wind uit het zuiden waait, en dat geven modellen aan, dan kan het volgende week woensdag zo weer 18 graden worden. Dus wat dat betreft is dit wisselvallige weer. Ik vind het ook wel mooi. Ik ben er wel een beetje aan toe hoor, aan dit weer. Dat duurt dan vanaf vandaag tot en met zondag, maandag ongeveer.
0: Oké. Goed. Over een uurtje spreken wij elkaar nader. Dank voor nu en tot zometeen. Hè.
1: Tot zo. Joehoe.

0: Say You, Say Me. Zometeen muziek van Cyndi Lauper. Ik praat ook met onze dierenarts Martijntje van der Veer. We gaan het hebben over de schildklier. Dit zijn Suzanne en Freek op Radio M Utrecht.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: huis en in het dan...
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Zes uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten... omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND... en die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt, is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Jesselgus was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over de grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens de afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Ook in de provincie Utrecht hebben andere busbedrijven ook problemen met de concessie. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 9. Morgen is het bewolkt, van tijd tot tijd is er regen en dan wordt het 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond, op deze donderdag 8 oktober tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht. En Lonneke die heeft de hoofdpunten van het nieuws.
7: Zo is dat, goedenavond. De poepactie in Utrecht van eerder deze week lijkt te zijn gericht op het Utrecht Studentenkoor. De huizen die dinsdag werden besmeurd zijn allemaal van het koor. Een onsmakelijke actie noemt de voorzitter het. Leden van het koor die hebben wel een idee wie erachter zit. Een taakstraf voor een man uit Utrecht die een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A12 bij Harmelen. Een vriend van hem kwam daarbij om. Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat de man onder invloed was van verdovende middelen en daarom krijgt hij geen celstraf. En achter behang in de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering ontdekt. Bijzonder omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. En de kerk laat deze schildering nu restaureren. Straks om 6:30 meer.
6: De verkeersinformatie. We beginnen op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. 10 minuten vertraging daar. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest, 25 minuten. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen, 10 minuten. Heeft te maken met een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook afgesloten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 20. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25 minuten. En tussen Noordeloos en Werkendam nog eens een kwartier. Zometeen Cindy Lauper en Sam & Dave.
0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Dat is dan €250.
9: Betalen?
10: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Straks fijne muziek van Jaap Reesema samen met Pommelien Thijs. En terug naar de jaren 60 met Sam en Dave en hun Soulman. En over die 60's gesproken, we hebben er nu al zin in. Vanaf zaterdag 17 oktober weer de week van de 60's. De mooiste muziek en herinneringen uit dat decennium. En dan op vrijdag 23 oktober. De top 100 van 1966. Die prachtige lijst die staat al op onze app en onze website. Kies je favoriete liedjes uit die lijst. En dan maak je kans op een prachtige 60's koffiemok. En deel daarmee ook jouw herinneringen. Hè? Vinden we leuk. Dat dus allemaal in die week vanaf 17 oktober. Zometeen hoor je Martijntje van der Veer, onze dierenarts. We praten over de schildklier. En we hebben het nog over die stookwijzer. Stook jij lekker door met je houtkachel of zeg je nee, ik doe het niet als het code rood is. Wel als het code geel is. Arja die zegt, ja, ik vind het niet fijn dat ik de open haard van mijn buren thuis ruik. En dat vooral bij windstil weer. Ja, dan is het vaak code rood. Het zijn ook allemaal grote haarden of kachels. Ik mag dat toch vervelend vinden. Wat vind jij daarvan? Laat het weten en stuur een berichtje naar de RTV Utrecht app.

0: prachtig. Jaap Reesema samen met Pommelien Thijs. Een Nederlands-Belgische samenwerking. Nu wij niet meer praten. Radio M Utrecht, wij gaan wel praten. En wel met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij gaan praten over een onderwerp dat heet, en ik ga mijn best doen, hyperthyreoïdie? Nee, zeg jij het alsjeblieft.
1: Hyperthyreoïdie.
0: Juist. Maar goed, het zijn problemen met de schildklier bij katten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Laten we daarover praten. Want dat is volgens mij best veel voorkomend probleem.
1: Ja, bij katten boven de 10, zeg maar. Die, de zogenaamde seniorkat. Die kan een aandoening aan zijn schildklier krijgen. En dan gaat de schildklier te snel werken. En het is een beetje een paradox, want vaak worden oudere katten wat trager, wat langzamer. En dan opeens gaan ze heel actief worden. En mensen zitten van, nou wat leuk, hij wordt weer helemaal jong. Maar dat heeft dan te maken met eigenlijk een ziekte.
0: Ja, dus eigenlijk als je oudere, slomige kat denkt het leven opnieuw te vinden. Ja. Dan is er eigenlijk iets aan de hand. Dus daar moet je alert op zijn.
1: Ja, zeker, want het is heel erg belangrijk. De schildklier is een orgaan wat eigenlijk zorgt voor de activiteit en de verbranding in het lichaam. En als die schildklier te snel gaat werken, te veel hormonen gaat afgeven, dan moet je eigenlijk een beetje voorstellen alsof je in huis de thermostaat een flink aantal graden hoger zet en je dus veel meer energie gaat verbruiken. En je ziet vaak dat zo'n diertje enorme honger heeft en ondanks dat aan het afvallen is en daarbij vaak ook een heel gejaagd, beetje gestrest overkomt.
0: Ja, hartkloppingen ook, dat soort zaken?
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: En ook soms een beetje onrustig, 's nachts wakker zijn, veel miauwen. Maar vooral heel goed eten en afvallen, dat past erbij.
0: Dus als ik dan met mijn kat met dit soort problemen bij jou komt, hoe kom jij erachter als dierenarts dat dit aan de hand is? Wat ga jij checken?
1: Nou, eerst een lichamelijk onderzoek. En wat dan meestal opvalt is in ieder geval dat de pols, dus het hartslag, heel snel gaat. Soms zie je het zelfs al als ze uit het mandje komen. Dat je denkt, hé, deze kat is zo, weet je, die willen ze eruit. Dan zijn ze een beetje onrustig met vasthouden. En soms kan je ook met onderzoek in de keel een klein bobbeltje voelen. Een heel klein ertje eigenlijk. En dat is dan de schildklier die wat aan de grote kant is. Want normaal kan je die niet voelen. En uiteindelijk kan je het echt de diagnose stellen door middel van bloedonderzoek. Waarbij je het schildklierhormoon in het bloed meet. En als dat verhoogd is, dan heb je eigenlijk de diagnose.
0: Ja, en als je die diagnose hebt gesteld, wat kan je dan?
1: Ja, dan zijn er eigenlijk 4 opties. Het is heel mooi, er is speciaal voer ontwikkeld zonder jodium. En jodium is een heel belangrijk stofje wat onmisbaar is voor dat schildklierhormoon. En die voeding is jodiumarm en die wil nog wel eens helpen om eigenlijk de ziekte onder controle te krijgen. Nou is het zo dat de kat dan echt alleen dat voer moet eten. Dus als hij daarnaast bij de buren eet of je hebt meerdere katten, dan wordt die optie vaak niet haalbaar. En dan zijn er medicijnen die gegeven kunnen worden 2 keer per dag. Die remmen de schildklier af. Het is ook mogelijk om een stukje van die schildklier operatief weg te nemen. En een hele inventieve methode is ook dat het met radioactief jodium, of radioactief zeg maar, dat het behandeld kan worden. Dus dat die schildklier afgeremd kan worden.
0: Ja, en dan krijg je gewoon een injectie, hè?
1: Ja, en dat is best wel een. Dat moet je ook voor in de opname, want dat gaat hij ook weer daarna weer uitscheiden. En dat is maar op een paar plekken in Nederland en in België waar dat gedaan kan worden. Maar daar hangt ook wel weer een ander kostenplaatje aan. Dus
0: ja.
1: Het is altijd een beetje kijken wat het handigst werkt.
0: Ja, ja. Als een van die opties is doorlopen, is dan het probleem gelijk opgelost? Kan je kat dan weer jaren mee?
1: Ja, vaak wel. Ze doen het vaak goed. Als ze eenmaal weer ingesteld zijn op een goede waarde, zeg maar. En het is wel belangrijk om dat te monitoren een week of 3 en 6 en daarna nog een keertje later. Om te meten in het bloed of je de juiste dosering eventueel van de medicatie geeft. Of dat het met die voeding goed gaat. Vaak zien mensen ook al klinisch dat de kat aankomt. Weet je, dat ze merken dat hij wat rustiger is. En die dieren kunnen er vaak prima oud mee worden.
0: Ja.
1: Maar het is wel belangrijk om het op tijd te onderkennen. Want als het altijd maar door blijft gaan, dan raakt het hart uitgeput. En
0: ja.
1: De nieren kunnen problemen krijgen. Dus dat is wel goed om het vroegtijdig op te sporen.
0: Juist. Dus mocht je oudere kat opeens aan zijn tweede jeugd beginnen... dat is verdacht. Let daarop. Het kan de schildklier zijn. En dan even naar de dierenarts. En dan is er
1: zeker,
0: best wat aan te doen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is geruststellend. Martijntje, dank je wel. Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.

0: Lynn Anderson en de Rose Garden op Radio M Utrecht. Zometeen praten we over het stoken van je houtkachel. Ja, er is een stookwijzer. Kijk jij daar überhaupt naar? Of zeg je, ik stook wanneer ik wil en de rest maakt me niet zo heel veel uit? Laat het maar even weten, dan praten we daar zo meteen over. En dat doen we na het nieuws met Lonneke. Wat zit erin?
1: Hierover.
0: Je weer over te open te zetten, hè? Vorige uur ook al.
2: Ja.
0: Ik wil je heel graag horen, hoor. Wat zit er in het nieuws?
1: We gaan het hebben over die huizen in Utrecht die eerder deze week werden besmeurd met poep. Daar is nieuws over. En een hockey international die stopt ermee. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Half 7, het regionieuws met Lonneke. Goedenavond.
1: Goedenavond. We gaan beginnen met die huizen in Utrecht die met poep werden besmeurd. En die blijken van het Utrecht Studentenkoor te zijn. Dat bevestigt de voorzitter van de vereniging, die het een onsmakelijke actie noemt. De vereniging doet onderzoek naar wie erachter zit. Onder de leden gaat intussen rond dat het een actie zou zijn van het Rotterdams Studentenkoor. Een Utrechter van 21 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van hem, die ook in die auto zat, overleefde het ongeluk niet. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van cannabis en lachgas, maar volgens de rechter is dat niet te bewijzen. En daarom valt de straf een stuk lager uit dan de 4 jaar cel die het OM eiste. Naast de taakstraf heeft de Utrechter ook een voorwaardelijke celstraf gekregen en een rijontzegging. In de Vleutense Willibrordkerk is een grote muurschildering tevoorschijn gekomen. Bijzonder omdat bijna alle schilderingen uit de vorige eeuw verloren zijn gegaan. Deze zat verstopt achter het behang. Het is een afbeelding van aartsbisschop Willibrord die een waterput slaat. De kerk laat de schildering nu restaureren. Ja, bijzondere vondst dus, omdat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw de hele kerk is beschilderd, later ook gestuukt en behangen dus. En hockeyer Lars Balk stopt als international. De 30-jarige speler van Kampong zegt dat de drang om iedere dag het maximale uit zichzelf te halen er niet meer is. Sinds 2015 maakte Balk deel uit van het Nederlands elftal. Hij speelde 176 wedstrijden voor Oranje. En hij won onder meer Olympisch goud 2 jaar geleden op de Spelen van Parijs. Een heel artikel over hem staat op onze app en op onze site rtvutrecht.nl. Het weer nog. Na een frisse middag valt er vanavond nog een enkel buitje. Morgen een bewolkte dag en ook periode met regen. Het waait dan ook flink en het wordt maximaal 16 graden.
0: Ik heb je nou deze uitzending 3 keer vergeten open te zetten.
1: Ja, ik weet dat ik het een tijdje niet was, maar...
0: Maar ik beloof je, ik doe het vandaag niet meer. Maar dit was ook de laatste keer.
1: Geloof ik meteen, ja. It's okay.
0: Een klein beetje moe van de afgelopen dagen.
1: Je wou zeggen, je hebt wat meegemaakt, dus ik snap het. Het is je vergeven.
0: Dank je wel, sorry. De verkeersinformatie. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een kwartier vertraging. A12 Den Haag Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. 10 minuten. Kapotte vrachtauto houdt de rechte rijstrook dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug een kwartier. Dan de A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein ook een kwartier. En de laatste melding komt ook van de A27 Utrecht Breda tussen Noordloos en Werkendam. 10 minuten vertraging. De Kinks hoor je zometeen en Bruno Mars.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
10: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
16: Radio.

0: Ja, dat was toch een heerlijke plaat. Hè? Bruno Mars op Radio M Utrecht. On my soul. We gaan praten over het stookseizoen. Want ja, het wordt killer, het wordt kouder. En wat is het dan gezellig om een vuurtje te stoken. Maar daar kunnen ook wel mensen last van hebben. Het voor het milieu is niet best, maar soms ook voor de buren niet. En dus is er een stookwijzer. Nou, die kan je in de gaten houden. Code rood ligt geregeld op de loer. Nu de eerste wolkjes houtrook door de lucht dwarrelen. Hou jij die stookwijzer in de gaten of zeg je, daar trek ik mij nou helemaal niks van aan? Nou, best veel reacties. Kees van der Oever die zegt, lekker stoken. Ria van Bennekom die zegt, nou, wij hebben vloerverwarming en verwarmen bij met de airco. We hebben een speksteenkachel en die stoken we met briketten. Die hebben 100% verbranding en nagenoeg geen rook en as. En alleen als het windstil weer is, dan stoken we niet. En Dennis Klinkenberg, die vindt het allemaal maar symboolpolitiek. Hallo Andrea.
1: Hi,
0: hi.
1: Met Andrea.
0: Andrea, waar woon jij als ik vragen mag?
1: IJsselstein.
0: IJsselstein. Ga ik even zoeken hoe het daar is met de code? Of je code geel, code oranje of code rood hebt. Maar nee, dat ga ik voor jou opzoeken. Eerst ben ik benieuwd, ben jij een stoker of zeg je nee hoor, dat doe ik niet?
1: Nee, wij stoken niet, want mijn man heeft longfibrose. En dan is in huis open vuur absoluut verboden. Want Hij zit aan de zuurstof en als je dan pech hebt, staat je neus in brand.
0: Ik begrijp dat. Nou heb ik even gekeken. IJsselstein, daar is op dit moment code geel.
1: Ja.
0: Dat betekent dat de rook niet blijft hangen omdat er genoeg wind staat. Ook is de luchtkwaliteit voldoende. Maar stoken zorgt ook nu voor overlast en luchtverontreiniging. Houd rekening met de buren. Houden jouw buren rekening met jou en je man?
1: Nou, wij wonen in een wijk waar je niet mag stoken. Wij wonen in een huis van de woningbouw en daar zijn er hier een heleboel van. En die mogen dus allemaal geen houtkachels en geen open haarden stoken. Mm-hmm. Er zijn een aantal huizen waar het wel mag. En we hebben ook een woonwagenkampje met lage caravans. En die stoken wel hout. En daar hebben we wel last van, ja.
0: Ja. En waaruit bestaat die last? Hoe ernstig is dat?
1: Nou ja, weet je, de longarts die zegt tegen mij, want je moet met ramen opstapen, want dat is gezond voor je. Dan heb je wel veel meer frisse lucht. Maar als dan op een slaapkamer, raamhoogte, de rook van de open haard of de houtkachel van andere mensen binnenkomt dwarrelen, ja, dan heb je een probleem. Dus weet je, daar hebben we best wel eens last van als de wind verkeerd staat.
0: Ja, dus zo'n stookwijzer, jij bent ervoor en je hoopt dat mensen zich daaraan houden.
1: Ik hoop dat mensen die zo graag een houtkachel stoken en die tegen jou zeggen van, oh, het is allemaal symboolpolitiek en ik stook lekker door.
0: En betutteling hoor ik ook veel.
1: Ja, nou, die moeten eens een dikke theedoek uit de kast halen, opgevouwen en wel, en op hun gezicht drukken en dan proberen om eens adem te halen. Dan heb je misschien een heel klein beetje het idee wat mensen met longproblemen 24 uur, 7 dagen in de week meemaken.
0: Ja, dat is misschien wel een mooie vergelijking. Dus dan weten we een beetje hoe dat voelt.
1: Dan weet je een beetje hoe dat voelt, maar dat heeft hij dus altijd. Ondanks dat hij aan de zuurstof zit.
0: Ja.
1: Want je hebt geen vrijheid meer, want je zit altijd aan je apparaat vast met een slang. Als je naar buiten gaat, kan je een mobiel zuurstofapparaat meenemen, maar je wil niet weten wat het weegt. En dat kost je ook extra energie.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon heel vervelend. Het is echt voor mensen met astma bijvoorbeeld. Maar ja, die longfibrose geeft natuurlijk allemaal littekens in je longen, waardoor er geen zuurstofuitwisseling meer plaatsvindt door je bloed. Dus ja, hoe erger dat wordt, hoe minder adem je kan halen.
0: Ik snap wat je zegt, Andrea. En daarom schreef jij ook, houtkachels zijn een ramp voor mensen met longproblemen.
1: Ja, het beneemt ze letterlijk de adem, ja.
0: Ja, nou goed. Je zit op dit moment in code geel, daar in IJsselstein. Ja. Dus dat is goed
1: dat
0: nieuws.
1: Dat valt dan allemaal nogal mee, ja. Dan zou die vanavond, als we nog een hond hadden, erop kunnen uitzetten.
0: Nou, ook zonder hond, misschien gewoon even een lekker wandelingetje, altijd goed.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel, Andrea. Fijne avond.
1: Okay. Ja, ook jou.
0: Hoi.
1: Ook zo, hoi.
0: Radio M Utrecht. Met de Little River Band. En zometeen met Margot Ribberink. En het weer voor onze provincie.

0: It's a Long Way There. Little River Band op Radio M Utrecht. Weerbericht. En dit is Margot. Dag Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, veel weer vandaag. Ik heb regen gehad, ik heb zon gezien. Veel wind. Het wakkerde aan, hè?
1: Het heeft lekker gewaaid uit de frisse Noordzeehoek. Onder de 16 graden zijn we blijven steken. En ik heb ook nog, ik heb er 3 geteld, regenbogen gezien. Ja, dat was van mooi, ja.
0: Nou, de dag van vandaag, daar doen we dan een strik om en laten we vooruitkijken.
1: Ja, want we zitten wel in die wisselvallige modus, maar dat betekent niet dat alle dagen op elkaar lijken. Het is nu rustiger aan het worden. We zien nog flinke opklaringen, mooie roze gelichte luchten allemaal. Een enkele bui is nog mogelijk, maar vannacht is het even droog. Maar het raakt wel bewolkt vanuit het westen met 9 graden als minimumtemperatuur. En die bewolking heeft te maken met een nieuwe storing die er morgen aankomt en die zorgt ervoor dat het gewoon de hele dag bewolkt is en regenachtig van tijd tot tijd. Dus dat is echt een andere dag dan vandaag. Niet zo mooi zoals vandaag. En daarbij gaat het weer flink waaien, maar dan niet uit het noordwesten, maar uit het zuidwesten. En het wordt niet warmer dan 15 graden. En 15 graden, dat zijn ook de maximumtemperaturen voor het weekeinde. Maar ik denk wel dat we de zon weer te zien gaan krijgen. Ik denk dat zaterdag heel erg lijkt op het weer van vandaag. Met een stevige wind, blauwe luchten, ook stapelwolken. Af en toe eens een keer een bui en die 15 graden. En zondag vallen er misschien een paar meer buien. Maar na het weekend lijkt het ook weer droger te gaan worden. En wordt het ook weer ietsjes warmer.
0: Oké. Dankjewel Margot. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond.

Ja, de Spice Girls die stoppen ermee. Maar Radio M Utrecht gaat altijd door. Met de lekkerste muziek. Zometeen, in de avond van de nostalgie. George Harrison, The Righteous Brothers, Frank Boeien, de Bee Gees. Kortom, muzikaal genieten met een hoofdletter G. En dit zijn Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Helaas is dat zo. Fijne avond.

0: doorbetalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder, Simpel.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
10: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
9: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
11: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
9: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Je Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Se bastasse una canzone. Nou, het is eruit, maar Eros Ramazzotti kan dat natuurlijk zelf een stuk beter, zoals je zojuist gehoord hebt in Se bastasse una canzone. Dat ging al beter. Oefening baart kunst, dat blijkt maar weer. Een bijzonder goedenavond. Het eerste liedje van vanavond is gedraaid. En als je voor het eerst naar de Love Songs luistert, welkom. En als je vaste gast bent van de Love Songs, welkom. Fijn dat je er weer bent. En het concept is als volgt. Ik draai de liedjes over de liefde en jij laat je er door meeslepen.

die nachten die kunnen pittig zijn. En ze zijn allemaal even lang, maar als je je soms een beetje alleen of rottig voelt, ja, dan duren ze ontzettend lang. Cliff Richard hoorde je op Radio M Utrecht. Een andere Engelse artieste die ik voor je mee heb genomen is Lucy Silvas. Van haar hoor je vanavond Nothing Else Matters.

Het is vandaag 8 oktober. En er zijn twee hele belangrijke mensen in mijn leven vandaag jarig. Ik begin met mijn vader, 93 jaar geworden. Goed bij verstand. Soms een beetje krakkemikkig van lijf en leden, maar zeer vastberaden om oud te worden. Hij zegt wel eens, ik word vast 100. Ja, dat kunnen we natuurlijk alleen maar afwachten. En ik denk dat ieder jaar dat hij er is, hij zichzelf en ik hem mag feliciteren. Dus bij deze, pap, van harte. En dan nog mijn lieve vriendin Goki. Die is vandaag 70 geworden. En het leuke is dat ik nu op de radio kan vertellen dat ik haar verrast heb. En dat ze daar vast heel erg van aan het genieten is. Lieve Goki dus, van harte.

zo'n lief liedje, Bob Carlyle. Butterfly Kisses. In de love songs mag ook best wel even gedanst worden. Met iemand die je inbeeldt of met iemand die je toevallig bij de hand hebt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etje Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.